Goeienacht. Een taalbarrière was misschien de oorzaak dat een zwangere vrouw in een AZC in Zeist tegen de grond werd gewerkt door de politie vorige maand. Ze spreekt geen Nederlands en dus begreep de agent haar niet toen ze een vraag stelde, zegt ze bij Al Jazeera. De vrouw wilde alleen weten of ze met haar man mee kon omdat ze hoogzwanger was. Iran heeft geprobeerd Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein te bombarderen. Dat is mislukt omdat raketten werden onderschept of onderweg braken. De aanval was een vergelding omdat Amerika een Iraanse communicatietoren had aangevallen. Amerika bevestigt die aanval, die een vergelding was voor mislukte Iraanse aanvallen op Kuwait en Bahrein. Een man heeft gisteravond meerdere schoten gelost in een huis in Capelle aan den IJssel, vlakbij Rotterdam. De politie kreeg een melding van buurtbewoners en ging er met een politiehond op af om de man aan te houden. Dat is gelukt, maar hij raakte daarbij wel gewond. De man bleek te schieten met een alarmpistool. En voordat de eerste wedstrijd op het WK voetbal in Amerika begint, krijgt David Beckham een ster in Hollywood op de Walk of Fame. Hij zou ervoor gezorgd hebben dat voetbal ook in Amerika populair werd. Beckham speelde ooit nog voor LA Galaxy en is nu mede-eigenaar van Inter Miami FC. Daar speelt ook Lionel Messi. Het weer van Weer Online? Het koelt vannacht af tot een graad of 13. Er kan plaatselijk een bui vallen met een klap onweer. Overdag opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.

eindigen als ze de openbare orde verstoren, meldt de Telegraaf. De ME mag sneller en harder ingrijpen en burgemeesters mogen ook meer. Zoals een demonstratie dwingen ergens anders naartoe te gaan, of zelfs beëindigen als de veiligheid in gevaar is. Een man heeft in Dortmund een agent neergeschoten. Hij heeft zich thuis opgesloten met zijn 3 kinderen. Agenten kwamen af op een noodgeval toen de man ze beschoot. 1 agent raakte gewond. Volgens de Duitse krant Bild had de man in een restaurant voor overlast gezorgd en klanten bedreigd. Hij is nog niet opgepakt. Bij een protest in Engeland heeft een groep demonstranten gisteravond de politie aangevallen. Ze protesteerden tegen de dood van een 18-jarige student in december, die door de politie in de boeien werd geslagen, terwijl hij levensgevaarlijk gewond was. Premier Starmer noemde de beelden van die arrestatie walgelijk. En Portugal is vandaag vrijwel niet te bereiken met het vliegtuig. Er wordt de hele dag gestaakt als protest tegen nieuwe regels, waardoor mensen makkelijker ontslagen kunnen worden. Vanavond kunnen er misschien een paar vluchten doorgaan, maar de rest van de dag vliegt er niks naar Portugal vanaf Schiphol, Rotterdam en Eindhoven. Het weer van Weer Online? Plaatselijk kan een bui vallen met een klap onweer. Het is 13 graden. Vanmiddag opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: hele goede morgen. Tijd voor het Q-Music nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Een Nederlandse viroloog wordt in Amerika aangeklaagd voor de smokkel van het Mpox-virus uit Afrika, vroeger bekend als apenpokken. Hij is het hoofd van de virusafdeling van een laboratorium, maar hij had er volgens de FBI over gelogen op het vliegveld. Het ging om flesjes met onschadelijk gemaakte virusdeeltjes en hij had geen vergunning. In Koeweit en Bahrein zijn Iraanse raketten en drones uit de lucht geschoten. Die waren onderweg naar Amerikaanse bases in die landen. Het was een vergeldingsactie voor een Amerikaanse aanval op een Iraanse communicatietoren. Amerika bevestigt dat ze de toren aanvielen, omdat Iran eerder ook al Koeweit en Bahrein onder vuur nam. In de delen van Oekraïne die zijn bezet door Rusland is alle brandstof op de bon. Er kan nog maar 20 liter per persoon worden getankt in Luhansk en op de Krim. Er is veel meer vraag dan aanbod. Oekraïne valt de laatste maanden de olieindustrie in Rusland aan. Dat moet er ook voor zorgen dat de Russische oorlogskas niet gespekt wordt. En meer dan de helft van de Nederlandse voetbalsupporters heeft geen zin in het WK voetbal omdat het in Amerika is, blijkt uit onderzoek van het AD. Die afkeer komt vooral door president Trump en wat hij allemaal doet in Amerika. Uit datzelfde onderzoek blijkt ook dat het vertrouwen in WK-winst van Oranje zeer laag is, namelijk 4%. Het weer van Weer Online? Vandaag een mix van zon en een paar buien. Aan zee kan het stevig waaien, daar wordt het 18 graden. In het binnenland kan het 21 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Hey Luc, wat denk je? Het is een heerlijke woensdag. En het is mijn verjaardag.
1: Ach.
0: Godverdomme, ik ben gewoon 33 jaar geworden, man.
1: Oei.
0: Laat het toch even met je delen. Yo-yo.
1: Yo-yo, Sander. En ik zou zeggen van harte gefeliciteerd. Met je 33ste verjaardag. Ik ga het niet vergeten. 3 juni is jouw verjaardag. Vanaf nu staat het geprent in mijn hoofd. Van harte welkom bij Mattie en Marieke, de pre-party. Even kijken hoor. Ik moet natuurlijk mezelf ook even op aanwezig zetten.
2: Luc van de redactie. Aanwezig.
1: Zo, dat ook gelukt. Ja, je hoort het goed. Luc van de redactie aanwezig. Iedere ochtend rond een uurtje of 5 begint hier Mattie en Marieke de pre-party. En daar kan jij gewoon een deel van uitmaken. Samen bouwen we toe naar de ochtendshow die om 6 uur begint. En maken we er een hele mooie, mooie dag van. Je kan in de tussentijd ook nog eens een keer stemmen op jouw favoriete muziek uit de foute 1500. Gisteren zijn we begonnen met de stemtiendaagse. Maar ik heb meteen besloten dat er meer democratisch besloten mag worden op de Nederlandse radio. En daarom even graag je aandacht voor het volgende. Gaat het wel eens mis tijdens het maken van een proefritje? Stel je voor, je wil een nieuwe auto kopen. Je denkt, nou, ik zou graag een proefritje willen maken met deze bolide. Gaat het dan wel eens mis? Nou, het antwoord is ja. Gisteren hebben we heel veel verhalen gehoord van luisteraars waar het een keer is misgegaan of die in de situatie zijn geweest dat ze zagen dat het misgaat. Mijn vraag aan jou is eigenlijk, welk verhaal zou je nog een keer willen horen? Wil je misschien het verhaal horen van het kind van Marjolein dat de hele achterbank onderkotste van een nieuwe auto? Wil je misschien horen hoe autoverkoper Barry zag dat een auto dwars door de voorpuien vloog? Of ga je toch voor autoverkoper Mark, wiens auto gestolen werd door een klant? Ik zou zeggen, stemmen kan nu. Heel simpel, via een berichtje in de app van Q Music. Dan hoor je zo meteen Jelly Roll, I'm Good. En nu eerst even banners. Dit is Someone to You bij Mattie en Marieke, de pre-party.

0: Is het 4:15 ochtends? Of is het 2:30 s'nachts in de club? Nee, het is 4:15 ochtends. Je moet je bed uit. Hup, dat werkt. Usher, Lil Jon en Ludacris. Yeah, op Q Music. Nou, er kwamen gisteren ontzettend veel verhalen binnen. Dat was fantastisch. Het was echt, nou, ik heb nog nooit iets gehoord. Het was ontzettend leuk tijdens de ochtendshow van Mattie en Marieke. Eigenlijk de hele uitzending door, dus tussen 6 en 10 uur. Ik kan me voorstellen dat je niet alles geluisterd hebt, maar gelukkig luister je naar Mattie en Marieke, de pre-party, waar af en toe gewoon even wat herhaald wordt, zodat je helemaal bij bent. Gisteren hadden we het over het maken van een proefritje met een auto die je misschien wil gaan kopen. Gaat dat wel eens mis? Ik bedoel, je wil normaal sowieso niet met de auto schade rijden, maar een auto die niet van jou is, een auto waar je even een rondje in mag rijden, een auto die je misschien wil kopen, ja, daarmee wil je helemaal niet dat het misgaat. Ja, het antwoord is ja, het gaat wel eens mis met een proefritje. Zo kwam gisteren het verhaal binnen van Marjolein, die met haar kind een proefritje ging maken. Dat kind was ziek. Nou, dat kind kotste de hele achterbank onder. Autoverkoper Barry, die liet zijn auto over aan een klant. En hij vroeg nog, gaat het allemaal goed komen? Ja, gaat het allemaal goed komen. Nou, auto vloog door de voorpui. En autoverkoper Mark, die vertrouwde zijn auto toe aan een klant. En die zag die auto nooit meer terug. Ik vroeg aan jou, welk verhaal zou je nog een keer willen horen? Waarop stem jij? Nou, er is veel gestemd in de app van Q-Music. René die zegt, doe mij het tweede verhaal maar. Het verhaal van autoverkoper Barry. Jesse die stuurt, ik heb al deze verhalen helaas gemist. Ja, Jesse, hallo zeg. Doe ze alle drie maar. Mark die gaat dan weer voor het verhaal van de gestolen auto. Daan die zegt, nee, doe de auto door de pui maar. En ook Lucie die is er deze ochtend van de partij. Lucie, goedemorgen, wat wil je horen? Welk verhaaltje?
1: Graag. Het verhaaltje van de verkoper, hoe de auto door de voorpui ging. Okay. Die heb ik gisteren gemist.
0: Oei, oei.
1: Groetjes, Lucie.
0: Dan nu het verhaaltje van de autoverkoper, hoe de auto door de voorpui ging.
2: Ja hoor, ja, ik heb heel wat verhalen al in mijn leven al mee kunnen maken. Wat wil je weten? Ik heb een keer meegemaakt dat een klant die stapte net in een nieuwe auto, in een automaat. Ik het een en ander uitgelegd. Ik zeg, gaat het lukken? Het gaat helemaal lukken. En in plaats van dat ze vooruit rijdt, geeft ze gas naar achteren en rijdt ze letterlijk de pui van het showroom eruit.
3: Oh!
2: Maar ze moet eruit zijn. Ja, ja.
3: Nee. Maar, Barry, hoe kan dat nou?
2: Ja, soms mensen, het is natuurlijk wel spannend. Hè? Kijk, voor ons is het heel normaal. Alleen voor mensen die pas een nieuwe auto komen of een proefrit komen maken. Dit was trouwens ook met een proefrit. Je bent er natuurlijk wel voor verzekerd. Maar ja, je hebt ooit spanning. En dan heel veel mensen weten niet meer wat ze aan het doen zijn.
3: Ja, want dit was dan een automaat.
2: Ja.
3: En die staat gewoon eens achteruit.
2: Ja.
0: Mocht je vandaag een proefritje gaan maken? Pas dan goed op, het kan zomaar ineens helemaal misgaan.
3: Oh, oh.
0: Ja, goed. Ja. Oh, stop. Pas op voor die. Nee, ik heb daar nog koffie. Ja. Goed, ik ga even Michael Jackson draaien naar de alarmschijf.
4: De Q-Music, alarmschijf.
5: Cameron Whitcomb, Kingdom of...

Michael Jackson op Q Music. The Way You Make Me Feel. We moeten het zo meteen even hebben over Mattie Valk. Hij heeft namelijk een nieuwe verslaving. En dat begint behoorlijk in de papieren te lopen. En ik heb zo meteen de tip om de kosten te besparen, maar verslaafd te blijven.

0: Talk to You van Another N55 Ultra op Q Music. Sinds ik vorige week de Espresso Sunrise heb gekroond als het drankje van deze zomer, hebben we een probleem hier op de redactie. Want de heer M. Valk, die lijkt langzaam maar zeker helemaal verslingerd te zijn aan deze Espresso Sunrise. Luister even mee. Gisteren, vlak voordat jij de kans kreeg om te komen collecteren, liet Mattie even weten waarvoor hij zou willen komen collecteren als hij de mogelijkheid had.
1: Kijk, als ik zo meteen zou mogen komen collecteren in Mattie Mariekes Collecte, zou ik dus komen collecteren voor een Espresso Sunrise?
2: Ja, nou, dat vraag jij nu elke ochtend aan.
1: Ja.
2: Dit verdient een beetje uitleg. Vorige week hebben wij kennis gemaakt via onze eigen Luc van de redactie met de Espresso Sunrise. Daar zit in.
1: Ik weet het niet meer. Tonic, espresso dus. En sinaasappelsap?
2: Ja, je weet het wel. Ja.
1: Hey, ik krijg een sticker.
2: Ja, nee, daarom. Je weet meer dan je denkt.
1: Hey.
2: Nou ja, het is helemaal een hip drankje. En het is dus nu ook bij ons kantoor hier binnengedrongen. Maar dat kost veel geld. En ik heb hem jou nu al een aantal keer horen bestellen. En dan gaat iemand voor jou naar de barista. Wie betaalt dat?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik krijg nooit het bonnetje te zien hier. Ik weet het niet. Geen idee. Ik weet ook niet wat die kost namelijk.
2: Ik weet dat Robin van de redactie, die is er nu nog niet, maar die is een keer gegaan. Heb jij haar toen betaald?
1: Nee, maar ik weet nooit van wie die komt. Er wordt ook nooit. Ik zeg dan mag ik een Espresso Sunrise. En dan beginnen er verschillende mensen te lopen. En dan komt er op een gegeven moment een Espresso Sunrise.
2: Maar vraag jij dan niet wie kan ik een tikkie? Ja. Wie kan ik een tikkie verwachten?
1: Nee, vraag ik niet.
2: Ik vind dat wel gek.
1: Ja, dat mag.
3: €3,75 per stuk.
1: Ja. Oké, okay, en hoeveel heb ik er nu... wie is mij allemaal 3,75 schuldig dan?
2: Andersom, wie ben jij 3,75 schuldig?
1: Oké. Okay.
3: Ik heb hem gisteren voor je gehaald.
2: Oké, okay, nou, dat is jouw
1: 3,75 voor mij, Kiek. Luc, krijg je ook 3,75 voor mij?
4: Nee.
1: Oké, okay, Roel, krijg jij 3,75 van mij?
4: Nee hoor.
1: Dus mijn eigen vriendin krijgt slechts 3,75 van mij. Dat is nu de stand van zaken.
2: En die andere twee zijn dus gekocht door Robin van de redactie. Dat is twee keer 3,75.
3: En Larissa heeft ook nog een keer gehaald.
2: Oh, Larissa.
1: Oké. Okay.
0: We hebben even een korte rekensom gemaakt op de redactie. Mattie Valk is inmiddels €366,32 kwijt. 'S Ochtends vroeg aan zijn kopjes koffie. Om dat nou te gaan voorkomen heb ik zo meteen nog één keer het recept voor je. Wat moet jij nou precies doen om deze overheerlijke Espresso Sunrise voor jezelf te maken? Dat kan makkelijk voor minder dan een tientje. En dan ook even de vraag, antwoord op de vraag, ja, wat is het nou precies? Maar als je van koffie houdt, ga je dit sowieso lekker vinden.

0: iPhone.
1: Oké, ik zal zeggen pen en papier erbij of heel aandachtig luisteren. We gaan het namelijk even uitgebreid hebben over de verslaving, de nieuwe verslaving van Matty Valk. Het drankje waar hij elke ochtend een bestelling van plaatst. En geef hem eens ongelijk, want als ik heel eerlijk moet zijn, het is ook verrukkelijk. We hebben het over de espresso sunrise. Zet een heerlijke espresso. Roer er een klein beetje suiker doorheen en laat eventjes afkoelen. Gooi ondertussen wat ijsblokjes in een glas en schenk er tonic bij. Doe daar vervolgens wat sinaasappelsap bij in het koele glas. Tot slot schenk de afgekoelde espresso over. En voor de finishing touch kun je nog een schijfje sinaasappel op het glas zetten. Smakelijk. Het is heerlijk. Nee, serieus, echt lekker. Echt waar. Ik denk dat ik er vandaag ook weer eentje neem als Matty er eentje bestelt. Alleen hier bij de barista kost het gewoon bijna 4 euro. Terwijl als je al deze ingrediënten in huis haalt, kun je het nog voor geen tientje 13 keer maken. Veel plezier.

0: 1 voor 6, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
1: Goedemorgen. Burgemeesters kunnen binnenkort sneller een demonstratie beëindigen of verplaatsen als de veiligheid in gevaar is. Het kabinet werkt aan een nieuwe versie van de demonstratiewet die dat mogelijk maakt. Dat schrijft de Telegraaf. Door die aanpassingen kan de politie ook sneller en harder ingrijpen als een demonstratie escaleert. De zwangere vrouw die onlangs in een AZC in Zeist door een agent hard naar de grond werd getrokken, heeft van zich laten horen. Op nieuwszender Al Jazeera zegt ze dat de agenten alleen maar vroeg of ze met haar man mee mocht omdat ze hoogzwanger was. Haar man werd in het asielzoekerscentrum gearresteerd. Een taalbarrière zou voor misverstand hebben gezorgd. De beelden van het incident zorgden voor veel ophef. Amerika en Iran hebben over en weer aanvallen uitgevoerd. Zo probeerde Iran Amerikaanse doelen in Koeweit en Bahrein te bombarderen. Dat is mislukt omdat de raketten werden onderschept of onderweg braken. De aanval was een vergelding omdat Amerika een Iraanse communicatietoren had aangevallen. Amerika bevestigt dat. Zou dan weer gaan om een reactie op mislukte Iraanse aanvallen. En meer dan de helft van de Nederlandse voetbalsupporters heeft geen zin in het WK voetbal omdat het in Amerika is, blijkt uit onderzoek van het AD. Vooral het feit dat Donald Trump de president van Amerika is, neemt voor veel mensen het plezier weg. Ook is er weinig vertrouwen dat Nederland het WK gaat winnen. Vanavond speelt Oranje nog een oefenwedstrijd tegen Algerije.

Kuip. Morgen vliegt het Nederlands elftal naar Amerika. Het weer, ja, we krijgen een wisselvallige dag met zon, wolken en buien. Er staat een vrij krachtige wind, het wordt maximaal 20 graden.

0: 3e van juni, je luistert naar show 1648, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
1: Hey, wij hadden gisteravond wat in onze woonkamer. Het leek wel de zoo van Shakira.
0: Gaan we het weer over die kat hebben?
1: Nou nee, daar was echt niks mee aan de hand. Het lag lekker te maffen op de bank. Nou, wij zitten zelf ook op de bank en we horen toch een hard gezoem. En ook zo tikken tegen de ramen. Daar zijn bij ons wel eens wat wespen binnen. En die proberen dan... We hebben zo'n lichtstraat in de woonkamer. Weet je wel, zo'n dakraam, zeg maar.
0: Ja.
1: En dan denken ze dat ze via die kant eruit kunnen. Ja. En dan kunnen ze soms dagenlang kunnen die wespen domme getik tegen het dakraam. Ah, dit klonk echt alsof er gewoon een Apache-helikopter tegen het dakraam aantikte.
0: Mag ik gokken?
1: Ja.
0: Een hoornaar.
1: Het was een hoornaar.
0: Een hoornaar, ja.
1: Een al dan niet Aziatische hoornaar die dus oprukt in Nederland. Maar we gingen kijken, omdat het echt hard gezoem was. Die beesten zijn groot, man.
0: Ja, niet normaal.
1: Echt doodeng.
0: Ongelooflijk, ja.
1: Nou, we konden er ook echt met geen mogelijkheid bij. We stonden nog met een bezem eronder en zo. Nou, allemaal onbegonnen werk. Dat beest dat probeerde via dus dat die lichtstraat te ontsnappen. Uiteindelijk hebben we het maar even gelaten. En toen stond ik op het punt om naar bed te gaan. En toen zei ik tegen Sander, hij zit hier op het gordijn. Toen die emmer dus laag bij de grond zat, zag ik ook hoe groot die was. Dat beest ongeveer zo groot als mijn pink. En toen zei Sander, ik kom nu in actie.
0: Dus toen heeft hij in actie.
1: Toen heeft hij hele grote slaakom gepakt. En een placemat. En toen heeft hij hem zo in die slaakom weten te vangen. Die placemat ertussen geschoven. En hem uiteindelijk vrijgelaten in de tuin.
0: Lekker smakelijk. Is er nog sla van gemaakt ook?
1: Nou, het was wel, ja, ik dacht ook, ja, goor eigenlijk ook wel. Maar ja, je moet ook wat. Maar echt, wat een eng beest is dat, hé.
0: Laatste keer dat ik dat dacht, wat een eng beest is dat, hé. Hoe heet die kikker die nu oprukt?
3: Oh, ja. Oh, ik weet
0: het. Is dat de keizerkikker?
3: Nee.
1: Rukt er een kikker op?
0: Ja, ja. Een ongelooflijk grote, dikke, vieze kikker.
1: Nee.
0: Ja.
1: En waar is die gespot?
0: Ja, overal in Nederland.
3: Ja, vooral het begon in het zuiden van het land.
1: Maar toch niet in jouw betonnen stadje Rotterdam?
0: Nee. Hoe heet nou die kikker?
3: Ja, ik zit hem even op te zoeken. De
0: stierkikker.
3: Ja, de stierkikker, ja.
1: Oh, de stierkikker. Ik ga het nu googlen.
0: Ja, de stierkikker.
3: Ja,
0: die
3: ziet
0: er ook doodeng uit. Die moet gewoon een halsband om. Die kan gewoon uitlaten, die kikker.
1: Even kijken, want ik zie hem nu. Maar ook, oh jemig, ik zie hem in verhouding tot mensen hun hand.
0: Ja, dat is niet normaal. Daar kan je gewoon echt een zadel op leggen.
1: Nou, wat een groot dier. Ik vind hem wel mooi.
0: Ja. Mooi. Het is ook ranzig, man.
1: Ja?
3: Hij lijkt ook een extra oog te hebben aan de zijkant.
0: Ja. Hey, maar even inzetten. De stierkikker versus Kiki de kat. Wie wint?
1: Nee, Kiki de kat sowieso.
0: Natuurlijk.
1: Die had ik in principe ook op die hoornaar af kunnen sturen.
0: Hey, jongens, ondertussen wordt er lekker gestemd. Tijdens de foute stem 10-daagse. Gisteren hebben we hem afgetrapt. We gaan natuurlijk richting de foute 1500 en de foute party in het Philipsstadion in Eindhoven. Dit is een lekker trekje. Ik heb zin om dit te draaien. En het verbaast me hoe laag dit heeft gestaan vorig jaar.
1: Ja.
0: 900? Huh?
1: Ja, van de 1500, 900. Ja, we zouden ze een hoger plekje gunnen. Er is al op gestemd, hoor, moet ik echt wel zeggen, door best wel wat mensen. Gonnie onder andere ook, maar ook Melle. En Melle heeft erbij gezegd, blijft een lekker liedje wat ik in de jaren 90 met mijn vrienden vaak heb gedraaid.
0: Springen en genieten op 6.
4: Goedemorgen! Een foute party!
5: Vamos al
4: Foute party de 100!

0: Ja, je zou zeggen, Mattie en Marieke hebben elke dag 4 uur de tijd om bespreken wat ze willen. En dan nog lukt het ze niet om aan alles toe te komen. Moeten we dan 5 uur gaan uitzenden?
1: Nee.
0: Moeten we dan een stukje afsnoepen van het foute uur? Want we komen gewoon niet aan alles toe.
1: Nou, het komt. Waar we het vandaag over gaan hebben, mocht je gisteren rond deze tijd ook geluisterd hebben, is welk rugzakje heeft jouw dier? Leg zo even uit wat we daarmee bedoelen. Dat wilden we gisteren al doen. Alleen toen hebben we het heel uitgebreid gehad over wanneer je schade hebt gereden met een proefrit.
0: Ja.
1: En daar kwamen zoveel verhalen op binnen. Die hele appbox stroomde vol.
0: Ja.
1: Dat wij hebben gezegd, we gaan lekker daarover doorbabbelen. En dat rugzakje van dat dier, dat schuiven we even naar morgen.
0: En we zijn ook gewoon vaak lang van stof. Zo eerlijk moeten we ook zijn. We zitten lekker te jepperen en te klepperen gewoon.
1: Ja.
0: Dus wij gaan vandaag opnieuw een poging wagen met inderdaad de vraag, welk rugzakje heeft jouw dier? We zijn eigenlijk op zoek naar gekke dierenverhalen.
1: Ja, dus er zijn dieren die bijvoorbeeld altijd achteruit lopen als ze een deur doorgaan. Hele rare eigenschap, toch? Het kan zijn dat je naar je dier kijkt en denkt, wat ben je toch eigenlijk een raar beest? Wat een rare karaktereigenschap heb je.
0: Beetje rare trekjes aan je dier. Bram Krikken die zat gisterochtend al wel te luisteren. Die had er helemaal zin in. Dus die had al een appie gestuurd over zijn honden. Luister even mee.
2: Dag, lieve vrienden van de ochtendshow. Hier lopen ook twee hele leuke, lieve Portugese zwerfhondjes rond. En die hebben ook een rugtasje. Onze favoriet bij Gibby, dat is de oudste zwerfhond, dat is toch wel dat zij heel erg van een bepaalde parfum houdt, namelijk Poopy Number 5. Dat is dat ze graag door stront rolt, omdat ze dat zo lekker vindt ruiken. Nou, dat mag je dan helemaal eraf gaan wassen. Heel erg leuk. Dan heb je ook nog hond nummer 2, die heet Miep. Ja, en die heeft als gekkigheid dat als je in een bepaalde stoel gaat zitten, dan klimt ze in je nek als een soort sjaal en dan gaat ze aan je oor knabbelen. En dat is echt alleen in dezelfde stoel. En dat doet ook een beetje pijn. Dat gaan we nog een keer afleren. Nou, tot zover. Heel veel liefs. Hoi, hoi.
1: Hé, hey, maar dit is toch heel erg aanrelaxed. Een hond die graag in stront rolt.
0: Ja, dat is echt heel grof.
1: Maar beeld je namelijk even in, als je met je voet in hondenpoep staat, en met je schoen, dat is altijd al echt goor.
0: Ja,
1: en dat ruik je nog lang, hè?
0: Klopt.
1: Ja. Gadverdamme.
0: Ja, gadverdamme, ja. Ja, Bram. Dat is echt een ongelofelijke hondenliefhebber. Vind ik altijd mooi om te zien over zijn Insta. Hey, Luc. Je kan ondertussen dus appen voor als jouw hond een raar trekje heeft.
1: Nou, eigenlijk elk dier. Elk dier mag.
0: Wat heb jij daar nog in de tas zitten deze ochtend, Luc?
3: Nou, ik werk dus op de sportredactie en de sportredactie stopt eigenlijk nooit. Dat is niet zo dat het om 10 uur 's ochtends op een vrijdag bijvoorbeeld klaar is en dat we op maandagochtend om 6 uur de hele boel weer aanzwengelen. Ook in het weekend ben je onderdeel van de sportredactie van Mattie en Marieke. Want zaterdagavond kreeg ik een appje, een audio-appje. En je hoort daarin Kiki en Mattie op het terras zitten midden in Rotterdam, tussen alle andere terrassen en kroegjes in. De drank zit al aardig in de man. Je hoort eigenlijk 4 personen in plaats van 2. En dan komt er een vraag voor de sportredactie.
4: En we horen de hele tijd om ons heen ongelooflijk hard gejuich. Maar echt voetbal, toch?
5: Ja, nu is onze vraag. Is het Feyenoord? Nee, waarschijnlijk niet. Is het Sparta? Nee, waarschijnlijk niet. Zitten ze hier Champions League te kijken?
4: Dat is er een belangrijke wedstrijd nu?
5: Ja, maar het is Paris Saint-Germain.
4: Tegen Arsenal. Ja, maar misschien wel finale of zo.
5: Dus dan is hier wel plein te kijken dan?
4: Nou, ik weet het niet. Is er een belangrijke wedstrijd gaande?
0: Is het
1: Je hoort hier Mattie die 5 maanden niet had gedronken. En er weer echt lekker een tik aan had gegeven.
3: Het was inderdaad de finale van de Champions League. Arsenal tegen Paris Saint-Germain. Uiteindelijk gewonnen door Paris Saint-Germain na penalties. En het zou zomaar kunnen zijn dat als je vanavond weer na een paar kannen sangria op het terras zit, dat je eigenlijk hetzelfde geluid hoort. Dan krijg ik weer een vraag in mijn app. Want vanavond speelt Oranje in de Kuip in Rotterdam.
0: Hey!
3: Tegen Algerije, een oefenwedstrijd in aanloop naar het WK.
1: Oh, leuk. En is dat ook echt een uitzwaaiwedstrijd?
3: Dat zou je zo kunnen zien, ja. Ja, het is de laatste oefenwedstrijd op Nederlandse bodem.
1: Ja, ze gaan echt bijna weg, toch?
3: Klopt, morgen vliegen ze naar New York. Hebben ze daar nog een hele lastige oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. En dan begint het WK-voetbal.
1: Waarom spelen we tegen dat soort,
0: zeg maar gewoon.
1: Voetbalgebied, kinderachtige landen.
0: Kinderachtige landen, zo grote woorden.
1: Kleine spelers.
3: Ja. Ik denk deels om een beetje zelfvertrouwen te tanken. En Oezbekistan is een van de 48 landen die ook echt meedoet aan het WK voetbal dit jaar.
0: Ah, oké.
3: Okay. Dus we zijn er wel bij.
0: Mochten we nou van het veld worden geveegd met 10-0... dan is het karma van Marieke Elzega die zei, waarom zoeken kinderachtige landen?
1: Nee, maar we worden kampioen.
0: Hey, we worden
3: wereldkampioen.
0: Wij worden wereldkampioen!
1: Ja.

0: Sam Fender en Olivia Dean bij Q Music en Rain Me In. Pak eens even je bank-app erbij, dat is altijd leuk.
1: Oh, poeh, vind ik altijd een heel persoonlijke vraag.
0: Nou ja, zoek gewoon een leuke uitgave. Ik hoef niet de allerlaatste te weten.
1: Oké. Okay.
0: Even iets van de afgelopen week.
1: Oh ja.
0: Waarvan je denkt, nou geinig.
1: Ja, even eens kijken hoor.
0: Wat heb jij, Annemarie?
2: Ik heb 14,95 voor een bierglas dat ik opnieuw heb besteld. Ja, kon alleen online, want het andere bierglas had Jules kapot gegooid. En het was mijn lievelingsglas.
0: Was dat zo'n duur bierglas?
2: Ja, dat is een bijzonder bier. Nou ja, bijzonder bier.
0: Kelk.
2: Een leuk bierglas, nee, van een bepaald merk.
0: Oh, joh.
1: Ja, en heeft hij een fijne drinkvorm of zo?
2: Ja, en er staat zo'n leuke ooievaar op. En het is gewoon leuk.
0: Maar hij haalde het op en toen gooide hij het kapot.
2: Ja, dat, ik ben er wel klaar mee. Nee,
0: oh, joh.
2: Uit mijn hand.
1: Wat heb jij staan dan?
0: Ja, het eerste wat ik dan zie, waarvan ik eigenlijk een beetje van schrik, is Videoland. Dat kost dan €14.
1: Ja, oh,
0: en dat komt ook omdat ik nog 36 andere streamingsdienstabonnementen heb. Dus alles bij elkaar is dat gewoon best wel veel. Dus ik moet eigenlijk een keer opnieuw erheen. Zeg maar,
1: ja,
0: te kijken van welke streamingsabonnementen ik over wil houden.
1: Ja,
0: dat zie ik daar weer een serie en daar weer een serie en daar een proefabonnementje. Dat vergeet je dan op te zeggen.
1: Ja,
0: goed.
1: Ja, daar zeg je wat. Ik €6,35. PostNL. Ik heb een pakketje gestuurd naar mijn nichtje dat jarig was. Sloffen.
0: Oh.
1: En ze zijn aangekomen. Ik heb al een fotootje gekregen van mijn schoonzus.
0: Oh, wilde ze
1: zijn helemaal blij. Ze wilde heel erg sloffen. En ze is heel erg gek op haar berenknuffel. Dus ze had op haar verlanglijstje ook niet alleen... Ik word er emotioneel van.
0: Ja, ik snap het.
1: Niet alleen dingen voor zichzelf gevraagd, maar ook voor de beer.
0: Ach.
1: Dus ze had bijvoorbeeld ook nog een nieuwe beer gevraagd.
0: Nou, oh, wat mooi. Kom maar even hier.
1: Ja, ik weet het. Ja, zeg maar. Nee, ik dacht, ik combineer het een met het ander. Dus ik heb beren sloffen gegeven. Heerlijk voor de zomer natuurlijk.
0: Dit zijn onze uitgaven. En misschien gaat er zometeen nog wel meer uit richting jouw collectebus. Wat heb je op dit moment nodig? Waarvoor wil je komen collecteren? Laat het weten via de app van Q Music.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: Oh, nee, hè.
1: Dag, buurvrouw. Sleutels vergeten?
0: Ja, weer eens.
1: Nou, pof jij even?
0: Oh ja?
1: Ik heb net koffie gezet.
0: Lekker.
1: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
2: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert Streekt.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
5: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
6: Echte Gooise Moeders is terug.
7: Je knippert 1 keer met je ogen en bam, je wordt 40. Ah! Dus halen we er alles uit wat erin zit.
8: We gaan naar Portugal.
7: Ja.
8: In een camper.
7: Nee.
9: Onwijs leuk.
7: Zij.
8: Ah! Oh, ik plas in mijn
7: broek. Zal het met ons nooit worden.
6: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
5: Voor elke verfklus, kip Wassitec tapes. 3+1 gratis bij Bouwmaat.
10: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
11: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
12: Hey, bedankt.
13: Merci.
12: Thanks.
11: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
14: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
15: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
16: Je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantiegeld.
17: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
18: Een heel boek? En de kinderen dan?
17: Die zijn veel te druk met spelen.
18: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
17: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
18: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
17: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot 300 euro korting per persoon.
18: Proost.
17: Op sunweb.nl.
19: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
21: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
22: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
23: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
24: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
25: Boost yourself.
0: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Kim Music, goedemorgen. 7:02 is het. Op de weg ben je langer dan 10 minuten vertraagd op de A4. Daar is een ongeluk gebeurd. Van Rotterdam naar Amsterdam staat 9 kilometer tussen Rijswijk en Zoeterwoude-Dorp met 23 minuten. Op de A27 naar Utrecht ook een ongeluk. 7 kilometer tussen Gorkum en Lexmond met 3 kwartier.
2: Wisselvallig dagje vandaag met zon, wolken en buien. Staat een vrij krachtige wind en het wordt maximaal 20 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
3: Goedemorgen. Burgemeesters kunnen binnenkort sneller een demonstratie beëindigen of verplaatsen als de veiligheid in gevaar is. Zoals eerder is gebeurd bij bijvoorbeeld pro-Palestina demonstraties. Het kabinet werkt aan een nieuwe versie van de demonstratiewet die dat mogelijk maakt. Zo staat in de Telegraaf. Door de aanpassingen kan de politie ook sneller en harder ingrijpen als een demonstratie escaleert. Flink balen voor duizenden mensen die vandaag vanuit ons land naar Portugal zouden vliegen. Er wordt daar de hele dag gestaakt. Het is een protest tegen nieuwe regels waardoor mensen makkelijker ontslagen kunnen worden. Vliegverkeer ligt daar dus plat. Betekent dat er veel vluchten vanaf Schiphol, Eindhoven en Rotterdam uitvallen.
1: Hey, er was ook veel spanning van kunnen de zomervakantievluchten überhaupt wel doorgaan vanwege de kerosinegebrek. Ja. Maar in het AD staat goed nieuws,
3: ja,
1: toch?
3: Vanwege natuurlijk het hele olieverhaal. Nou, inderdaad, want daar is iemand aan het woord die opkomt voor de belangen van bijna alle luchtvaartmaatschappijen. Hij zegt, hoera, er is genoeg kerosine in ieder geval voor de hele zomer. Dus vakantievluchtjes die kunnen gewoon doorgaan.
2: Nou, perfect.
3: De broer van drugscrimineel Bolle Jos, ja, die wordt vandaag wakker in een Nederlandse cel. Het gaat om Harry Leidekkers. Die werd ruim 2 weken geleden al opgepakt in Turkije. Gisteren is hij uitgeleverd en op een privéjet naar Nederland gezet. En net als zijn broer Jos Leidekkers wordt hij verdacht van witwassen van drugsgeld, goud en dure horloges. Ja, dat zou allemaal afkomstig zijn uit de criminele organisatie van Jos. Die zit nog altijd ergens in Sierra Leone, maar dat land wil hem niet uitleveren. En pas op met afslankpillen die je online koopt. De Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor 3 populaire middelen waarin gevaarlijke en verboden stoffen zijn gevonden die niet op het etiket staan van die afslankpillen. Je kunt er onder meer hartklachten, hoofdpijn en nierproblemen van krijgen. Het gaat om de pillen van Sulami, Sera en White Diet Magic Green. Het is spul dat vooral via social media wordt aangeboden en uit het buitenland komt.
2: Er staan hier wat foto's bij van die zakken waar het dan in zit. Nou, dat lijkt wel spul van de Beverwijkse markt ook.
1: Nou,
2: ik zou niet weten waarom je hier nou aan begint.
1: Nee, ik zie inderdaad ook die verpakkingen, maar het lijkt wel alsof dit uit de jaren, ja, begin jaren 90 komt of zo.
2: Staan van die modelletjes staan er dan op en het ziet er inderdaad uit als foto's uit de hitkrant van de jaren 90.
1: Ja, het ziet echt niet uit.
3: Een beetje van dat eigen spul waarmee je jezelf je haar kan verven.
1: Ja, klopt.
2: En waarom zou je dit nou toch kopen?
3: Ja, uit nood geboren.
2: Ja, gaat loopband zou ik altijd zeggen. Maar ja. Goed, ja.
3: Dan nog een zeer opmerkelijk verhaal uit New York. Het had ook een film kunnen zijn. Er gaan op social media beelden de ronde waarop te zien is hoe groepen mannen via putdeksels het riool in en uitkomen. In New York dus. Soms hebben die mannen ook lampen en scheppen bij zich of trekken ze beschermende kleding uit. De politie vermoedt dat die groepen in het riool op zoek zijn naar waardevolle materialen. Nou, het riool is inmiddels onderzocht, daar is niks gevonden. Er zou geen gevaar zijn voor de bevolking, maar goed, die beelden zijn opmerkelijk.
2: Dit is het meest gekke verhaal van vandaag.
3: Ja.
2: Je ziet inderdaad, maar er komen er ook meer eruit, 1 put.
3: Ja.
1: Ja, het ziet er heel gek uit, want ze komen echt uit zo'n ronde, klassieke putdeksel. Het is ook best wel eng, want allemaal auto's die moeten wachten. En ze blijven er maar uit oppoppen. En op een gegeven moment is er ook een auto die stilstaat. En die denkt, nou, nu kan ik volgens mij wel weer gaan rijden. Maar dan komt er toch weer iemand uit dat riool.
2: Ja, gek, hè? Ik heb nog even gekeken of het de Ninja Turtles waren. Maar dat zijn ze niet. Wonen natuurlijk ook in het riool. Hallo, Pascal.
4: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen. Jij staat zo voor de deur om te komen collecteren. En waar kom je voor?
4: Voor blarenpleisters.
2: Voor blarenpleisters. De pis van Pascal over een paar.

0: Shakira, back in music and Azua.
1: Pascal, waar kom je voor?
2: Hey, goedemorgen, met Pascal. Ik kom voor de blarenpleitjes.
0: Start je pitch, Pascal.
2: Hè? Huh?
0: Start je pitch.
2: Hey, goedemorgen, Pascal Schipper.
0: Goedemorgen,
1: ja. Ja, Pascal Schipper, daar is hij.
2: Goedemorgen allemaal.
0: Hey. Hallo. Nou, wat is je verhaal met de pleisters dan?
1: Ja.
2: Ja, ik loop mee met de Haafdvierdaagse. Voor de derde keer 10 kilometer. En hartstikke gezellig, hartstikke leuk. Lekker ouwe horen die kinderen bij elkaar houden. En een groot voortje natuurlijk met de kinderen. Gisteren stonden we klaar om te vertrekken. En dan kwam echt als tonnen uit de lucht, water,
0: ja.
2: Regen, wind. Hagel tussendoor, ja, je bent zeiknat en dan moet je nog een keer gaan lopen. Nou, dan heb je ten eerste natte voeten, natte schoenen, natte sokken.
0: Oei.
2: Ja, dan gaat het opdrogen, ja, dan gaat het vuren natuurlijk.
1: Ai.
2: En dan heb ik toch twee blaren opgelopen.
1: Ja. Waar zitten ze?
2: Aan mijn linkervoet en aan mijn rechtervoet.
1: Oh nee, ook nog allebei één.
2: Ja, maar goed, maar dat maakt niet uit, we gaan gewoon door.
0: En hoeveel kilometer is het, Pascal?
2: 10 kilometer.
0: 10 kilometer, oké. Okay. En je loopt met kids van? Hoe oud?
2: Van 10 jaar allemaal.
0: 10 jaar allemaal.
2: 10 jaar, 11. Okay. Dus, ja.
1: Ik vind het veel, man. Ja. Je kan kiezen toch uit afstanden. Je kan voor de 3, de 5, de 8, de 10. Is dat bij jullie ook?
2: Nou ja, kijk, de zoon van mij is 10 en die zit in groep 7. En in groep 7 moeten ze allemaal 10 kilometer. Ja, en dan, ik moet meelopen, hè, van mijn zoon. Ik moet meelopen.
0: Ik kan me niet herinneren dat ik verder liep dan 5.
1: Nee, ik heb ook het idee dat er bij mijn school of in mijn stad Gouda, dat je gewoon de 5 liep en dat was het. Er was volgens mij helemaal geen verdeling. Hey, is het bij jou op school, want dat hoor ik dan weer van mijn broer. Je moet per kind een avond meelopen. Dus mijn broer heeft 3 kinderen, dus die moeten binnen het gezin 3 avonden meelopen. Ja,
0: en net zo goed alle avonden meelopen.
1: Mijn broer zei ook, er lopen meer ouders mee dan kinderen. Ja. Het is echt fors. Moet jij dat ook?
2: Nee, dat hoeft niet, want mijn zoon die zit in groep 7, wat ik net ook zei. En dan moet eigenlijk per kind kunnen ze het vrijwillig aanmelden.
0: Ja.
2: Niet iedereen doet dat, maar wat ik zeg, ik vind het hartstikke leuk om te doen. En ik doe het elk jaar, dit is het derde jaar. Kijk, volgend jaar moet ik nog een keer en dan start lopen. En kijk, en dan wil ik best wel een keer vrijwillig meedoen.
0: Ja.
2: Maar het is gewoon hartstikke tof als je in groep 6 zit. Dan moet je zeg maar, mag je kiezen tussen 5 of 10 kilometer. Maar ja, 10 kilometer is gewoon leuk. Is gewoon
0: oké, hartstikke goed. Hé, wat kosten die blarenpleisters op school?
2: Ik heb geen flauw idee. Nee,
1: wacht, ik ga je wel zeggen, je moet het A-merk hebben. Dat, een vriendin van mij is huisarts. Ik had laatst ook iets van een blaar. En toen zei ze, je moet Compeed hebben. Dus dat geef ik je toch even mee. En dan ben je voor, het ligt een beetje aan waar de blaar zit. Maar ben je zeg maar rond 7, 8, 9 euro ben je wel zo'n beetje klaar.
0: Okay.
1: Dus ik krijg 2,50 in.
0: 2,50 krijg je van Marieke. Ik doe ook wat in je collectebus, Pascal. Je moest een beetje op gang komen, maar het werd toch al een smakelijk verhaal. 3 euro voor mij. Hallo Marie.
3: Ja, het is allemaal weer naar rato, dus ik leg ook zeker wel wat in. 1,50.
0: 1,50?
2: Nou, hartstikke mooi.
0: Ja, toch heb je toch 7 euro opgehaald?
2: Nee, kan ik toch mijn voeten weer bedekken.
1: Nou, precies. Meteen vandaag even naar de drogist. En dan zet hem op vanavond weer. En vrijdag lekker dat snoep om je nek, hè. Heb je wel echt verdiend.
2: Ja, dat komt goed.
0: Hartelijk gecollecteerd.

0: Je krijgt niet alleen een advies wat je aan moet, maar ook welke kleuren het moet zijn.
1: Oh, wat leuk!
0: Ja, want we kregen een anekdote binnen van een van onze vaste fans van de Truierader. Iemand die elke dag luistert naar de Truierader.
1: Ja.
0: Annemarie
1: ja.
0: Rozing.
1: Ja, dat klopt.
0: Oh, wat leuk. Wat gebeurde er gisteren?
1: Nou, ik ging een rondje hardlopen. Ik probeerde weer de 5 kilometer vol te maken. Ik moest van mezelf naar buiten. En ineens begon het knijterhard te hozen. Het was echt niet normaal. Van het een op ander moment.
2: Wolkbreuk.
1: Een wolkbreuk. En die liep zo met mij mee.
0: Oh ja, zo boven je hoofd.
2: Ja, boven
1: in een tekenfilm. Ja. Dus ik zat op 3 kilometer. Ik dacht, ja, ik wil dit afmaken.
2: Wat loop je tegenwoordig?
1: 5.
0: 5.
2: Knap hoor.
1: Ja, 5. En ik rennen. En ik werd maar natter en natter. En op een gegeven moment dacht ik, oh ja, shit. Ik had een wit t-shirt aan.
0: Ja, het werd een wet t-shirt.
1: Het werd een wet t-shirt. Een wit t-shirt aan. Beste mensen, als je gaat hardlopen en er is kans op regen, trek geen wit t-shirt aan.
0: Dus dat is de kleur voor vandaag. Geen wit t-shirt in ieder geval.
3: Matties. Truierader.
0: Verder vandaag een wisselvallige dag met zon, wolken en dus buien. Staat een krachtige wind, wordt maximaal 20 graden. Truierader is op een 3, dus een longsleeve.

0: Williams bij Q Music.
1: Ja, het is al eventjes geleden, maar dat komt puur omdat de curatie zo hoog staat. Zometeen een podcasttip van Annemarie. Podcast, je zou elke dag wel 35 tips kunnen geven.
2: Ja, maar Annemarie doet echt alleen de allerbeste. Nu is dit wel zo dat Annemarie heeft een tip over een podcast. Eigenlijk een vervolg van een podcast die door bijna heel Nederland is geluisterd. Ja. Had Nederland echt in de greep. Ja. Nu is onderdeel van die podcast is ook dat je de reacties hoort op die eerste reeks.
1: Ja, dat klopt. Dus daar begint die podcast mee. En nu, je hebt die podcast gisteren al bij ons in de groepsapp gedropt.
2: Ja.
1: Sommige mensen hadden hem al geluisterd, niet iedereen. Ik had hem dus nog niet geluisterd, maar Kiki wel. En Kiki die vraagt mij, ben jij dit nou helemaal in het begin van de podcast? In het intro van de podcast? Is dit jouw stem? En ik denk, nou, als dat een vraag is, dan zal het wel moeilijk te horen zijn of ik het ben. Dus we gaan eens even luisteren.
3: Fascinerend.
4: Ja. Hebben jullie die van Marlotte geluisterd? Holy
5: iedereen
4: fucking
5: heeft
4: shit.
5: Het daarover, man. Echt lijp, man.
4: Ziek verhaal gewoon.
1: Ja. Het is waanzin. Het is echt pure waanzin. En toen dacht ik, nou lief, hoe kan het nou dat je dat wel niet herkent?
6: Oh, ik vind het zo irritant dat jullie mij voor de bus gooien.
2: Maar dit is toch heel duidelijk, Martin?
6: Ja, dit is ook heel duidelijk. Maar als we dit op de radio willen laten horen, moet ik toch altijd even dubbel checken. Is dit of is dit niet zo? Ik kan me niet meer herinneren dat hij die podcast heeft geluisterd, dat hij dit gezegd heeft. Dus ik denk, ik doe een dubbelcheck bij Annemarie. Maar dat wordt gelijk weer voor de bus gegooid.
2: Maar dus je herkende je nou wel of niet?
6: Ja,
2: echt,
6: ik stuur,
2: is je vriend?
6: Dit is toch Mattie? Zo van, nou, dan kunnen we dat morgen gebruiken in de show, weet je wel. Ik heb Mattie gehoord, laten we dat morgen gebruiken. Maar nu wordt er helemaal gedaan alsof ik Mattie niet herken.
2: Oh.
6: Ik doe alleen een dubbelcheck, zodat er niet op de radio wordt gegooid en het uiteindelijk Gordon blijkt te zijn.
1: Ach, schatje.
2: Gordon! Nee, oké.
1: Hey.
6: Okay. Ja, irritant vind ik dit. Ja. Zoek het even lekker uit. Ga lekker naar de podcast tip.
1: Hey, maar goed werk gedaan. Even een dubbelcheck. Daar houden wij toch van?
2: Ja.
1: Wij checken toch altijd alles dubbel?
2: Hey, maar wat heerlijk om ook jouw irritatie, want dat is niet zo vaak. Jij hebt best wel veel. Je kan best wel zeg maar een end met jou. Je kan jou een end opduwen, maar nu zijn we te ver gegaan.
6: Ja, nu heb ik even geen zin in.
2: Nou, heel goed. Ik vind het heel goed dat je je grens aangeeft.
1: Ja, heel goed.
2: Goed, het was overduidelijk Mattie natuurlijk. Dus begrijp ik nog steeds.
1: Het is waanzin. Het is echt pure waanzin. Ja. Je moet het anders zijn, weet je wel. Je kan je afvragen, is een check nog nodig?
2: Maar, hey, maar het gaat dus over Marlotte.
1: Ja.
2: Ja.
1: Dat is echt een podcast die inderdaad heel Nederland heeft gehoord.
2: Ja.
4: Op zoek naar Marlotte, zo heette die.
1: Zometeen krijg je een tip, want wat zit er dan in het vervolg inderdaad van dit verhaal? Hoor je zometeen. Je krijgt ook het laatste nieuws van Annemarie en een tip voor de foute 1500.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
9: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
12: 18 plus, speelbewust.
13: Ja.
14: Serieus?
13: Wat een geld.
15: 18.000. Tot verdikken we.
16: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.

0: bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
1: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
4: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
3: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
7: Sorry, maar het is WK!
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Goedemorgen, het is 1 voor 7. Het Q-music nieuws van nu.nl. Kijk je van Annemarie.
2: Goedemorgen. Het kabinet wil relschoppers bij demonstraties sneller kunnen aanpakken. De laatste tijd zijn veel demonstraties uit de hand gelopen. Denk aan de anti-asielprotesten of klimaatacties. Minister Heerma van Binnenlandse Zaken zegt bij RTL dat het tijd is om daar iets aan te doen.
3: Het is een discussie die al een aantal jaren speelt, waarin we zien dat op verschillende plekken helaas een klein percentage van de demonstraties steeds ernstiger ontsporen. En daar zijn extra maatregelen voor nodig.
2: Het idee is dat burgemeesters straks meer macht krijgen om demonstraties sneller te beëindigen of te verplaatsen. Daarnaast zouden rechters zwaardere straffen kunnen uitdelen aan relschoppers. Buschauffeurs in Utrecht kunnen deze zomer lekker verdienen. Vanwege een groot tekort aan chauffeurs trekt OV-bedrijf Transdev flink de portemonnee om de bussen maar te laten rijden. Wie extra wil werken op vrijdag en zaterdag krijgt bijvoorbeeld dubbel uitbetaald. Door de week extra werken levert 170% salaris op. In de zomervakantie worden alle extra diensten dubbel betaald. Ondanks de wapenstilstand hebben Amerika en Iran vannacht over en weer luchtaanvallen uitgevoerd. Zo vuurde Iran drones en raketten af op Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. De projectielen werden wel door Amerika uit de lucht geschoten. Iran zegt dat het weer een vergeldingsactie was voor een eerdere Amerikaanse aanval op een Iraanse communicatietoren. En oud-voetballer David Beckham krijgt een ster op de Walk of Fame in Hollywood. Beckham zou ervoor hebben gezorgd dat voetbal populair is geworden in Amerika. Hij speelde zelf voor LA Galaxy en is nu mede-eigenaar van Inter Miami, de club waar Lionel Messi speelt. De ster voor David Beckham wordt onthuld rondom de start van het WK in Amerika volgend weekend. Het weer dan, wisselvallig dagje vandaag. Zon, wolken, ook een bui, staat best een windje. Het wordt maximaal 20 graden.
4: Op de weg dan wat vertragingen vanaf een kwartier. Die zijn op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. 6 kilometer tussen Del en Culemborg met 23 minuten. Op de A4 Rotterdam naar Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en Leidsloom. 8 kilometer en 23 minuten. Er is een ongeluk gebeurd op de A27, dat is richting Utrecht. Het zorgt voor 7 kilometer tussen Gorkum en Lexmond. Daar is 51 minuten nu. Moet je nou richting Utrecht, dan kun je beter Nijmegen volgen over de A15 en de A2. En op de A65 van Den Bosch naar Vught, 2 kilometer.

0: kilometer file en dat kost je een kwartier.
1: De Foute 1500, stem 10-daagse. Je hebt nog
2: 8 dagen, 10 uur en 58 minuten.
1: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
2: Allemaal in aanloop naar de Foute 1500, grootste radiofeestweek van het jaar. The Original, het Foute Uur, het is allemaal hier begonnen.
0: Als er 500 stemlijsten binnen zijn, doen we ook weer een extra Foute Uur.
2: Nou, ik snap dat je enthousiast bent. 1500 lijstjes hebben wij nodig. Geen 500, 1500 lijstjes. Ja, want het is wel heel druk. Dan zitten we de hele dag Foute Uren te draaien. Ja,
0: ik zou dat willen.
2: Nee, dat begrijp ik, maar daarom hebben we de grens even op 1500 gezet.
0: Oh, is ze streng. Zo in een vergadering bepaald waar ik overduidelijk niet bij was.
2: Dat klopt.
0: Aan Ivo, Nathalie, Pietro en Sam zal het niet liggen. Zij hebben allemaal al gestemd. En op hetzelfde liedje waarover Sam uit Nunspeet dan zegt: op feestjes wordt dit liedje altijd luidkeels meegezongen.
2: Hij heeft het over deze van Kriskos Amsterdam, Donnie en Tim.

0: Amsterdam, Donnie en Tino Martin. Vanavond uit mijn bol als tip voor de foute 1500. 5 over 7 op woensdag de 3e van juni. Je luistert show 1648, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Als je even googelt op Annemarie podcast, dan is dat een hele snelle manier om op de juiste pagina terecht te komen, want de URL is nogal lang.
1: Ja, we hadden ooit zoiets als qmusic.nl/Anne-Marie-podcast.
0: Maar daar kwam uiteindelijk helemaal niemand terecht. Dat is helemaal heel ingewikkeld.
1: Nee. Ja, het is nu, ik zie nu hier de redactie deelt het. qmusic.nl/de-podcast-tips-van-Anne-Enzovoort.
3: Dus komt ook zo op de story van Mattie en Marieke. En op mijn eigen Instagram-kanaal staan ook alle tips.
0: Oh, oké, kijk aan. En anders nogmaals, Annemarie podcast in Google. En dan kom je er vanzelf. Daar vind je namelijk een heel rijtje van alle podcasttips die de afgelopen periode zijn gegeven. Alleen de allerbeste redden het tot die lijst van Annemarie. En het is weer tijd voor een nieuwe podcasttip.
3: Ja, eigenlijk een tip die een vervolg is op een veelbesproken eerdere podcast. Die heette Op zoek naar Marlot. Die is echt miljoenen keren beluisterd, die podcast. En mocht je het gemist hebben, even in het kort. Dat verhaal begint eigenlijk bij een vrouw, Annika. Zij is vrijwilliger bij de Kindertelefoon. En in die hoedanigheid eigenlijk heeft zij jarenlang contact met een jong meisje. Dat meisje heet Marlotte. Dat meisje heeft een heel schrijnend verhaal. Ze ligt in het ziekenhuis, heeft geen ouders meer, van in een vader. Ze is verbrand. Het is allemaal tijdens coronatijd. Ze mag geen bezoek ontvangen. En zij houdt altijd contact met dus die vrouw van de Kindertelefoon, Annika. Ook in hun privé. Dus het gaat allemaal een beetje door elkaar heen. Ongekend schrijnend verhaal. Die Annika is daar natuurlijk heel erg mee bezig ook. Maar dat meisje Marlotte blijkt helemaal niet te bestaan. Die is iemand anders, Roos, die zich voordoet als dat meisje. En houdt dus eigenlijk die Annika jarenlang aan het lijntje. Nou, dan druk ik me zacht uit, ze wordt gewoon misleid. En ja, die Annika is psychisch daardoor ook best wel beschadigd. Ja.
1: Nu denk je, als ik dit niet heb gehoord, is dit al helemaal gespoild? Nee, dat weet je al heel snel, ook in die podcastreeks, dat het niet klopt, hè?
3: Ja, ze gaan eigenlijk op zoek naar degene die dan zich voor heeft gedaan als Marlotte, dat meisje. Daar komen ze ook achter. Nou, die podcast is op een gegeven moment afgerond, maar dan komen er bij de makers heel veel verhalen binnen van mensen die zeggen, nou, ik heb iets soortgelijks meegemaakt, hè, misleiding door een bepaald persoon. Maar er zijn ook mensen die zich melden, die zeggen, ja, ik ben ook door die Roos, die zich dus voordeed als Marlotte, ook flink in de maling genomen. Ook mij heeft zij misleid met een verhaal wat helemaal niet bestaat. Nu hoor je in dit nieuwe deel van deze podcast die verhaal eigenlijk. Van mensen die zich misleid zijn door
1: ook slachtoffer
3: anderen.
1: Slachtoffer zijn.
3: Je hoort bijvoorbeeld het verhaal van Sanne, niet haar echte naam. Ook zij is dus door die Roos misleid. Zij kende Roos in het echte leven. Hè? Dus zij kende haar echt, ze studeerden samen. En die Roos die vertelde haar het verhaal dat ze ernstig ziek was. Was ze helemaal niet. Ze vertelde, ik heb borstkanker. Ze studeerden dus samen, waren dikke vriendinnen. Nou, die Sanne was daar natuurlijk ongelooflijk mee van ontdaan.
0: Ja.
3: Ook die Sanne is erachter gekomen zelf dat dit verhaal helemaal niet waar is. Ze vertelt er een stukje over.
4: Ik geloofde niet dat zij gewoon 3 jaar van mijn leven heeft ingenomen. En dat ze gewoon heeft gelogen. Iemand die zo dichtbij je staat, die je gewoon recht in je gezicht aan kan kijken. En gewoon zo hard liegt. Ja, dat vond ik bizar. Ik kan niet geloven dat iemand gewoon een ziekte faked. En zo lang en gedetailleerd. En dat ik je haar heb afgeschoren, dat soort dingen. Ja, dat gaat echt heel ver.
0: Het is krankzinnig dat mensen dit kunnen doen, toch?
3: Krankzinnig.
1: Ik heb wel elke keer bij dit verhaal, ik heb dit vervolg dus nog niet geluisterd, Annemarie, maar bij de vorige reeks van Op zoek naar Marlotte, dat ik ook aan het eind dacht, ja, die Roos is natuurlijk geestesziek.
3: Ja.
1: Mm-hmm. En ze hebben haar in die podcast ook nog gesproken. Je hoort ook haar stem. Ik heb ergens ook dat ik nu denk, van er komen weer nieuwe verhalen bij.
3: Mm-hmm.
1: Die Roos wordt echt dus eigenlijk aan de schandpaal genageld. Ja, terwijl zij is natuurlijk ook ziek.
3: Nou ja, zij is ook ziek. Die makers hebben ook tegen haar gezegd, jij moet echt hulp gaan zoeken. Je moet hulp gaan zoeken. En de vraag is of dat is gebeurd. En dat probeert deze podcast ook uit te leggen, wat het met je doet als je dus zo psychisch wordt misleid door iemand. Maar het is heel moeilijk om zo iemand, er is ook aangifte tegen haar gedaan, echt veroordeeld te krijgen.
0: Omdat ze natuurlijk ziek is ook.
3: Nou ja, ook dat, maar je krijgt het gewoon niet echt tot een strafbaar feit.
0: Ah,
3: ga dat maar eens bewijzen, die psychische mishandeling. Dus dat maakt het heel erg moeilijk eigenlijk.
0: Ja,
3: je hoopt overal dat zeker die Roos ook geholpen gaat worden.
0: Wauw, hoe heet deze podcast?
3: Het is gewoon Op zoek naar Marlotte, het vervolg.
0: Het is mooi. Ondertussen heeft onze online redactie een nieuwe URL aangemaakt. Qmusic.nl/podcasttips.
1: We hebben al heel vaak om een betere URL gevraagd. En toen werd het op een gegeven moment die ene met die streepjes. Maar dat had toch eigenlijk altijd al deze kunnen zijn?
0: Nou, fantastisch toch? Qmusic.nl/podcasttips. Daar vind je alle tips en dus ook deze waarover net verteld is.
1: Hey, mag ik zo meteen nog even iets aanhalen? Ik had een zeer ongemakkelijk moment. En het had te maken met een high five.

0: R.E.M. bij Q Music. And losing my religion.
1: Ik wil jullie graag even meenemen naar een ongemakkelijk moment.
0: Oh, dat is altijd leuk.
1: Ja, ik was afgelopen week in het Tergooi ziekenhuis. Nou, ik heb daar inmiddels een toegangspas gekregen. Want ik ben daar in een paar maanden tijd echt 5 keer geweest.
0: 10 rittenkaarten heb je gekregen.
1: Echt 2 keer voor Noah. Die was een keer veel te benauwd. Die had een keer een zondagse armpje. Dat is een soort elleboog uit de kom. We zijn er geweest met Jip, die heel hard snurkt. En ik kom er nu regelmatig voor mijn gebroken voet.
0: Familiepas, ze kennen inmiddels iedereen.
1: Ja, dus ik was er afgelopen vrijdag weer. En een vriendin die had mij gebracht. Dus die duwde zo die rolstoelen voort door dat ziekenhuis. En de reden van mijn bezoek was dat het gips dat er de eerste week omheen heeft gezeten eraf mocht. Omdat, ja, dan, omdat dat gaat wat ruimer zitten, omdat de zwelling wat afneemt. En dan zouden ze gaan kijken van, nou, kan er zoiets als loopgips op? Dus ik zat daar bij de gipskamer. Ik moet zeggen, ik was ook echt heel erg lekker snel aan de beurt. Die vriendin van mij die rolde mij zo dat zaaltje in. En dan kom je eigenlijk in zo'n zaal met heel fel TL-licht.
0: Oh ja.
1: En allemaal van die gordijntjes die zo de aparte kamertjes afschermen.
0: Daar kan het wel wat gezelliger.
1: En mevrouw Elsinga mocht naar het achterste kamertje. Daar stond ook nog een magere hein in de hoek. En ik mocht daar op dat ding gaan zitten, zeg maar, op dat bed. En toen heeft de verpleegkundige het gips eraf geknipt. Mm. Mijn voet gewassen.
0: Zo lekker, dat moet bevrijdend zijn geweest.
1: Vond ik ook een heel liefdevol moment op de een of andere manier. Omdat het enige moment dat je gewassen wordt is volgens mij als je kind bent. Dat een ander je wast. Ik vond het.
0: Nou, en over 40 jaar weer.
1: Ja, precies. Dus ik dacht, ach, iemand wast mijn voet. Nou, ik moet ook zeggen, ik kon weinig hebben die dag. Want de arts kwam. En die ging dus aan mijn voet voelen. Yeah. Dus een week in het gips had gezeten. En dat is sowieso al spannend. En ik hield me echt groot. Want ik was doodmoe vrijdag. Dus ik was gewoon helemaal moe gestreden van een week op gips. En krukken en een rolstoel en 2 kinderen en 30 graden en een baan. Ik was even helemaal. Ik kon eigenlijk niks meer hebben. Als er een mug op mijn arm ging zitten, dan vond ik dat al te veel. Dus ik hield mij groot bij die arts. En toen zei hij, ja, ik wil toch nog even een röntgenfoto laten maken. Mm. Om het gewoon even zeker te weten. Ziet er goed uit, maar dan weten we het ook zeker. En dan moet je je voet belasten.
0: Daar heb je helemaal geen zin in.
1: Daar had ik natuurlijk helemaal geen zin in.
0: Nee.
1: Verschrikkelijk. Dus nogmaals, ik moest bijna huilen. Maar ik zei, we gaan het doen, weet je wel. Dus ik werd naar die röntgenkamer werd ik geleid. Ik had natuurlijk meer dan een week niet op die voet gestaan. Dus ja, ik ging daar zo. Nou, ik ging echt over mijn eigen grenzen. Ik leunde erop.
0: Nou, hoorde je iets kraken? Of,
1: nee, dat ging eigenlijk wel goed. Het was vooral angst.
0: Oh, oké. Okay. Ja.
1: Dus daarna werd ik weer teruggerold richting die gipskamer. En toen moest ik wachten. En toen kwam die arts. Ja, en die zei, ah, Marieke, je hebt het goed gedaan. Het ziet er hartstikke goed uit. En toen was ik zo opgelucht. Omdat ik gewoon zo, zeg maar, blij was dat het goed was gegaan. Dat ik dus mijn arm omhoog deed om de arts een high five te geven. Maar op dat moment realiseerde ik me ook dat ik een poster had gezien bij binnenkomen in het ziekenhuis, waarop stond, wij schudden elkaar hier niet de hand. En dan een beetje uit corona, weet je wel. Ja. Dus ik deed die arm omhoog richting die man die ik nog nooit eerder had ontmoet. En toen zei ik, oh, wacht even, dit doen jullie hier niet. En toen maakten wij er een ongemakkelijke coronabox van.
0: Oh, nee. Ja. Oh, weet je dat nog?
1: Ja, was het. Ja.
0: Dat de ene een high five doet en de andere een box.
1: Ja.
0: En dan heb je ook nog wel eens dat je iemands vuist zo vastpakt. Dat heb je ook nog wel eens gehad, inderdaad.
1: Het was aan alle kanten zo ontzettend ongemakkelijk. Maar de opluchting was bij mij zo groot dat ik gewoon, ik zette de high five in.
0: Hey, en met jullie ritmiekje zit hem binnenkort weer, dus dan kan je hem alsnog.

0: Is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top 40.
3: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Autotaalglas is partner van de top 40.
7: Begon jouw dag met ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
10: Welkom in Afrika!
9: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
11: Help! GWC!
12: Help!
11: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
13: Laten we het proeven.
11: Opdrachten uitvoeren.
14: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
11: Maar wie het best integreert...
15: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
11: ...wordt tot ere Himba gekroond.
16: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
9: Pick it to the tribes.
11: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
17: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
18: Peugeot.
19: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
20: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
21: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
22: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
23: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
24: De beursvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
25: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
26: Voor elke verfklus, Kip Wassitec Tapes. 3+1 gratis, bij Bouwmaat.
27: Snel de trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
28: Sportief.
29: Oké. Okay.
28: Betrouwbaar.
29: Oké. Okay.
28: Oh, en zuinig.
29: Oké. Okay. Shun.
28: Sorry?
29: Je zoekt de vakgarage Occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt. Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
27: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Nivea.
29: Vind jouw vakgarage Occasion op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
30: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
31: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
32: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
0: net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
1: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
2: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
4: Kim Music, goedemorgen. Het is 7:30. De vertragingen vanaf een kwartiertje die zijn op de A2. Richting Utrecht kom je in 6 kilometer tussen Empel en Zaltbommel. 22 minuten. Pechgeval op de A16 naar Rotterdam zorgt voor 4 kilometer tussen Breda-Noord en Zevenbergse Hoek met 20 minuten. A27 naar Gorkum, ook 20 minuten. Tussen Hank en de Merwedebrug, namelijk 10 kilometer. En op de A65 naar Oosterwijk tussen Vught en Kromvoort, 4 kilometer, 21 minuten.
5: Wisselvallig dagje vandaag met zon, wolken en buien. Staat best een harde wind. Het wordt maximaal 20 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
6: Goedemorgen. Experts maken zich zorgen over het gebruik van chatbots door mensen met mentale problemen. Diensten zoals ChatGPT kunnen waanideeën en achterdocht bijvoorbeeld versterken of zelfs zorgen voor isolatie en slaapgebrek. Ja, en dat kan funest zijn voor kwetsbaar psychische mensen. Dat zeggen ze in het AD. Stichting Mind, die zich bezighoudt met mentale gezondheid, denkt dat bijna de helft van de Nederlanders wel eens een chatbot gebruikt om over onze gevoelens en gedachten te praten. Psychotische jongeren zouden zich daarin kunnen verliezen. Ze zijn soms uren of dagen bezig met de bots die hun waanideeën alleen maar versterken. In Amersfoort is gisteravond een explosie geweest in een appartement. De brandweer vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. Er ontstond ook brand. De bewoner zou bij de buren onder de douche zijn gezet. Daarna heeft de brandweer hem uit het pand gehaald. Het appartement is na de explosie onbewoonbaar. Andere appartementen raakten ook wel beschadigd door de brand, maar de bewoners hebben wel thuis kunnen slapen. De zwangere vrouw die in een AZC in Zeist door een politieagent hardhandig op de grond werd gegooid, is bevallen. Mijn dochter en ik maken het goed, zegt ze bij nieuwszender Al Jazeera. Toen haar man in het AZC werd opgepakt, wilde zij alleen maar een vraag stellen aan de agent. Die zou niet hebben geweten dat ze zwanger was. Ja, zij werd toen vrij hardhandig naar de grond gewerkt. Er waren ook beelden van dat incident en die zorgde voor veel ophef. En de agent had eerder al gezegd dat als hij geweten had dat ze zwanger was, dat hij haar anders had behandeld.
5: Hey, en dat zij alleen maar een vraag wilde stellen, dat was haar perspectief op deze zaak, toch?
6: Ja, zij zegt, ik wilde aan de agent vragen of ik met mijn man mee mag als hij werd afgevoerd, want ik ben hoogzwanger. Nou, dat zou die agent niet hebben begrepen. Die had al aan haar gevraagd, joh, je moet hier weg. Dat deed ze niet, maar zij wilde alleen iets vragen, zegt ze. Dus er was een soort misverstand vanwege de taalbarrière, zegt zij.
5: Ja, maar we luisteren dus naar haar kant van het verhaal.
6: Is wat zij, nu zegt.
4: En de politie doet er ook onderzoek naar, toch?
6: Ja, dit wordt onderzocht. Ja. Dan het WK. Ja, hebben we er een beetje zin in?
4: Nu komt de sportredactie. We worden
7: wereldkampioen.
4: Ja, nee, oké. Okay, dat wou ik zeggen. Ja, het stomde helemaal weg. Maar.
6: Nou, meer dan de helft van de Nederlandse voetbalsupporters heeft niet zo'n zin in het WK voetbal, omdat het in Amerika is. Dat blijkt uit onderzoek van het AD. Vooral het feit dat Donald Trump, de president is van Amerika, neemt voor veel mensen het plezier weg. Ook is er weinig vertrouwen dat Nederland het WK gaat winnen. Supermarkten zijn ondertussen hartstikke druk met hun WK-acties. Vooral jacks en kamerjassen die zijn flink ingeslagen. Ja, van die oranje badjassen.
5: Hey, het interesseert me echt helemaal niks.
4: Dat het in Amerika is?
5: Nee, ik vind het juist wel vet. Oh. Ik ben daar echt helemaal niet mee bezig. Joh, als is het op de maan. Kan mij nou toch schelen waar het gespeeld wordt? Het interesseert me niks.
4: Ik merk ook dat ik niet omdat Donald Trump de president van Amerika is, dat ik daardoor minder zin heb in het WK. Daar heb ik ook helemaal geen last van. Leeft dat hier toch even een klein rondje over de redactie bij jou, Luc?
5: Luc.
7: Nee, het enthousiasme heeft wel de overhand genomen. Ja, dus ik. Nee, ja.
4: Maar ja, genomen was je eerst dan wel nog een beetje dat je dacht, hé, Amerika geen zin in?
7: Tuurlijk. Of? Hallo, die man die valt andere landen binnen en loopt overal ruzie te maken. Dit is sportswashing, weet je wel. Sport gebruiken om je eigen naam een beetje op te poetsen. Dat is wat het is.
5: Ja, ik,
7: maar
5: okay.
7: Ik heb ook heel veel zin in dat WK. En ik ga het niet boycotten, want dat heeft ook geen zin.
5: Nee, maar laten we even wat anders, Luc. Als straks Nederland 3-0 voor staat in een bloedstollend spannende wedstrijd en je staat er met je pilsje en je vuvuzela, daar ben je er toch echt niet meer mee bezig.
7: Nee, zeker niet. Maar wat jij zegt, zover ga ik ook niet. Ik ga niet in, van het kan me helemaal niks schelen. Want ik vond Qatar ook erg kwalijk. En binnenkort Saoedi-Arabië ook weer, weet je. Ja, ja, ja. Het is wel echt smerig en vies wat de FIFA hier speelt. Ik vind dat wel. Maar het is gewoon een rare man in een raar land geworden. Maar inderdaad, wat jij zegt, klopt ook. Als we zometeen allemaal in het oranje op een marktplein staan met een tv en een biertje, tuurlijk ben ik de grootste fan.
4: En het WK is ook al heel lang geleden aan Amerika toegewezen, toch? Dus, kijk, dus jij noemt het ook sportswashing, maar het is niet alsof dat het afgelopen jaar is besloten dat het naar Amerika gaat, toch?
7: Nee, klopt. Maar zo'n FIFA die zo'n World Peace Prize dan aan Trump geeft, de World Peace Prize, die man maakt overal oorlog. Wat is dit?
5: Hé, Karel, ben jij er druk mee dat het in Amerika is?
8: Nee, want ik kan het toch niet heen met mijn verleden. Ik word daar gelijk bij de grens gestopt. Maar het is vooral de tijden waar ik me een beetje. Het zijn natuurlijk hele andere tijden. Dus mijn kinderen willen dit ook heel graag zien. Het is alweer even geleden dat mijn kinderen op een leeftijd zijn dat het leuk is om samen te kijken. Want ze hebben een tijdje niet zo goed gepresteerd. Maar ja, het zijn natuurlijk wel tijden. 10 uur op een zondag, 1 uur 's nachts op een andere dag. En het valt precies in de proefwerkweek van mijn zoon. Dus dat is.
5: Oh, ja.
8: Ja, het is wel ingewikkeld. Maar ja, ik knipoog elke keer maar als het onderwerp er is. Dat hij van mij best wel mag kijken, denk ik.
4: Maar denken jullie er thuis allemaal hetzelfde over?
8: Amy vindt 1 uur best laat. Maar ja, die ligt dan al lang te slapen. Dus ik denk dat ik gewoon met Duke op de bank ga zitten.
5: Maar heel even, die wedstrijd om 1 uur, dat is de derde wedstrijd die we spelen. Het zou dan kunnen dat we al weten dat we door zijn, natuurlijk. Dat zou in theorie kunnen.
8: Ja, maar dan is het wel weer. Dat vind ik dan. Ik denk er zo als jou over. Maar dan zit mijn zoon waarschijnlijk weer. Ja, maar als we dan winnen, zijn we eerste van de pool. En dan krijgen we een betere plek.
5: Ja, ja,
8: en,
5: exact.
8: Die verzint van alles dat het belangrijk is, natuurlijk.
4: Hey, we worden natuurlijk wereldkampioen, Luc. Spelen we. Als we is al bekend hoe laat de finale is en wanneer dat is? En is dat dan een beetje een oké tijd?
7: Ja, dat is helemaal een oké tijd. Het is gewoon heerlijk op het begin van de avond. Op zondag 19 juli. Dat is ook het begin van onze vakantie. Dus jongens, we kunnen allemaal heel ontzettend dronken worden die avond.
5: Oh, wat heerlijk. Heerlijk zeg, wat heerlijk. Nieuwe ronde.

0: Back Music and Save the World.
1: We hebben het deze ochtend over huisdieren die een rugzakje hebben. Kijk, mensen kunnen een rugzakje hebben, maar huisdieren die kunnen dat ook. Dus dan moet je denken aan je hond die alleen maar achterstevoren door deuren wil lopen. Of je cavia die alleen de voer opeet als je het serveert in een geel Tupperware bakje.
0: Ja, precies.
1: Nou, heel specifieke voorkeuren.
0: Net de gekke dieren.
1: Nou spreken wij zo meteen Michel. Michel heeft een hele grote hond en die heeft een heel onhandige eigenschap.

0: uit. Luc, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is de eerste?
1: Vleugel.
2: 3, 2, 1. Ja. Ja, ik ben toch echt wel vrolijk. Ik moet toch bij Vleugel wel altijd denken, en zeker ook nu we in de foute maand zitten, aan de foute party. Ik denk dat het in 2013 is geweest.
0: Ja, maar en, dit verhaal doet altijd pijn.
2: Ja, ja, ja, ja. Collega die hier toen nog werkte was Laura. En Laura en ik konden het altijd goed bij elkaar vinden. Dus we vonden elkaar ook continu aan de bar. En op een gegeven moment bestelden wij een vleugeltje. En toen deden wij natuurlijk het losdraaien van het dopje met de tanden. En
0: zoals het hoort.
2: Zet je hem eigenlijk op je neus en dan drink je hem samen op. Alleen, ja, Laura kwam niet veel verder dan de eerste stap. Want zij draaide op de een of andere manier dat scherpe dopje in haar lip. Toen moest ik met collega Laura naar de EHBO van de foute party. En ik heb dat hele proces daar heb ik gefilmd. En dat mag natuurlijk eigenlijk niet bij de EHBO. Maar ja, ik was ook dronken. En Laura was ook dronken, dus het bloedde ook heel erg. En ik heb toen ook alleen
3: dan
2: maar
3: tegen haar
2: gezegd...
3: Dan mag het wel.
2: Ik moet dit filmen. Ja, daar hebben we nog zoveel plezier aan beleefd. Jaren later nog.
0: Dus kijk uit met je vleugel. Het kan zomaar eens gruwelijk misgaan. Volgende, Luc.
1: Slapen met je horloge.
2: 3, 2, 1. Ja!
0: Nee. Nee, ik heb nu zo'n smartwatch ook nog. Ik dacht, ga eens trekken, zeg maar, hoe dan mijn slaap is. Maar ik doe 's nachts, in mijn slaap, doe ik alles af. Want dan stoort het me toch en dan leg ik dat in bed. Maar soms val ik ook nog wel eens in slaap met mijn AirPods in, omdat ik een podcast zit te luisteren. Dus dan doe ik, zeg maar, halverwege de nacht doe ik en mijn AirPods uit en mijn horloge. Ja, dan lig ik eigenlijk gewoon in een elektronica-winkel te slapen. En dan word ik overal alles prikken en duwen. En dan denk ik, wat ligt hier eigenlijk allemaal in mijn nest, weet je wel? Alsof je in de mediamarkt in slaap valt. Dus nee, ik hou alles uit bed tegenwoordig.
2: Maar jij hebt ook echt een groot horloge. Dat is ook helemaal niet lekker om mee te slapen, toch? Echt wel een flink blok.
0: Ja, het is een groot blok. Ja, maar anders zou ik niet weten waarom hou jij hem om?
2: Ja, ik hou hem om. Want ik heb ook een smartwatch en hij trilt bij mij 's ochtends. Dus dit is mijn wekker.
0: Oh ja.
4: En dat is ook gewoon lekker om te zien, toch? Ja, dan krijg je de slaapscore 's ochtends.
0: Ja, maar ik hoef niet wakker te worden met een score.
4: Nee, ja.
0: De dag moet nog beginnen als ik dan een score krijg.
4: Ja, het is toch lekker als je een uitstekend krijgt, hoor.
0: Ja?
4: Ja, dan ga ik anders die dag in. Had ik niet gedacht van mezelf, maar is toch waar.
2: Hoe klassificeert hij hem bij jou? Want ik kijk nooit bij dit naar mijn slaaptrack. Maar zegt hij echt uitstekend?
4: Ja, of? Het zit hem in hoe vaak je wakker bent geworden. Het zit hem in de duur van je diepe slaap en je remslaap. En bij mij heel erg vooral in vroeg naar bed gaan.
0: Mm.
2: En wat heb je dan nog meer? Matig, goed?
4: Ja, je hebt ook hoog, matig. Dat is dus niet zo goed. Maar ik heb een hogere score als ik bijvoorbeeld 7:20 slaap dan wanneer ik 9:20 slaap. Ja,
0: en kan er ook bijvoorbeeld in beeld staan, nou, hondsberoertje. Zul je wel heel slecht
4: staan. Ja. Dan kijk ik wel voor in de spiegel.
0: Laatste, Luc.
1: Achter op de fiets zitten.
2: 3, 2, 1. Nee. Ja, leuk. Helemaal sfeertje Turks fruit. Vind
0: maar
2: ik
0: dat is echt voor 10 meter leuk, toch? Daarna staat hele bagagedrager in reet.
2: Ja, het is oncomfortabel, maar ik vind het heel erg gezellig. En we hebben lang een bakfiets gehad met een achterop. Dus met een bagagedrager. En dan gingen we nog wel eens gewoon samen de kinderen halen. En dan zaten we dus met z'n vieren op die fiets.
0: Zo.
2: Dus kinderen voor in de bakfiets. En dan, ik fietste ook vaak Sander achterop.
1: Leuk. Mocht je nou jonger zijn dan 37 en deze referentie niet begrijpen, geen zorgen, het ligt niet aan jou.
0: Nee, het is even een hele oude film, Turks fruit.
2: Ja, echt een filmtipje nog, hoor.
0: Nou, geen filmtipje meer.
2: Oh, oké. Okay.
0: 3, 2, 1,
1: een filmtip.
2: Ja, hoezo, toch mooi film?
1: Ja, maar ze is wel heel oud.
2: Ja, maar wat oud is niet per se niet meer oké. Okay. Toch een goede

0: Wij zijn sneller nog tegengekomen tijdens Mattie versus Marieke toen onze bus in Deventer stopte.
1: Ja.
0: Toen kreeg ik op een gegeven moment een seintje. Toen zeiden ze, ja, Marieke staat buiten even met Snelle bij te praten. Toen
1: dacht ik, ja, zeg je Deventer, dan zeg je Snelle.
0: Nou, wat leuk dat je verlangs kwam eigenlijk.
1: Ja, dat was echt heel leuk. Ja, hij wandelde daar over het plein en had die bus die was niet te missen.
0: Zometeen hebben we een vraag aan je voor alle huisdiereigenaren. En die vraag die luidt...
1: Wat voor rugzakje heeft jouw huisdier?
0: En dat mag echt van alles zijn.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld Michel. Michel, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Welk rugzakje heeft jouw dier?
2: Nou, mijn hond, de hond van mijn moeder, die wordt vaak bang als je moet niezen.
0: Hoe heet de hond?
2: De hond heet Bowie. Het is eigenlijk een grote Bernard Sennep.
0: Het is echt zo'n bakbeest.
2: Ja, echt wel een groot bakbeestje. Een groot pluisbordje.
1: Ja, is dat die hond die we ook kennen uit de film Beethoven van vroeger?
2: Daar zou je wel een beetje mee kunnen vergelijken.
1: Toch echt zo'n grote hobbes met veel haar.
2: Ja,
1: precies. En als er een mens niest, dan is hij bang.
2: Ja, dan wordt hij eigenlijk een beetje bang. Het maakt eigenlijk niet uit wie er niest. Het is gewoon als je niest, dan kruipt hij of in mijn moeder, of in mij, of in mijn stiefvader, zeg maar.
1: Maar het is een hele grote hond, dus die kruipt in je. Die zeg maar, jij verdwijnt daarmee in die hond.
2: Ja, zo onderhand wel, ja.
0: Ja.
2: Kijk, die echt 5 minuten echt zo van, wat de fuck heb je gedaan? Kijk,
0: wat grappig.
1: Heerlijk. Michel, dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: Zometeen meer huisdiereigenaren die thuis een hond hebben met gekke trekjes. En je krijgt een tip voor de foute 1500. Ja, je kan natuurlijk stemmen op hoe het Let the Dogs houdt.
1: Tuurlijk, Bahaman, geen
0: dat
1: enkel probleem.
0: Maar kunnen, maar zometeen hoor je deze. Lekker rammen, Special D, Come With Me, komt eraan.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
6: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
7: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
8: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
9: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
8: Voor pallets van 100 kilo?
9: Zie je het als een kans? Train die core, mensen. Tijd voor gesponsorde
7: vacatures. Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
6: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
10: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 800 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
12: Met Ter Stal ben je altijd spot-on. Bloezende bloesjes, broeken die poffen, zonnige shirts en soepele shorts. Kleuren die knallen en kreukvrije stoffen. Voor groot, voor klein, jouw time to shine. Het is zomer, Ter Stal. Maak elk moment mooi.
13: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet, want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
14: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
15: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
14: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
13: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
16: Zaterdag 20 juni, Philips Stadion, Eindhoven. Q-Music, Foute Party. The Big One. Is bijna uitverkocht. Met onder andere de DJ's van Q-Music. Benga Boys, K3, 3T, Toybox, Mental Tio, Samuel Welten en Mel C. Het is nu of nooit. De laatste tickets zijn nu te koop via qmusicfouteparty.nl.
17: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.

0: vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Goedemorgen, het is 7:58. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
5: Goedemorgen. Bedrijven met een personeelstekort proberen dat tekort steeds vaker op te lossen met AI en machines. Een jaar geleden probeerden bedrijven juist nog mensen te lokken met een hoger salaris of extra vakantiedagen. Maar dat was waarschijnlijk niet effectief, omdat concurrenten het ook deden. Hoe die automatisering eruit ziet, verschilt volgens het CBS per sector.
6: In bedrijfstakken waar echt spullen worden geproduceerd, daar worden vaak efficiëntere machines ingezet. Terwijl bedrijfstakken waar het vooral dienstverlening gaat, zal meer worden ingezet op chatachtige programma's voor programmeren, maar ook voor het samenvatten en verzamelen van kennis en tekst.
5: Dat was horen bij de NOS. Nog altijd heeft 2/3 van alle bedrijven te weinig personeel. Het kabinet wil relschoppers bij demonstraties sneller kunnen aanpakken. De laatste tijd zijn veel demonstraties uit de hand gelopen. Denk aan de anti-asielprotesten of klimaatacties. Minister Heerma van Binnenlandse Zaken zegt bij RTL dat het tijd is om daar iets aan te doen.
7: Het is een discussie die al een aantal jaren speelt, waarin we zien dat op verschillende plekken helaas een klein percentage van de demonstraties steeds ernstiger ontsporen. En daar zijn extra maatregelen voor nodig.
5: Het idee is om de demonstratiewet aan te passen, zodat burgemeesters demonstraties sneller kunnen beëindigen of verplaatsen. Daarnaast zouden rechters zwaardere straffen kunnen uitdelen aan relschoppers. Bij een protest in het Britse Southampton zijn gisteravond politieagenten aangevallen. Aanleiding van het protest is de dood van een 18-jarige student. Hij werd neergestoken, maar de politie zag hem als dader en sloeg hem in de boeien. Zo blijkt uit bodycambeelden die openbaar zijn gemaakt. De jongen overleed, de beelden zorgen voor ophef. De dader van de steekpartij heeft inmiddels levenslang gekregen. En wie graag sap of iced tea uit de supermarkt drinkt, wordt vaak genept. Dat zegt voedselwaakhond Foodwatch. De organisatie heeft net de winnaar van het Gouden Windei bekendgemaakt voor het meest misleidende product van het jaar. Dat zijn de vruchtendrankjes van de merken Innocent, Van de Boom en het Dirk Huismerk. Het lijkt alsof je iets gezonds drinkt met peer, citrus of perzik, maar in plaats daarvan zit er bijvoorbeeld goedkoop appelsap in, met maar een paar procent van het echte fruit. Het weer dan. Het is vandaag een mix van zon, wolken en ook buien. Er staat best een harde wind, maximaal 20 graden. Vanmiddag wel ietsje droger. Vanavond dan weer buien.
4: Heeft die voedselwaakhond dan ook een rugzakje?
8: Ik denk dat een voedselwaakhond wel een rugzakje kan hebben. Ja, dat moet wel. Het is ook toch ook immers een dier.
4: Ja, daarom.
8: Elk dier kan een rugzakje hebben. Twee vertragingen op de weg waar je langer dan 20 minuten over doet. Op de A2 naar Utrecht kom je in 11 kilometer tussen Rosmalen en Zaltbommel. 27 minuten. En de A65 van Den Bosch naar Oosterwijk tussen Vught en Kromvoort. 4 kilometer, iets meer dan een half uur.
4: Kromvoort!
9: De Foute 1500, stem 10-daagse. Je hebt nog
4: 8 dagen, 9 uur en 58 minuten.
9: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
4: Ja, bijvoorbeeld op deze, die vorig jaar hoog stond, namelijk op 240 in de lijst.
8: En Kai uit Schagen, die snapt dat wel, want die zegt namelijk over dit liedje een topper.
4: Een topper.
8: Het woord topper mag je ook echt alleen maar gebruiken als je stemt voor de vijfde en foute 1500 topper. Nou, hij zegt erbij, kan me nog het moment herinneren dat we deze voor het eerst op school draaiden.
4: Hier is Special D en Come With.

0: Ja, je kan Bohemian Rhapsody maken. Maar ook dit.
1: Ja.
0: Ja, en dit, dit vinden wij eigenlijk leuker de komende periode.
1: Ja, absoluut. Dit valt nu net even lekkerder deze maand.
0: Special D en Come With Me als tip voor de foute 1500. Meteen een vraagje van Jules.
2: Goedemorgen, Mathieu en Marieke. Ik vroeg me af hoeveel stemlijstjes we nog verwijderd zijn van een extra foute uur.
0: Jules, jij moet er nog 1500 invullen. En dan is er een extra foute uur.
1: Nee, we zitten niet op nul nu. We komen niet net uit een extra foute uur. Er moeten er steeds 1500 zijn.
0: Ja.
1: Maar daar zitten we nu nog niet.
0: Oh, daar zitten we nu nog.
1: Nee, sorry, ik heb de cijfers niet paraat. Maar het is niet dat we op nul zitten.
0: Oh, oké. Okay. Nou, we zitten in ieder geval niet op nul, Jules. Dus kijk maar hoeveel je er nog moet invullen. Jongens, we hebben ondertussen hier de vraag gelanceerd. Wat heeft jouw huisdier voor rugzakje? Want er lopen een heleboel crazy animals rond in Nederland.
1: Ja, we houden van ze, maar ze zijn bijzonder eigenaardig. Zo hebben wij Vivianne. Goedemorgen, Vivianne.
3: Goedemorgen.
1: Om wat voor dier gaat het?
3: Om een Boston Terrier, een hondje genaamd Ober.
1: Ik vind Ober al een hele leuke naam. Een vriend van mij had ook een hond die heet Ober. En als je hem dan roept, als je buiten bent, roep je Ober.
3: Ja, en mijn andere hond heet Whisky, dus dat is een hele leuke om te roepen.
0: Ja, precies.
1: Hey, en wat voor rugzakje heeft Ober?
3: Een ochtendhumeur.
0: Heeft Ober een ochtendhumeur?
3: Ja.
0: En hoe ziet dat eruit, Vivianne?
3: Als ik Ober het 's ochtends probeer te wekken, dan ligt hij onder een dekentje, dat doet hij zelf. En als ik hem dan onder die deken probeer uit te halen, krijg ik eerst een blik van laat me met rust. Ja. En als het echt in de winter koud is, dan trekt hij de deken gewoon weer terug en staat hij niet op.
0: Oh, dan komt hij gewoon echt niet?
3: Nee. Als ik hem roep, komt hij sowieso niet. Ik moet echt de deken van hem afhalen, want anders is het geen doen.
1: Hé, en tot hoe laat slaapt hij uit?
3: Ja, het liefst 10:30.
1: Zo, hallo.
0: Half 11?
1: Ze moeten toch een keer plassen 's ochtends al? Het is net een kind.
3: Ja, dat klopt. Maar dan til ik hem op het gras en dan plast hij en dan loopt hij weer terug.
0: En oké, dus je tilt hem op, je zet hem op het gras en daarna leg je hem weer terug in bed?
3: Ja.
0: Oké, het lijkt wel een puber, joh.
1: Lijkt wel een puber, ja.
0: Hey, en zie je het ook aan zijn mimiek? Zeg maar, kijkt hij anders uit zijn ogen voor 10:30?
3: Ja, hij kan echt hele dodelijke blikken geven.
0: Ja. Voor 10:30. En heeft hij dit ochtendhumeur van iemand, denk je?
3: Nou ja, mijn man is ook niet de beste in de ochtend. Ik ben het niet. Ik ben echt een ochtendmens. Maar ik denk toch dat hij eer van mijn man heeft dan van mij.
1: Dat wil zeggen, je geeft je eigen DNA natuurlijk niet door aan je huisdier.
0: Nee, maar je begint wel op je baasje te lijken natuurlijk.
1: Nou, over honden gesproken. Wij hebben hier op de redactie Karel zitten. Karel, jij hebt Jackie toch?
4: Ja, ik heb een hele lieve Labrador Jackie.
1: En heeft Jackie een rugzakje? Kun je gewoon eerlijk over zijn?
4: Die heeft een rugzakje en dat zit helemaal vol met gekookte eitjes. Ja, en het verhaal daarvan is, Jackie, toen hij klein was, kreeg hij van mij altijd, want dat mocht, als snoepje een gekookt eitje. Dus we maakten er altijd 5, voor iedereen 1 en Jackie.
0: Ja.
4: Maar die kreeg op een gegeven moment een beetje last van haar maag.
0: Om een beetje te ruften.
4: Ja, nou ruften, maar vooral veel overgeven. Dus ja, dan moet je toch wat aan gaan doen. Dus we mogen eigenlijk niks lekkers meer geven. Maar elke keer als ik een eitje tikte tegen de keukenrand, ja, dan sprong ze op en dan kwam ze naar je toe en dan helemaal kwismelen.
1: Ja, helemaal Pavlov-reactie.
4: Ja, en dat zit er dus helemaal in. Dus tegenwoordig, om het haar makkelijker te maken, als ik eitjes gekookt heb, dan giet ik ze even af met zo min mogelijk lawaai en dan loop ik naar de gang, doe ik de deur dicht en daar tik ik tegen de muur de eitjes kapot. Want anders staat ze weer met die vragende lieve oogjes voor me, man, waar is mijn eitje? Ach. Dus ja, dat is een beetje het dingetje en dat is haar rug. Zakje.
1: Wat doen we toch veel voor onze huisdieren?
0: Ik zie trouwens ook hier iemand die zegt Coda, dat is een Jack Russell. Linda die stuurt dat. Die tilt de Jack Russell ook s'avonds gewoon naar bed. Die worden naar bed getild.
1: Wauw.
0: Ja, maar het is bizar.
1: Barbara, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Bij jou gaat het ook om een hond, toch?
5: Ja, dat klopt. Mijn hond dat is een Weimaraner genaamd Silver. En het is wel grappig, want hij heeft dus diezelfde tik ook met het gekookte eitje. Ik ga gewoon hoesten als ik mijn eitje tik, zodat hij het niet hoort.
1: Dat is nog een tip voor Karel. Zit er nog meer in dat rugzakje? Is dat inmiddels een backpack voor hond Silver?
5: Het is een aardige backpack. Als hij gegeten heeft, dan moet hij naar buiten en dan moet hij zijn snoet afvegen aan de bosjes.
1: Nou, wel schoon, toch?
5: Het is een hele nette hond. Het is echt een hele nette hond. Ja.
0: Maar dan loop je altijd even naar buiten nadat hij gegeten heeft?
5: Ja, dan gaat hij bij de voordeur staan. Ik moet de voordeur open doen en dan gaat hij naar buiten. Dan veegt hij zijn snoetje af, kijkt hij even in het rond en dan gaat hij weer terug naar binnen.
0: We doen toch echt veel voor die... Ik hoor mensen altijd zeggen, voor je kinderen doe je alles, maar eigenlijk voor je honden toch ook. We gaan op de gang staan, we lopen naar buiten, we tillen ze naar bed, we tillen ze uit bed. Man.
1: Hey, maar ik vind dit wel nog netjes, want hij kan het ook in je bank doen.
5: Nou, als het regent, dan sta ik al half buiten en hij gaat weer terug naar binnen. En dan ga ik op de bank zitten. En dan is het of mijn nek, of mijn trui, of mijn broek, of de bank.
0: Oh,
1: jammer.
0: Gadverdamme, zeg.
5: Dat is minder, ja.
0: Dus, nou, doe hem de groeten van ons en zeg maar dat hij op de radio is geweest. Dus dat hij vanaf nu wordt herkend buiten.
5: Is goed. Fijne uitzending.
0: Fijne uitzending, hoor. Zometeen spreken wij Stan. Dat is helemaal opmerkelijk, want die hond heeft namelijk een fetish.
1: Oh joh.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk ook een hele menselijke eigenschap.
0: Ja, absoluut.
1: Fetish hebben.
0: Na Harry Styles, dit is American Girls.

0: Negatief.
1: Positief.
0: Spijker.
1: Hamer.
0: Zoon.
1: Dochter.
2: Oh my god.
0: Het laatste woord is achtbaan.
3: Petpark.
4: Petpark. Ben jij de volgende?
5: Win 2500 euro.
4: Mattie en Marieke's. Vier op een rij.
6: Q Music.

0: Jaar op 499 in de foute 1500.
1: Wat voor rugzakje heeft je huisdier? Ja, we hebben er al een boel lol van gehad. Maar eens even kijken of Stan er nog overheen kan. Goedemorgen, Stan.
2: Goedemorgen.
1: Gaat bij jou ook wel om een hond?
2: Ja, zeker. Een American Bully.
0: Een American Bully. En de American Bully, die heeft een fetish.
2: Ja, zeker. Zeker een fetish. Een afstandsbediening fetish.
0: Afstandsbediening fetish?
2: Ja.
1: En hoe uitzicht dat?
2: Nou, mijn hond is zo geobsedeerd door dat ding. En die is met meerdere afstandsbedieningen kapot geknauwd. Dus mijn vrouw en ik dachten van ja, dan leg hem ook op de eettafel. Ik kan er nooit bij.
0: Ja.
2: En onze hond heeft het dus van elkaar gekregen om de eetkamerstoel aan de kant te schuiven. Op de stoel te klimmen. En vervolgens op de tafel om de stomme ding te pakken.
1: Hey, en dan gaat het er vervolgens om dat hij hem kapot knaagt als een, al waren het een bot.
2: Ja, dan kun je het mee vergelijken, ja.
0: Ja. Sorry, ik ben gewoon afgeleid, Stan. Ik heb het idee dat ik Big Brother Ruud aan de telefoon heb. Ja. Heb je dat eerder gehoord of niet?
2: Nee.
0: Zeg eens even knuffelen.
2: Ja, nee.
0: Ik heb er
2: nooit van gehoord.
0: Nee, nog nooit van gehoord. Nee, oké, hartstikke goed. Ja, sorry. Ja, eenmaal een grappig verhaal overigens van die hond. Ja, sorry, ik zie alleen maar Ruud voor me van Big Brother.
1: Bij Janine thuis is het ook wel echt de afstandsbediening wat ervoor zorgt dat de dieren een rugzakje hebben. Haar ragdolls, zijn katten, die willen heel graag tv kijken. Als het wat later op de avond is, dan moet kat tv aan. Zeker in de winter, anders wordt er niet geslapen. Ik heb ook een foto meegestuurd waarop die twee katten, echt alsof het twee kleine kinderen zijn, naar hun favoriete katten televisieprogramma's
0: zitten kijken. Maar die zitten ook echt aandachtig te kijken.
1: Ja, echt heel aandachtig.
0: Grappig.
1: Mark heeft ook nog wel een mooie. Onze hond die valt zijn eigen poot aan als hij wat lekkers krijgt. Want hij is bang dat zijn poot het lekkers afpakt.
0: Hè? Wat?
1: Dus dan denkt hij blijkbaar dat als ik nu niet, die poot pakt het af.
0: Ja.
1: Identificeert hij misschien niet als zijn eigen poot.
0: Oh, oké. Niet zo'n slimme hond.
1: Nee, ze is een slimme hond. En ik vind Rachel ook echt heel beeldend. Onze Bouvier had een hekel aan dikke mensen. Als dikke tante Riek op bezoek kwam, dan ging hij met zijn neus onder de bank liggen en kwam daar de hele avond niet meer onderuit. Ja, dat kan je natuurlijk eigenlijk niet zeggen.
0: Bram Krikker hoor je hier op vrijdagochtend. Die zit al lekker te luisteren. Bram heeft natuurlijk ook twee honden.
3: Dag, lieve vrienden van de ochtendshow. Hier lopen ook twee hele leuke, lieve Portugese zwerfhondjes rond. En die hebben ook een rugtasje. Onze favoriet bij Gibby, dat is de oudste zwerfhond. Dat is toch wel dat zij heel erg van een bepaalde parfum houdt. Namelijk Poopy No. 5. Dat is dat ze graag door stront rolt. Omdat ze dat zo lekker vindt ruiken. Nou, dat mag je dan helemaal eraf gaan wassen. Heel erg leuk. Dan heb je ook nog hond nummer 2. Die heet Miep. Ja, en die heeft als gekkigheid dat als je in een bepaalde stoel gaat zitten, dan klimt ze in je nek als een soort sjaal. En dan gaat ze aan je oor knabbelen. En dat is echt alleen in dezelfde stoel. En dat doet ook een beetje pijn. Dat gaan we nog een keer afleren. Nou, tot zover. Heel veel liefs. Hoi, hoi.
0: Ik vind dat van Miep nog wel lief. Dat van Gibby, dat vind ik echt gewoon echt een beetje ranzig.
1: Ik vind dat heel goor. Gibby is ook wel eens meegekomen naar de studio. Daar kijk ik toch ook weer met hele, hele andere ogen naar. Als je in de hondenpoep stapt, is het al vies. Moet je nagaan dat je hond erin rolt.
0: Aanstaande vrijdagochtend hoor je Bram Krikker hier weer tussen 6 en 10. Dit is Kim Music. 4 op rij komt eraan na Bruno Mars. Risk It All.

0: Bruno Mars bij Q Music. En Risk It All.
1: Anja, die zegt daarover. Hm. Mooiste liedje van Bruno. Heerlijk een Roomba.
2: Ja, dat is
1: horen.
2: Een, ja.
1: Kan jij de Roomba dansen?
0: Roomba, nee, ik kan niet de Roomba dansen. Is het het mooiste liedje van Bruno Mars?
1: Nou ja, dat vindt Anja.
0: Ja, want ik vind When I Was Your Man vind ik ook zo goed van Bruno Mars.
1: Mm.
0: Ja, ik vind deze ook zo mooi.
3: I should have brought you flowers and held your hand.
0: Die wint het nog wel hoor, bij mij.
1: Ik vind I Just Might vind ik wel echt denk ik het leukst. Die vind ik echt het vrolijkst. Die kan ik blijven horen.
0: Oké, okay, maar ontroert die ook het meest?
1: Nee, dat is voor mij When
0: I Was Your Man.
1: Nee, gewoon zijn eerste hit. Waarom kom ik daar nou niet op?
0: Ik weet het niet.
1: When I see your smile.
0: Just the way you are.
1: Ja.
0: Ja. I see your smile. Nou, ja, goed.
1: Nou, met mij win je ook geen popquiz.
0: Hoe dan ook, we blijven Bruno Mars gewoon draaien in plaats van zingen. Zo meteen, 4 op rij. Jouw kans op 2.500 euro.
1: Bellen kan nu 0909-9596.
0: We krijgen ook het laatste nieuws van Annemarie. En je hoort Alex Warren, Fever Dream. Komt eraan.
4: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
5: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AH Greenfields en AH Terra burgers, 2 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
8: Ik wil als dino!
9: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Altijd helder en onafhankelijk, dat is een Veldzinkadvies.
11: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
12: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing, helder en onafhankelijk.
10: Dat is een Veldzinkadvies.
13: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
12: Een helder, onafhankelijk hypotheekadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldzinken.nl.
14: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
17: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
2: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
18: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Deze week shop je veel dekbedden met Prins al vanaf €29 op celesta.nl.
18: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
19: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
20: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl. Fijne
21: verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
20: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
22: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
23: Bij Casemeer Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
24: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: 8:30 Q-verkeer, 3 vertragingen op de weg waar je langer dan 25 minuten over doet. En op de A4 komt dat door een ongeluk in de richting van Amsterdam tussen Plaspoel, Polder en Zoeterwoude-Dorp, 7 kilometer en 37 minuten. De A15 naar Ridderkerk tussen Gorkum en Sliedrecht-West, 11 kilometer met 35 minuten. En er is een ongeluk gebeurd op de A58 in de richting van Tilburg. Het zorgt voor 8 kilometer tussen de brug over het Wilhelminakanaal en Moergestel met 56 minuten.
0: Zon, wolken, buien, we krijgen het allemaal door elkaar vandaag. Er staat best een harde wind. Het wordt maximaal 20 graden en vanmiddag wordt het iets droger. Annemarie heeft het laatste nieuws.
25: Goedemorgen. Het kabinet wil dat er harder kan worden opgetreden bij demonstraties. De laatste tijd zijn veel demonstraties uit de hand gelopen. Denk aan anti-asielprotesten of klimaatacties. Laatst nog op het spoor bij Den Haag bijvoorbeeld. Het idee is nu om de demonstratiewet aan te passen, zodat burgemeesters demonstraties sneller kunnen beëindigen of verplaatsen. Daarnaast zouden rechters zwaardere straffen kunnen uitdelen aan relschoppers. Het gaat goed met de zwangere vrouw die in een AZC in Zeist door de politie hardhandig werd aangepakt. Ze is inmiddels bevallen van een dochter en het gaat goed met ze, dat zei de vrouw zelf bij nieuwszender Al Jazeera. Ja, bij dat incident in het asielzoekerscentrum in Zeist werd haar man aangehouden. Toen ze daar wat van zei, werkte een agent haar tegen de grond. Nou, beelden van het incident zorgden voor veel ophef. De politie zegt dat ze het incident ook onderzoeken. En de vrouw zegt dat de politie haar niet begreep toen ze vroeg of ze... Toen de politie weer vroeg of ze weg wilde gaan, zou er sprake zijn van een taalbarrière. En buschauffeurs in Utrecht kunnen deze zomer een lekkere bonus pakken. En sinds eind vorig jaar wordt het busvervoer in Utrecht geregeld door vervoerder Transdev. Alleen vallen er sinds die tijd door een gebrek aan bussen en chauffeurs veel ritten uit. Veel gedoe. En om de bussen toch zoveel mogelijk te laten rijden, trekt het bedrijf nu flink de portemonnee. Chauffeurs die extra willen werken op vrijdag en zaterdag krijgen dubbel betaald. In de zomervakantie is het bij alle extra diensten verdubbel je salaris.
0: Zo, vanmiddag weer om 16:45. Bij Domien Verschuren.
1: Hey, en als je nou buschauffeur bent bij Transdev en je speelt een keertje mee met Domien, ja, geef je dan je zomertarief aan Domien door of toch je gewone tarief?
0: Ik zou echt mijn zomertarief.
1: Ja, dat zou ik natuurlijk doen.
25: Dan een opmerkelijk verhaal uit New York. Het zou ook een film kunnen zijn. Op social media gaan namelijk beelden rond waarop te zien is hoe groepen mannen via putdeksels het riool in en uitkomen. In New York dus. Soms hebben die mannen ook lampen en scheppen bij zich of hebben ze een beschermende pakken aan. Politie vermoedt dat die groepen in het riool op zoek zijn naar waardevolle materialen. Nou, het riool is inmiddels ook uitonderzocht door de agenten. Er is niks specifieks gevonden. Er zou geen gevaar zijn voor de bevolking. Maar ja, de vraag is nog wel, wat doen die mannen nou precies
0: zijn
25: daar?
0: De turtles zijn het. Ninja turtles.
1: Het ziet er echt heel gek uit, want het is echt als een film. Die puttexel gaat opzij en er komen één voor één poppen er mannen uit.
0: Hey, en zou het geen stunt kunnen zijn voor een aankomende horrorfilm bijvoorbeeld? Dat ze nu even de aandacht trekken. Een activatie noemen ze dat dan met een mooi woord.
25: Ja, het zijn heel duidelijk camerabeelden zeg maar, van de straat. Dus ja,
1: nou ja, iedereen heeft het er wel over. Het zou wel een stunt zijn.
25: Het is wel slim.
0: Ja.
25: En terwijl we ons vooral voorbereiden natuurlijk op het WK met Oranje, maakte Ajax toch gisteren ook een nieuwe trainer bekend. Ook groot nieuws in de voetbalwereld. De Spanjaard Michel is aankomend seizoen de trainer in Amsterdam. Supporters zijn nog niet heel erg enthousiast, is te horen bij AT5.
3: Nou, we moeten maar kijken of hij goed is. Hij is nog steeds gedegradeerd. Hij heeft niet echt goede recensies.
4: Weet je, kan iedereen zeggen van Spaanse trainer weer iets Spaans. Maar ik weet het niet. We moeten gewoon beter gaan spelen.
25: Ja, die Michel die komt van Girona. En met die club degradeerde hij nog afgelopen seizoen.
0: Hey, Luc. Je bent wat dat betreft natuurlijk niet een hele objectieve sportredactie. Want jouw hart gaat sneller kloppen.
5: Bij Ajax.
0: Absoluut.
5: Zeker.
0: Wat vind je hiervan?
5: Nou, ik denk dat het wel eens een goede keuze kan zijn. Ik hoorde mensen die nu kijken vooral naar zijn laatste resultaten. Hij is inderdaad gedegradeerd met Girona. Met datzelfde team heeft hij een paar jaar geleden nog de top 3 weten te bereiken en Champions League voetbal weten te behalen. Dat was heel knap van hem. Nu zat het afgelopen seizoen een beetje tegen. Hij speelt voetbal wat Ajax graag ziet. Hè. Dominant, aanvallend, goed positiespel. Mm. Dit zou wel eens een heel gelukkig huwelijk kunnen worden.
0: Mooi. Nou, dat klinkt een stuk optimistischer dan de mensen die we net hoorden. Mm. Hey Monique, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
6: Hallo. Goedemorgen.
1: Het is woensdag, wat gaat er gebeuren, Monique?
6: Nou, ik speel dus mee 4 op een rij en ik ben heel erg benieuwd of ik win, ja of nee.
1: Nou,
6: ja,
1: wij ook. Ik dacht, ik babbel gewoon even met jou over de dag, maar ik snap, je bent natuurlijk gewoon helemaal bezig met 4 op een rij. We moeten jou niet afleiden.
6: Nee, dat snap ik. Snap ik.
0: Je klinkt zo gezellig, ik wil toch even weten hoe de rest van je dag eruit ziet, Monique.
6: Nou, wat ik net al zei tegen... ik weet niet meer tegen wie, maar...
1: Op de redactie.
6: Ik ga straks mijn kleindochter ophalen. Ik heb een kleindochter, die woont ook in Lelystad. En die is 5. En dan ga ik straks naar school om het op te halen. En dan ga ik met hem mee naar huis. Ga ik lekker met hem spelen en zo. Dus gewoon gezellig.
0: Ik dacht dat jij Amsterdam zou zeggen waar je Lelystad zei.
6: Ja, ik ben eigenlijk Amsterdam, maar ik woon in Lelystad.
0: Oh, je woont in Lelystad.
6: Ja.
1: Oh. Maar je kan Monique wel uit Amsterdam halen, maar je haalt Amsterdam niet uit. Monique, hè?
6: Heel goed. Ja.
1: Heel goed. Het zou natuurlijk schitterend zijn als deze dag begint voor jou met 2.500 euro. Met wie wil je gaan vieren op een rijen?
6: Met Annemarie. Nee.
0: Okay. Kies maar. Je mag kiezen.
1: Alles mag.
0: Je mag het gewoon kiezen zelf. Zeg maar.
1: Alles is goed.
25: Anita. Oh,
1: het is Mattie, Marieke of Annemarie? Dat zijn wel de smaken.
6: Doe maar toch met Mattie. Met Mattie.
0: Toch met mij?
1: Oké. Okay.
0: Nou, wat leuk.
1: Ja, dat is allemaal goed. Ik zie de redactie heel erg lachen. Wat had ze tegen jullie gezegd?
6: Ja, ik ben helemaal in de war, joh. Jeetje, nou op de radio ben.
0: Nee, maar dat is helemaal niks. Kijk, ik vind het hartstikke leuk om met jou te spelen, dus dan ga ik nu de studio uit. Nog even een laatste check, echt met mij.
6: Ja, gaan we met jou spelen.
0: Ja. Nou, dan gaan we dat doen, toch?
1: Nou echt hoor, gewoon lekker relaxed zijn Monique. Alles is goed, je bent hier in goede handen. Ik moet wel even zeggen, de associaties die je zo meteen bij de 4 woorden moet geven, daar zit geen twijfel bij, zeg maar. Dan heb je echt maar één kans, hè?
6: Ja, dat klopt. Ja.
1: Oké, is goed. Ja, gaan we beginnen. Monique, wat is je eerste associatie bij positief?
6: Negatief.
1: Tulp.
6: Zeg het nog eens.
1: Tulp, T-U-L-P.
6: Tulp. Bloem. Bloem.
1: Bitterbal.
6: Snack.
1: En je laatste. Plafond.
6: Hoog.
1: 4 woorden is de associatie van Mattie zometeen gelijk. Dat hoor je naar Alex Warren.

0: Lauren en Fever Dream. Vier op een rij spelen met Monique uit Lelystad. En dit zijn haar vier woorden. Positief.
1: Negatief.
0: Tulp.
1: Bloem.
0: Bitterbal.
1: Snack.
0: En je laatste, plafond.
2: Hoog.
0: Positief, negatief, tulp, bloem, bitterbal, snack en plafond hoog. Nou Monique, zou leuk zijn hè, 2.500 euro.
1: Ja, dat zeg ik, het is altijd meegenomen.
0: Ja, dat is toch lekker joh, voor die woensdag. We doen er ook nog een straat staatsloten bij, als het allemaal goed is. Er zijn wat mensen in de app die zeggen, nou, ik had bij plafondvloer gezegd. Witten, zegt ook Rob nog. En bij bitterbal bijvoorbeeld mosterd of kroket, aldus Erik.
1: Ja. Ja.
0: Ben je zelf tevreden?
1: Ah ja, joh, we zien het wel. Ja,
0: zo is het.
1: Ja.
0: Dat is helemaal de instelling die we moeten hebben. Ik roep Mattie naar binnen en dan leg ik hem diezelfde vier woorden voor. En gaan wij gewoon eens even kijken hoe dat eraan toe gaat.
1: Oké. Nou, ik ben benieuwd.
0: De deur is open en weer dicht. Mattie, het eerste woord dat ik aan Monique heb gegeven is positief.
3: Negatief. Monique, die hebben we al.
1: Ja.
0: Tulp.
3: Roos.
0: Ah, jammer. Wat had het nog meer kunnen zijn?
3: Veld. Water.
0: Nee, bloem. Het is een bloem.
3: Ja.
0: Een bloem.
3: Nou, ja, ik heb niet groene vingers.
0: Maar nee, precies. Maar, nee. Ik vind roos wel logisch hoor, maar veld en water. Ja, het is natuurlijk een bloem.
1: Ja.
3: Ja, het is een bloem.
0: Bitterbal.
3: Snack.
0: Ja, dat was alweer goed geweest. En plafond.
3: Ja. Muur.
0: Nee, Monique, daar zei jij.
1: Hoog.
0: We zijn Monique hoog. Ja. Hey, het is niet anders, Monique, maar lekker meegespeeld. Je was een hele vrolijke, gezellige kandidaat. We hebben gelachen met je.
1: Dankjewel en nog een hele fijne uitzending.
3: Yes. Dankjewel,
0: Monique. Veel plezier met je kleindochter. Hey, ik moet even naar de wc. Dat kondig ik normaal gesproken binnen dit programma natuurlijk nooit aan.
3: Ik dacht dat je het nooit zou zeggen.
0: Maar de afgelopen dagen is het invalide toilet waar ik nu naartoe ga door Luc van de redactie versierd. Met onder andere popcorn, minigolf. Er hebben borrelnootjes gestaan, er hangt een glittergordijn. Ja, ik ben bang wat ik eraan tref.

0: Heel veel mensen vragen zich af waarom je aankondigt dat je naar het toilet gaat. Ja, de vaste fans, de vaste luisteraars van dit radioprogramma weten waarom. Je hebt namelijk een mailtje gestuurd vorige week. Of alsjeblieft degene die naar het invalide toilet gaat de bril omlaag kan zetten.
1: Ja.
0: Want dat stoort jou enorm. Doe even de bril omlaag. Nou, heel veel mensen is die mail natuurlijk opgevallen.
1: Ja.
0: Heel veel mensen dachten, goh, je trekt een grote jas aan voor iemand die één keer naar het invalide toilet gaat. En dus heeft Luc daar gebruik van gemaakt. Luc heeft die toilet, die wc, gecustomized elke dag.
1: Ja, echt geriefelijker maak jij hem voor mij. Wat ik onwijs lief vind trouwens. En ik vind ook helemaal niet dat ik iets geks vraag. Wil je de bril naar beneden doen van een gezamenlijk toilet waar zowel mannen als vrouwen gebruik van maken? Ik vind het geen gekke vraag.
2: Nee, maar het was een beetje passief-agressief. Maar ik dacht wel van, dan moet het maar eens en al duidelijk zijn dat deze komende 4 weken, wanneer je nog met je poot in het gips zit, dat het jouw toilet is. Dus hang nu een poster op de deur. Dit is het invalide toilet van Marieke Elsinga.
1: Ja, echt wel super deluxe hoor. Super deluxe.
2: En vandaag dus ook weer helemaal gepersonaliseerd naar jouw smaak.
1: Ja, het is niet normaal. Het is echt bizar. Ik stapte een wereld in. Ja, ik heb nog nooit waar zoveel mannen bij waren geplast. Dat hele invalide toilet. En dat is echt een groot toilet.
0: Het is echt een flinke joekel van het toilet.
1: Is volgehangen met foto's van mannen. Er hangen foto's van Tom Waas. Damiano David komt wel 20 keer voorbij. Leonardo DiCaprio hangt er.
0: Domien Verschuren.
1: Nou, ik zag dus allemaal foto's van mannen waar ik dan wel op zou vallen, zeg maar. Waarvan ik dan wel warm word. En, of werd in het verleden. Maar er is ook een verdwaalde foto van Mark Rutte. Ik heb ook nog een verdwaalde Michiel Huisman gezien. Daar word ik ook wel warm van. Maar er hangen vooral ook heel veel foto's van jou.
0: Ja, dat klopt.
1: En dat was heel ongemakkelijk.
0: Ja.
1: En op het fonteintje, ik vind ook elke dag een nieuwe foto van mezelf bij de kraan. Daar staat nu een trouwfoto van ons.
0: Ja, ik vind het zo goed gedaan, Luc. Want er is namelijk geen stukje muur meer over. Er is geen vierkante centimeter van een normale muur meer te zien. Het is zo'n enorme oppervlakte. Hier heb je gewoon uren over gedaan.
1: Ja, en de printer heeft ook overuren gedraaid, de kleurenprinter. En alles moet hier tegenwoordig dubbelzijdig. Dus ik weet niet hoe je dat hebt opgelost.
2: Nou ja, het is dubbelzijdig geprint. Dus we zouden het nog om kunnen draaien, nog een keer gebruiken.
0: Heb je weer een ander toilet?
1: Ik vond het echt, ja, de beelden die staan ongetwijfeld nu alweer op Edmond Tumerieke. Maar ik vond het echt heel erg indringend om te moeten plassen met zoveel ogen.
0: Over een paar minuten vind je ze inderdaad op Edmond Tumerieke de beelden van het gecustomized toilet. Ja, en ik zou zeggen, de week zit er nog niet op. Morgen is het gewoon donderdag.

0: Matties Piep Kleine Pubquiz.
1: Leuk.
0: Uit welke film komt deze?
1: Top Gun.
0: Ja, goed.
1: Wauw.
0: Top Gun, ja. Oh,
1: oké. Okay.
0: Noem minstens twee acteurs uit Top Gun.
1: Tom Cruise en Gil Velmer. Die ene die dood is. Gil Velmer. Annemarie, wat denk jij?
2: Bill Velmer?
1: Nee, Val Kilmer. Hij is toch dood?
0: Val Kilmer, ja, inderdaad, dames.
1: Val Kilmer.
0: Bill Velmer.
1: Dat is wel goed, toch?
0: Nou, goed. Zometeen hoor je Take My Breath Away.
3: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
4: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
3: Echt?
4: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja. En als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Bier op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
3: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speel bewust 18+.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
5: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25.

0: ver weg? Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
1: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks. Voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
0: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
2: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
3: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Sportief.
6: Oké. Okay.
5: Betrouwbaar.
6: Oké.
5: Okay. En zuinig.
6: Oké. Okay.
5: Sorry?
6: Je zoekt de vakgarage Occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
7: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
7: Vind jouw vakgarage location op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
9: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
10: Jij bent mijn kampioen.
11: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
12: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
11: Ja, voor maar 6,99.
10: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
11: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
10: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
15: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op Toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
15: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
16: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
17: Goedemorgen, 1 over 9, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
18: Goedemorgen. Deurwaarders kunnen een belangrijke rol spelen bij het signaleren van probleemschulden. Dat blijkt uit een proef die vorig jaar werd gehouden in een aantal steden. Deurwaarders vertelden mensen bij wie ze schulden kwamen in dat de gemeente ze kan helpen. En dat kan het verschil maken, zegt deze deurwaarder bij AT5.
19: Soms ben je net op het goede moment, op de goede plek, de juiste persoon. En dat is juist een soort magisch moment waardoor je uiteindelijk echt een verandering, een soort life changer voor iemand kan zijn.
18: De helft van de mensen met schulden die daarop ingingen, die hadden ook nog niet eerder hulp gezocht. Bedrijven proberen personeelstekorten steeds vaker op te lossen met automatisering, blijkt uit onderzoek van het CBS. Zo gebruiken ze betere machines of AI. Een jaar geleden probeerden bedrijven juist nog mensen te lokken met een hoger salaris of extra vakantiedagen, maar de mensen kwamen niet. Ja, hoe de automatisering eruit ziet verschilt wel per sector. Waar bedrijven waar het om de dienstverlening gaat gebruiken bijvoorbeeld vaker chatbots. Mensen die en bedrijven die spullen produceren zetten juist in op extra automatisering. Nog altijd heeft 2/3 van alle bedrijven een tekort aan personeel. En ondanks het staakt het vuren tussen Hamas en Israël is de situatie voor mensen in Gaza nog altijd slecht en gevaarlijk, zeggen meerdere hulporganisaties bij de NOS. Ze zeggen dat er bijna overal een enorm tekort aan is in Gaza. Mensen zitten er tussen het afval en de ratten met te weinig voedsel.

0: gaan ook ziektes rond. Bij de grens staan wel tientallen vrachtwagens met hulpgoederen en medicijnen klaar, zeggen de hulporganisaties. Maar die worden door Israël nauwelijks binnengelaten. Ja, en vanavond is het zover. Dan speelt Oranje de uitzwaaiwedstrijd in aanloop naar het WK. Het is een oefenwedstrijd tegen Algerije. Zo'n uitzwaaiwedstrijd gaat altijd gepaard met een hoop feest. Maar de bondscoach neemt het wel heel serieus, zei Koeman bij de NOS.
1: De wedstrijd wordt gewoon heel goed serieus benaderd. Algerije is gewoon een team wat waarschijnlijk een manier van spelen heeft die we met de WK in de pool ook tegen gaan komen. Dus dat zou goed zijn, want dat is dan een training.
0: De wedstrijd is in de Kuip in Rotterdam en begint om 9:15. Het weer dan, het is een mix van zon, wolken, maar ook een bui. Staat best een harde wind, maximaal 20 graden. Vanmiddag ietsje droger, maar vanavond komen er ook weer buien aan.
2: Vertragingen vanaf 20 minuten op de A4 naar Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd. De weg is ook dicht tussen Ypenburg en Zoeterwoudendorp. 6 kilometer met een half uur. Op de A58 naar Tilburg. 9 kilometer tussen Best en Moergestel met 53 minuten. En op de A65 van Den Bosch naar Oosterwijk. 4 kilometer tussen Vught en Kromvoort met 23 minuten.
3: Foute 1500, stem 10-daagse. Je hebt nog
4: 8 dagen, 8 uur en 55 minuten.
3: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
4: Ja, dit is dus een liedje uit die bekende film Top Gun. Met Tom Cruise en...
2: Val Kilmer.
4: Val Kilmer, ja. Inderdaad. Maar ja. Er is ook veel op gestemd. Op dit.
2: Ja, en er is ook veel op gedanst. Rianne uit Nieuwekerk aan den IJssel, die haalt een herinnering op. Ja, het is ook een beetje een oproep aan de man van Rianne. Zij zegt namelijk, dansen met mijn man op dit liedje. Toen kon dat nog, nu wil die niet meer.
4: En ze danst op Berlin en Take My Breath Away.

0: Sarah Larsen bij Q Music en Midnight Sun. Wij zijn thuis, de trotse eigenaar van een nieuwe wasman.
1: Ja, in dit radioprogramma delen we echt alles met jou. Waarom hebben we een nieuwe wasman?
0: Ja, om... omdat die vorige begonnen nogal te meuren.
1: Te meuren?
0: Ja, het waren stoffen wasmanden. En... ja, dat begint te meuren op het moment dat je stoffen wasmanden hebt en er gaat veel sportkleding in. Dan trekt dat helemaal in die stoffen wasmanden.
1: Oh, ik kan me dat helemaal voorstellen, ja.
0: Dus nu hebben we een nieuwe unit. Hij is ongeveer 80 centimeter hoog. Zitten twee compartimenten in en staat ook op light en dark. Dat is voor mij. Dan kan ik het lichte bij het lichte doen en darker bij het darken.
1: Slim.
0: En toen die vorige twee stoffen wasmanden weggingen, toen hebben ik en Kiki nog even staan kijken. Toen dachten we, oh ja... Ja, wij weten nog wat voor verhaal hier aan vasthing.
1: Wat
0: aan
1: was dat? Heb je dat hier verteld?
0: Ja, dat heb ik hier verteld. Dat was tijdens jouw verlof. Toen zat Miljuska op jouw
1: plek. Oh.
0: Eerlijk opgebiecht. Ja, dat was misschien niet helemaal netjes hoe dat toen ging. Luister mee. Ik had er echt zin in. We pakten een grote kar om te shoppen voor allerlei dingen in de badkamer. Er gingen prachtige badmatten in het karretje. Twee grote stoffen wasmanden. Allemaal nieuwe accessoires. En zeer tevreden gingen wij richting de kassa. Nou, qua prijs... Het was echt een... Ik kan gewoon zeggen, we hebben flink wat afgerekend.
2: Nou, wat betaal je voor zo'n wasmand dan?
0: Nou, het was een stoffen wasmand.
2: Stoffen wasmand.
0: €35.
2: Oh, ja.
0: Ik had er twee.
2: Ja.
0: Nou, dan nog twee badmatten erbij. Dan nog een beetje accessoires. En ik loop naar buiten. We zijn ongeveer 40 seconden buiten. Ik doe de achterklep van onze auto open. De zon die scheen. En ik zeg... Schat, het regent. Ik voelde ineens allemaal nattigheid. Jongens, alles, maar dan ook echt alles, zat onder de vogelkak. Alles zat onder de vogelkak. De dure badmatten, de stoffen wasmanden. Vreselijk, kon het niet aanzien. Ik moet wel zeggen, ik had ook nieuwe kleding aan. Vond ik ook zorgelijk, want ik had net nieuwe kleding gekocht. Had ik thuis uit een doosje gehaald. Ik had dat aan. Ook dat zat onder de vogelkak. Kiki verweet mij nog, waarom maak je eerst druk over je kleding in plaats van over de badmatten?
2: Ja, snap ik.
0: En toen dacht ik, ja, wat nu? Wat gaan we nu doen? Kiki?
3: Ja.
0: Lieverd, ik wil je niet voor de bus gooien. Maar ik vind dat jij, jouw moreel kompas is toch een beetje stuk. Wat heb je gedaan?
3: Ja, nou, ik ben teruggegaan, maar... Het is niet vogelpoep, een klein beetje witte vogelpoep. Het waren echt groene plakaten. Het was echt, echt heel veel. En we hadden de stoffen wasmanden. Dus ik probeerde het al een beetje af te halen. Maar het zat helemaal al in die stoffen wasmand. Dus ik ben teruggegaan. En ik heb een beetje gedaan alsof ik dom was. Dus ik heb tegen die vrouw gezegd... Ja, ik heb net twee wasmanden gehaald. Nou, 2 minuten geleden, kijk maar op het bonnetje. Alleen, ze zitten helemaal onder de groene vlekken. En volgens mij lagen ze zo in de winkel. Ik heb geen idee... waarop die vrouw helemaal gaat voelen over de hele plakkaat groene mos. En zegt, nou wat gek, het is nog nat. Ben je langs mos gelopen? Dus ik zei, nou er is hier geen mos. Ik heb geen idee. Ja, ik weet niet hoe die vlekken erin komen. Dus ik heb 2 nieuwe wasmanden meegekregen.
0: Nou, ik zou dit niet kunnen. Kijk, ik ben natuurlijk blij met die wasmanden.
2: Ja.
0: Maar je staat eigenlijk gewoon te liegen. Ik was naar binnen gegaan en had gezegd... luister, ik ben het helemaal ondergekakt. Kunnen we er iets aan doen? Maar jij bent bang dat bij zo'n groot warenhuis... dat ze dan zeggen, ja, sorry, je bent de winkel uit.
3: Ik heb zelf ook bij een klantenservice gewerkt. En als je de winkel uit bent, dan is het gewoon echt je eigen probleem. Dus ik dacht, ik was ook moe. Ik had geen zin in die discussie. Ik dacht gewoon, ik wil 2 nieuwe wasmanden. Kijk, jij stond je al een kwartier lang druk te maken... over een klein spettertje op je shirtje.
0: Ja.
3: Ik dacht, ja, onze 2 nieuwe wasmanden zitten helemaal onder de kak. Ik wil 2 nieuwe. Ik wil niet in discussie met iemand... wasmanden.
1: Maar was hij mee met jou?
3: Nee, hij liep niet mee. Nee,
1: hij
3: was alleen
1: maar
3: druk aan het maken om zijn kleren, Annie.
1: Jij mocht dit zelf gaan oplossen. Ja. Met een stalen gezicht heb jij gewoon gezegd... Hier zit vogelkak op, ik zit iets geks op, ik wil 2 nieuwe.
3: Ja, klopt.
0: Ja, en destijds appte iedereen nog, joh, stoffen wasmanden, dat moet je niet doen, die beginnen te meuren. Nou, iedereen heeft gelijk gekregen.
1: Ja, dus we zijn nu bij het grof vel gezet.
0: Ja, dat klopt inderdaad, ja.
1: Ondergekakt door de vogels, misschien alsnog.
0: Dit is Q Music, Foute Anthem, hoi naar Kensington, war!

0: K3 en Donnie. Schaduw zien we ook op de Foute Party, the big one. Zaterdag 20 juni in het Philips Stadion in Eindhoven. Wij hebben er hier bij Q-Music ongelooflijk veel zin in. Wij vinden het ook spannend. Zo eerlijk moeten we ook zijn, want ja, we hebben nog nooit een stadion moeten vullen.
1: Nee, dat was natuurlijk altijd in de Brabanthallen. En ja, nu, ja, we noemen het the big one, omdat zo'n stadion natuurlijk echt gigantisch is.
0: Ja.
1: Dus je kunt er nog naartoe als je dat wil. En wij hebben altijd mooi weer met de Foute Party. Dat is ook lekker.
0: Dat is wel echt waar.
1: Dat is echt waar. Het is altijd bloedheet in die Brabanthallen geweest. Nu gaat het gewoon geweldig zijn in dat stadion.
0: De zon die reist eigenlijk met ons mee.
1: Gaan we ook nog Nederland-Zweden kijken. Echt een heerlijke avond.
0: Fantastisch. Er zijn nog een paar tickets. Die kun je krijgen via qmusic.nl of qmusicfouteparty.nl. Annemarie, wat horen we zo meteen in het nieuws?
2: Ja, eigenlijk nieuws voor iedereen die vandaag weer boodschappen moet gaan doen. Kans is groot natuurlijk. Je hoort zo welk product het meest misleidend is in de supermarkt.
3: Oh, heerlijk hier, hè?
4: Ja, eindelijk even niks.
5: Het is echt nice.
6: Hola, le pongo dos cervezas.
7: Hola, señor. Sí, twee bier.
5: Voor mij?
3: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
6: Por favor.
3: Proost. Proost.
8: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
9: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
10: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1.000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
11: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
12: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
13: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
10: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1.000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
14: Sportief.
15: Oké. Okay.
14: Betrouwbaar.
15: Oké. Okay.
14: Oh, en zuinig.
15: Oké. Okay. Shun.
14: Sorry?
15: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die een die jij zoekt.
16: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
17: Zaterdag 20 juni, Philips Stadion Eindhoven. Q-Music Foute Party. The Big One. Is bijna uitverkocht. Met onder andere de DJ's van Q-Music. Benga Boys, K3, 3T, Toybox, Mental Tio, Samuel Welte en Mel C. Het is nu of nooit. De laatste tickets zijn nu te koop via qmusicfouteparty.nl.

0: vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
0: Voor elke verfklus, Kip Wassitech Tapes. 3 plus 1 gratis bij Bouwmaat.
2: Het is woensdag, dus kies eieren voor je geld bij FOMAR. Elke woensdag scoor je 20 eieren voor maar 3,99. FOMAR, voordeelmarkt,
3: FOMAR, voordeelmarkt. Hola, collega.
4: Hey.
3: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
4: Mark?
3: En die prijzen.
4: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
3: Oeh, ja.
5: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
6: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
7: Helemaal los bij Ethos.
8: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
11: Goedemorgen!
12: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
11: Mm.
12: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
13: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
14: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
15: Sorry, het is WK.
16: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar 549 euro. Alleen bij Mediamarkt.
13: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
17: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
18: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Shop deze week vanaf 39 euro jouw 1 of 2 kleurig comfortdekbed op celesta.nl.
19: Kip Music, goedemorgen. 2:30 is het. Op de weg wordt het rustiger, hoor. 2 vertragingen langer dan een kwartier. Op de A4 is dat richting Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Zoeterwoude-Dorp. 13 kilometer, 16 minuten. En op de A65 richting Oosterwijk. Tussen Vught en Kromvoort, 3 kilometer. De verkeerslichten werken daar niet goed. 17 minuten vertraging. Moet je nou richting Den Bosch, kun je beter even Eindhoven volgen over de A58 en de A2.
20: Trekken buien over het land. Vanmiddag wordt het iets droger met iets meer zon. Maximaal 20 graden. Ook vanavond en vannacht regent het opnieuw. Annemarie, even het laatste nieuws.
21: Goedemorgen. Nu met goed nieuws als je binnenkort gaat vliegen met KLM. Het bedrijf verwacht namelijk dat alle geplande vluchten deze zomer gewoon door kunnen gaan. Ondanks eerdere zorgen over brandstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten lijkt het toch mee te vallen. Volgens de topman van Air France KLM hoeven passagiers zich nergens zorgen over te maken. Door alle onrust wachten mensen nog wel met het boeken van hun zomervakantie. Ik merk dat ook, dat heel veel mensen om mij heen even een stukje maar
20: ja,
21: niet geboekt hebben nog.
19: Oh, stressvol vind ik dat altijd. Nog zo kort voor de zomervakantie bedenken wat je wil gaan doen.
20: Ja, maar dan moet je dan ook nog, zeg maar, accommodatie waarschijnlijk regelen.
19: Ja, vorig jaar hebben wij ook pas in mei of zo geboekt. En daar had ik er de hele tijd vakantiestress van. En dit jaar was het zo waar een keer in januari geregeld. En dat is zo lekker.
21: De broer van drugscrimineel Bolle Jos, Harry Leidekkers, wordt vrijdag voorgeleid bij de rechtercommissaris. Nou, Harry Leidekkers werd gisteren, of een tijdje geleden al opgepakt in Turkije. En gisteren is hij uitgeleverd op een en via een privéjet naar Nederland gebracht. Hij is hier nu dus. En net als zijn broer Jos wordt Harry verdacht van witwassen van drugsgeld, goud ook en dure horloges. Ja, dat zou allemaal afkomstig zijn van de criminele organisatie van zijn broer Jos. Ja, Jos zelf die zit nog altijd ergens in Sierra Leone en dat land wil hem niet uitleveren. Het gouden windei dan. Dat is de toch wel dubieuze prijs voor het meest misleidende product in de supermarkt. Dit jaar gewonnen door 3 fruitdrankjes. Die doen namelijk vage beloftes, zegt waakhond Foodwatch, die die prijs ieder jaar uitreikt. Op de verpakking van die fruitdrankjes staan mooie plaatjes, maar in een perensiroop bijvoorbeeld en een citrusdrank zit vooral appel. En in persik ijsthee van een huismerk van Dirk zit maar een 10% persiksap. Nou, het gaat om merken als Innocent van de Boom en dus het Dirk Huismerk ijsthee. Dus check goed de verpakking, is het advies. Andere kans hebben was overigens nog een cheddar saus van Calvé. Daar zou maar 1% echte kaas in zitten. Vanavond is de uitzwaaiwedstrijd van Oranje in de Kuip tegen Algerije. De laatste wedstrijd eigenlijk voordat het EK begint. Althans, de laatste wedstrijd hier. Volgende week is ook nog een oefenwedstrijd met Amerika. Het is altijd een groot feest van uitzwaaiwedstrijd. En we komen natuurlijk al aardig in de WK-stemming, moet ik zeggen. De eerste Oranje nummers, die natuurlijk grote hits moeten worden, die poppen ook al op.
20: Ja.
21: Even een heel klein overzichtje.
20: Kom maar.
21: We beginnen met Gerard Joling, die heeft dit nummer. Het hele

0: die vind ik best wel leuk.
1: Dat is wel leuk,
2: vrolijk.
1: Wilfred Gené, presentator, heeft ook een poging gedaan samen met John de Bever, Rafael van der Vaart en Wesley Snijder.
0: Maar dit is afgeleid van de bestaande track Koekoek.
1: Dat denk ik, ja.
0: Ja, nee, zeker. Dat komt uit Vandaag Inside. Oh, daar zingen ze altijd koekoek. Oh. Dan moet je in die camera kijken.
2: Ja. Ik kijk dat nooit. Ja. Oké, koekoek. Ja, het is lekker makkelijk mee te zingen.
1: In de Telegraaf vanochtend een paar kenners die zeggen dat dit nummer nog wel eens de grootste hit kan worden.
0: Je bent een van
2: vreugd. Oh, ik vind dit leuk. Wie zijn dit?
1: Snollebollekes, daarvoor ook Samuel Welten.
2: Oh, Jos. En dit was Snollebollekes. Nou, eigenlijk de eerste hit van Snollebollekes waar ik echt lekker op ga.
0: Oh, joh. Nou, ik ben bijzonder benieuwd. Ja, wij zijn vooral hier terug met wat de grootste foute hit van het jaar wordt. We zijn bezig met de foute 1500 stem 10-daagse.
2: Ja, en ik, voor mijn gevoel, is het ook laatst dat deze liedjes nu op gang komen? Of is het nu pas dat het echt gaat kolken?
0: Ja,
2: dat
0: denk ik ook.
2: Dat het nu bijna begint.
0: Dat denk ik ook, ja. Nou goed, nogmaals, wat is jouw favoriete foute hit? Want we zitten in de stem.

0: Teddy Swims, Backy Music en Bad Dreams. Nog 20 minuten tot het foute uur. Dit is het tijdstip waarop Luc nog één keer terugkijkt naar onze draaiboek en nog één keer door zijn hoofd laat gaan wat we allemaal hebben besproken deze ochtend. En Luc, jij wil iets zeggen over ja of nee, wat we natuurlijk elke dag doen om 7:15?
1: Klopt. Vanochtend in ja of nee hadden we slapen met een smartwatch.
0: Ja, dat klopt.
1: Nou ja, jij hebt inmiddels een smartwatch.
0: Ja, kijk, hier. Voor iedereen die televisie zit te kijken. Ik ben er ongelooflijk blij mee. Ja.
2: Enorm ding.
0: Ja.
1: 2 jaar geleden hadden we de topic smartwatch ook in ja of nee. Maar luister even mee wat er toen gezegd werd.
0: Nee. Nee, ik word er zenuwachtig van. Ik heb genoeg wat smart is om me heen. Alles is tegenwoordig smart. Ik heb in principe een hekel aan zelfdenkende apparaten. Dus ik heb gewoon een ouderwets klokkie. En dat vind ik genoeg.
2: Maar wel handig voor je 10.000 stappen.
0: Ja, dat weet ik. Maar dat zie ik dan liever op mijn telefoon. Ik zeg maar, mensen die 's morgens wakker worden en dan op een horloge gaan kijken of ze lekker geslapen hebben. Ja, ik vind het gewoon te ver gaan. Nee, maar ik ben echt doorgeslagen.
3: Nee, maar kijk wel in de spiegel.
0: Kijk wel in de spiegel of ik lekker geslapen heb.
3: Ik hoor Annemarie trouwens precies dezelfde grap maken als dat ze vanmorgen deed. Kijk ik wel in de spiegel. Wat heeft jou doen veranderen?
0: Ja, ik heb deze gekregen. Als cadeau.
3: Van wie?
2: Oh.
0: Nou, ik heb een tijdje een podcast gedaan. Een Formule 1 podcast. En daar ben ik mee gestopt. En toen heb ik dit als een afscheidscadeau gekregen.
2: Maar is het ook een zonnepaneel tegelijkertijd? Wat
0: Het is gewoon een...
2: Hij is wel mooi.
0: Ja, hij is wel mooi. Maar het is inderdaad een van de grotere smartwatches.
3: Hey, kwam je daar altijd te laat?
0: Nee, niet eens. Nee,
3: maar ben je er blij mee?
0: Ik ben er heel blij mee. Ja, ach, een mens kan van gedachten veranderen, zullen we maar zeggen.
3: Waar we het vanmorgen ook over hebben gehad, dat was lachen. Wat voor rugzakje heeft jouw huisdier? Nou, vooral honden blijken gekke gewoontes te hebben. De hond van Vivianne bijvoorbeeld heeft een enorm ochtendhumeur. Die trekt gewoon voor 22:30 ochtends het dekentje niet van zich af. Die van Barbara, die wil altijd na het eten zijn snuit afvegen. Dat doet hij het liefst buiten aan een struik, maar als het regent, dan pakt hij gewoon je trui. En Rachel die liet weten, onze Bouvier, die had een hekel aan dikke mensen. Als dikke tante Riek op bezoek kwam, dan ging die met zijn neus onder de bank liggen en kwam daar de hele avond niet meer onderuit.
0: Chelsea, wat voor gek trekje heeft jouw hond?
4: Nou, mijn hond heeft schoentjes aan over een gladde vloer.
0: Je hond heeft schoentjes aan?
4: Ja, mijn hond heeft schoenen aan. Anders is ze bang dat ze uitglijdt. En dan loopt ze gewoon, gaat ze de vloer gewoon niet over.
3: Maar kijk, je doet alsof ze het zelf heeft verzonnen. Maar jouw hond heeft natuurlijk niet bedacht dat ze schoenen aan wil.
4: Nee, dat klopt. Maar ze is bang dat ze uitglijdt omdat haar met haar nagels op de vloer komt. Dus toen dachten we, ja, dan is er eigenlijk iets nodig om meer grip te hebben. Dus toen hebben we uitgeprobeerd met schoentjes.
0: En hoe ziet een hondenschoen eruit?
4: Ja, het is met een harde zool en dan met klittenband dat je hem vastmaakt. Dus je zou kunnen zeggen dat het lijkt op een gewone schoen, maar...
3: En waar moet ze dit allemaal aan? Want ik zou zeggen, thuis neem je dan gewoon tapijt.
4: Ja, nou ja, we hebben thuis een houten vloer, dus daar is het ook wel eens aan. Mijn ouders hebben bijvoorbeeld laminaat. En bij de dierenarts, daar glijdt ze ook uit. Dus dan heeft ze sowieso alle angst voor de dierenarts en dan moet ze ook nog de vloer over.
3: Ach.
4: Dus dan doen we de schoentjes aan.
0: Maar dan ziet ze er echt uit als Bambi op ijs, zeg maar, als ze die schoentjes niet aan heeft.
4: Ja, dat kun je wel zeggen, ja. En vooral in het begin, als ze het dan net aan heeft, dan loopt ze nog met de poten heel erg omhoog en dan daarna is het goed.
3: Ja, het lijkt me erg grappig om jouw dier te zien lopen.
4: Ja, dat is ook wel lachwekkend. Iedereen staat er ook gek van te kijken.
0: Het is ook wel leuk, zeg maar, voor dierendag. Normaal kan je dan weer of een bot geven of een nieuwe mand.
3: Oh, ja.
0: Nu kan je net zoals bij een mens gewoon... ik heb nieuwe schoenen voor je gekocht.
3: Leuk.
0: Dat is een leuke cadeau.
3: Customized.

0: Purple Disco Machine, Back to Music. En In the Dark. Hey Bas.
1: Hey.
0: Goedemorgen jongen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Heb jij zin in de foute party?
1: Wat is dit nou weer voor vraag?
2: Slaapt de paus in het Vaticaan? Ja. Wat vraag je nou?
0: Ja, dat is toch een leuke vraag. Dit is toch perfect dat hij even zijn enthousiasme tentoon kan spreiden.
1: Ja, onwijs. Ik ben ook gewoon heel benieuwd hoe het is om daar in het Philipsstadion te staan.
0: Nou, Philipsstadion. Dat was mijn volgende vraag. Vind jij het niet fijn dat het in een stadion is? Want er zit geen dak op.
1: Ja, dat is ook
0: gezien je lengte.
1: Ja, ik moest altijd bukken in de Brabantallen.
2: Nou, en het is natuurlijk ook wel vaak door die warmte. Want het is altijd hartstikke lekker weer bij de foute party. En dan staan we natuurlijk in de Brabantallen en dan is het warm. En jij zit natuurlijk in die bovenste luchtstroom. Ja. Je kan altijd het podium zien, maar het was voor jou ook altijd wel echt warm.
1: Ik zat halverwege de avond altijd bij de EHBO. Het is altijd oververhit.
2: Ja. Ja.
0: Hey, en we gaan Oranje kijken, jongens. Oranje kijken tegen Zweden.
2: Ja, echt heel leuk.
0: 7 uur die avond. Moet je even voorstellen. Ga toch even manifesteren. Volle zon op dat Philipsstadion. We winnen die wedstrijd met, wat is een beetje reëel, Luc? Wat is een beetje reëel tegen Zweden?
3: 2-3-0.
0: 2-3-0.
2: Heel leuk. Kan zomaar 2-3-0 worden.
0: Godverdikkie.
2: Ja.
0: Marcus Schuitmaker zingt het Wilhelmus. Dan heb je een wereldavond.
2: Nou, en dat is dan alleen nog maar de wedstrijd.
0: Ja.
2: En daarna komt nog de hele foute party.
0: Dus. Ja. Dus was de vraag, heb je zin in de foute party?
1: Nou,
0: een goede vraag.
1: Ja. Hij is eigenlijk wel beantwoord.
0: Juist,
1: denk
0: dat dacht ik wel, ja. Goed zo. Bas heeft ook zin in het foute uur. Waar kunnen we mee aftrappen, Bas?
1: Maybood met Rio.

0: Q-Music.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterrenslot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
6: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
7: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor 6 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
9: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
8: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
10: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
13: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
14: Welkom in Afrika!
13: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
15: Help! GWC!
13: Help!
15: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
16: Laten we het proeven.
15: Opdrachten uitvoeren.
17: Moeten we de poep mengen? Dit is een grap.
15: Maar wie het best integreert...
18: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
15: ...wordt tot ere Himba gekroond.
19: Ik ben

0: geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
4: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
5: Lieve kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
6: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
8: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
9: We denken na over een koophuis.
10: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
9: Bart, met die loopgroep?
10: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
11: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
12: 10 uur geweest. Goedemorgen, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Fieke Amers.
13: Goedemorgen. Buschauffeurs van het Utrechtse OV-bedrijf Transdev kunnen deze zomer extra bijverdienen. Als ze meer diensten draaien, levert dat flink meer geld op. Het bedrijf heeft namelijk een tekort aan chauffeurs, legt het bedrijf uit bij de NOS.
14: Wij komen op dit moment toch nog gauw 120 chauffeurs tekort. En in de zomerperiode vanwege het verlof is dat natuurlijk ietsjes meer. Vandaar ook deze maatregel.
13: Voor extra ritten krijgen ze dubbel betaald deze zomer. Transdev kreeg eerder dit jaar al miljoenen boete omdat er te weinig bussen konden rijden. Andere bedrijven met personeelstekorten proberen dat steeds vaker op te lossen met AI en machines. En als een grote verandering, zegt het CBS. Een jaar geleden probeerden bedrijven juist nog mensen te lokken met een hoger salaris dus of extra vakantiedagen. Maar dat was waarschijnlijk niet effectief omdat concurrenten het ook deden. 2/3 van alle bedrijven heeft nog altijd last van het personeelstekort. Bedrijven die spullen maken zetten nu vooral in op efficiëntere machines. In de dienstverlening wordt meer gebruik gemaakt van AI. Een Nederlandse viroloog wordt in Amerika aangeklaagd omdat hij het Mpox-virus uit Afrika het land binnen heeft gesmokkeld. Voor het vervoeren van dat virus, vroeger bekend als apenpokken, had hij geen vergunning. En hij had er tijdens verhoren op het vliegveld over gelogen. Het ging om flesjes met onschadelijk gemaakte virusdeeltjes. Voedselwaakhond Foodwatch heeft de winnaar van het Gouden Windei bekendgemaakt voor het meest misleidende product van het jaar.
15: En de winnaar van het Gouden Windei, dat zijn de sappen en siroopjes die aan fruitvaagheid doen.
13: Ja, fruitvaagheid dus. Bij de vruchtendrankjes van de merken Innocent, Van de Boom en het Dirk Huismerk. Het lijkt alsof je iets gezonds drinkt met peer, citrus of perzik, maar er zit amper fruit in. Andere genomineerden waren de gekrompen Milka-reep en Calvé cheddar saus met 1% cheddar. En dan nog het weer van Weerplaza. Van west naar oost trekken nog een paar buien over en er kan ook onweer bij zitten. Vanmiddag breekt ook af en toe de zon door en het wordt maximaal 20 graden.
12: Dankjewel Fieke, dan Q-verkeer van Flitsmeister met 1 file langer dan 10 minuten. Valt mee de A65 Den Bosch richting Oosterwijk tussen de Ring, 's-Hertogenbosch en Kromvoort kom je in 11 minuten. Controles op de A4 Leiden-Amsterdam staan ze bij 8,1. De A15 Maasvlakte Rotterdam bij 52,5.

0: 73, Venlo Echt, daar opletten bij 8,5. Zo, goedemorgen op woensdagochtend. Bas hier, zit je weer klaar voor een nieuw fout uur? Koen Stopel wel, die is er vroeg bij, die klokt al in. Goedemorgen, ingeklokt, nog een uurtje rijden en dan klaar voor vandaag. Dat is lekker. Ja, ik ben benieuwd, wat ben jij aan het doen? Wat is je uitzicht? Wie zit er naast je? Wat ben je aan het eten? Ik wil alles van je weten. Klok je zelf in de Q-Music app. Wie weet, bel ik je zo en krijg je een koffiecup. Zo meteen voor Entrance met Set You Free of voor de 24/7 met Is It Love. Je bepaalt het nu. Stem in de Q-app.
1: Q-Music is proud.

0: Klokte in, lekker het terras aan het schoonmaken met de hoge drukreiniger. En daarna de plantjes nog. Oh, niet met de hoge drukreiniger, Lucas. Kijk uit. Maureen Steenbakker die stuurt bij Klok ons in. Net thuis gekomen uit het ziekenhuis na een keizersnede. Onze dochter Noah is geboren. De hele lieve foto erbij. Gefeliciteerd. Mooi. Chantal Vught die klokt in. Glas en spiegels aan het bezorgen in Nederland en België vandaag. Bob die staat in de file onderweg naar Denemarken. En Paula Vink die stuurt ingeklokt nog 7 weken volhouden tot een verhuizing en vakantie. Oh, die heeft een zware dag, Paula, denk ik. Danielle, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar ben jij op weg naartoe?
1: Nou, bijna. Nog niet helemaal, maar bijna op weg naar de Kuip.
0: Jij gaat naar Nederland-Algerije vanavond.
1: Ja, maar ik ga niet kijken. Ja, ik ga ook wel kijken. Maar ik heb daarvoor nog wel een hele leuke taak. En dat is rennen met de grote vlag het middenveld op met een hoop vrijwilligers. En wapperen maar.
0: Ach, wat leuk. Die grote ronde vlag die op de middencirkel ligt.
1: Ja.
0: Niet?
1: Ja, klopt. Ja, dus wat we leuk. Moeten vanmiddag flink aan de bak. Goed oefenen. En,
0: oh ja, hebben jullie dan ook nog een repetitie? Ja, dat je met z'n allen... Oh.
1: Ja, dat is echt timing hoor. Dat is echt... Er zit echt wel een hoop achteraf, inderdaad, aan voorbereiding en dergelijke. Maar,
0: dat is leuk, hè?
1: Ja, superleuk.
0: Hoe
1: ja,
0: kunnen we jou herkennen, Danielle? Is het idee dat we iets...
1: Heel blond.
0: Heel blond. Of dat, je, dat blond. We even iets afspreken, dat jij even onder die vlag doorrent of zo.
1: Ja, dat jij degene... geks doet of zo.
0: Ja, of dat je je shirt uittrekt tijdens het Wilhelmus.
1: Nou, zal ik me gewoon mijn hand opsteken of
0: zo? Ja, misschien is dat beter, inderdaad.
1: En een pinkerduim. Ja, joh.
0: Wat leuk.
1: Dat is de laatste keer geweest.
0: Ja, dat is ook zo. Nou, ik ga opletten. Vanavond 8:45, Nederland-Algerije natuurlijk in de Kuip.
1: Lekker blond krullen, big smile erop.
0: Niet te missen.
1: Ja, ik steek mijn duim op. Gaat goed komen.
0: Omdat je bent ingeklokt, Danielle, krijg je de koffiecup. Handige meenemenbeker voor onderweg.
1: Hartstikke mooi. Ja, top.
0: En nog één ding.
1: Ja.
2: Fijne dag.
1: Ja, hetzelfde. Fijne dag.
0: Doeg. En op de winst, hè, vanavond. Ja.

0: favorieten doorgeven voor de Foute 1500. Hè? Grootste radiofeestweek van het jaar. En bij iedere 1500 nieuwe stemlijstjes die binnen zijn, dan doen we een extra foute uur. Ik moet je vertellen, we hoeven er niet heel veel meer. Dus het zou lekker zijn als we zometeen om 11 uur gewoon even het foute uur kunnen verlengen natuurlijk. Dus vul gauw nog even jouw lijstje in op keymusic.nl of de Keymusic app. Gaat het foute uur verder met zometeen Hofstak Noël.
1: Johnny, la gente está muy loca.
0: Muy loca people. Of ga je voor DJ Antoine?
2: Welcome to Saint-Tropez.
0: En welcome to Saint-Tropez. Jij bepaalt het nu in de Keymusic app.
3: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
7: Dat bootje waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
8: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
9: Peugeot.
7: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op Celesta.nl.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
11: Deze week shop je veel dekbedden met prints al vanaf 29 euro op Celesta.nl.
13: Sommige verdubbelingen merk je amper. Van 1 naar 2 klontjes suiker. 1 keer snoezen of 2 keer. Maar deze verdubbeling...
14: Je wint 3000 euro!
13: Zet je werkdag volledig op zijn kop.
15: Oh my god, ik kan niet geloven.
13: Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow...
16: Verdubbel je salaris.
17: In 1 minuut.
13: Meld je nu aan in de Q-app. Q-Music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
18: Q sounds better with you.
19: Yo, what up?

0: bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
0: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
2: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
3: Snel naar Trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
5: Hak je dag!
3: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
6: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro gekoeld. 1 plus 1 gratis. En alle John West tonijn single packs. 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Lekkere van Albert Heijn.
8: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
7: Jij bent mijn kampioen.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
11: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
12: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
13: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
14: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
15: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe Meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
16: Ik wil als dino.
17: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: Kimi is ik weer. Het kan regenen, ook kans op onweer. De zon kan af en toe ook nog doorheen komen. Het is max 20 graden. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met 1 file langer dan 5 minuten. Op de A12 is dat Arnhem-Oberhausen. Tussen Ouddijk en de Duitse grens kom je in 3 kilometer. Je vertraging is daar 9 minuten.
19: Bas van Nimwegen.

0: Dance and Everybody Needs Somebody bij Q.
1: Weet je wat voor dag het is?
2: Het is woensdag! Hakkendag!
1: Ja, we hakken dag, dus we gaan even lekker hakken. Alleen de vraag is met welk liedje zo?
3: Waar is Gabbertje? Rare Gabbertje. Waar is Gabbertje met zijn kale schoenen?

0: Als ik dit weekend overleef, dan zien jullie me maandag weer, hè? Later.
1: Marrel. Q Music is proud to be fout.
2: Dit is het Foute Uur. Q Music.

0: podcast in het Foutuur. En ja, we hebben het gered. Lekker, er zijn weer 1500 nieuwe stemlijstjes binnen voor de Foute 1500. Dat betekent dat we zometeen gewoon nog even lekker doorgaan met een extra Foutuur van 11 tot 12. Alleen maar foute muziek op Q-Music. De inspiratie voor je stemlijstje natuurlijk, voor de lijst. Ook het laatste nieuws komt eraan met Fieke zo.
1: Ja, als je het idee hebt dat je steeds vaker een verkeersboete krijgt, dat kan kloppen.
0: Oh, en ja, even alvast een klein voorproefje. Hakken op de Party Animals, Aquarius komt eraan en ook deze.
2: Zolang ik geen vogels hoor fluiten,
0: Justin de Wild.
2: Naar buiten, we gaan nog.
0: We gaan nog even door inderdaad. Cheerio, hoor je zo.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf 35.599 euro of 197 euro netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
6: Dat zeg ik.
7: Echte Gooise Moeders is terug.
8: Je knippert één keer met je ogen en bam, je wordt 40. Ah! Dus halen we er alles uit wat erin zit.
9: We gaan naar Portugal.
8: Ja.
9: In een camper.
8: Nee.
10: Onwijs leuk.
9: Zijn.
11: Zal het met ons nooit worden.
7: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
12: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
14: Goedemorgen.
15: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Hola, collega.
18: Hey.
17: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, een barbecuebuffet, verse vis.
18: Mark?
17: En die prijzen.
18: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
17: Oeh, ja.
19: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
12: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor 50 euro... en alle Kruidvat opvolgmelk voor 6,99.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
6: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
5: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus.
10: dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
14: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
20: Ah, chips.
14: Maak er een potje van.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
5: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
4: Ja, voor maar 6,99.

0: onderwerp van afkeer. Een medewerker van een begraafplaats in Den Haag wordt verdacht van diefstal uit graven en witwassen. Hij was verantwoordelijk voor het delven en ruimen van de graven. Hij zou erbij sieraden en gouden vullingen hebben meegenomen. Die zou hij hebben verkocht bij een goudhandel. NAVO-topman Mark Rutte is vandaag met ambassadeurs van alle NAVO-landen in Oekraïne. Dat is voor de eerste vergadering van de NAVO-Oekraïne-raad. Oekraïne is geen NAVO-lid en mag dat van Amerika en andere lidstaten voorlopig ook niet worden. Maar de NAVO wil Oekraïne wel dicht bij zich houden. En deze raad kan bij elkaar worden geroepen als Oekraïne bijvoorbeeld om hulp wil vragen. Er worden steeds meer verkeersboetes uitgedeeld. In de eerste 4 maanden lag het aantal overtredingen 13% hoger dan vorig jaar. We reden vooral veel vaker te hard. Daarnaast worden steeds meer mensen betrapt op door rood rijden en appen achter het stuur. Het komt onder meer door slimme flitspalen die steeds vaker worden ingezet. En dan nog het weer van Weerplaza. Af en toe breekt de zon door, maar vooral landinwaarts valt ook nog een enkele bui. En het wordt maximaal 20 graden.
1: Dank je verkeer van Flitsmeister met 1 file langer dan een kwartier. Gemeld nog op de A59 Zonzeel-Os tussen Drunen-West en Nieuwkuik. Kom je in 4 kilometer, je vertraging is daar 22 minuten. Controles op de A1 naar de Amsterdam staan ze bij 17,9. De A4 Leiden-Amsterdam bij 7,9. A4 Delft-Schiedam bij 58,1. De A15 Maasvlakte richting Rotterdam bij 52,7. A59 Breda-Den Bosch bij 94,7. En de A73 Venlo-Echt opletten daar bij 8,5.
2: Er zijn weer 1500 stemlijstjes binnen voor de Foute 1500. Daarom nu een extra Foute Uur.
0: Het Foute Uur!
1: Ah, heerlijk, we pakken hem nog even door. Een extra Foute Uur. Er is weer flink gestemd. Dit staat op het lijstje van onder andere Jaden van Otten. Dit is Aquarius.
3: Q Music is proud.

0: by Q. En Another One Bites the Dust. Niet te verwarren met...
1: Een natte pan in de kast. Een natte pan hier en een natte pan daar. Een natte pan in de kast.
0: De natte pan in de kast.
2: Hey, waar is die afgedrukt?
1: Een natte pan in de kast.
3: Dit is het Foute Uur.
0: De versie van WC Experience, niet te vergeten natuurlijk. Ik hoor je denken, hè Bas, ben je in de war? Wat is er aan de hand? Het is toch 11 uur? Hoe kan het nou, Foute Uur? We zitten midden in een extra Foute Uur, omdat er weer 1500 stemlijstjes binnen zijn. Jens, die kent de regels.
4: Zijn de foute 1500 stemlijstjes binnen? Dan kan weer een extra Foute Uur beginnen. Proud to be foute.
0: Ja, Jens, die zit er lekker in inderdaad. Gisteren is de stemtiendaagse geopend. Dus 10 dagen lang stemmen op jouw favoriete foute liedjes. En als dat dus lekker gedaan wordt, bij iedere 1500 stemlijstje krijgen we een extra Foute Uur. En vanaf volgende week vrijdag hoor je hem dan echt de lijst de foute 1500 op Q-Music. Ik heb hoge verwachtingen van het foute end van dit jaar, van K3 en Donnie. Maar ik heb al een beetje veldonderzoek gedaan. Excel-sheetjes aangemaakt, focusgroepen. Waren nog wat zwevende kiezers hier en daar. Turfbordjes, enquêtes. Nou, mijn conclusie. Dit wordt ook wel een grote kanshebber om hoog te gaan eindigen dit jaar in de foute 1500. Het is in ieder geval sinds vrijdag de nieuwe nummer 1 in de top 40. Dit is Justin de Wild en Cheery.

Je hebt vals meegezongen, hè? Ja, ja. Zeg maar eerlijk, Let It Go, Jordan, Demi Lovato. Een extra foute uur bij Q-Music. Ik zie net een appje van Tamara Zander. Die stuurt, wij zijn helemaal klaar. Shirts voor de foute party worden gedrukt. Hé, hey, wat leuk. Ja, ik ben benieuwd naar jullie outfit, Tamara. Nog 17 nachtjes slapen. Dan gaan we met z'n allen het Philips Stadion in Eindhoven even verbouwen. 20 juni, de foute party, the big one. Ja, zorg dat je erbij bent, dat feestje wil je niet missen. Er zijn nog een paar tickets te krijgen. Je kan ze scoren in de Q-Music app of op qmusic.nl. Nou, als je die line-up ook ziet, de opstelling van PSV is er niks bij. Echt, het gaat alle kanten op. Melanie C van de Spice Girls is erbij. De Benga Boys, K3, Samuel Welten, Chris Cross Amsterdam, 3T, Rolf Sanchez, Mental Tio, Marco Schuitmaker, Gers Pardoel en Kiel.

0: deze. Daddy DJ. Ga je zo meteen horen.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oeh, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En het frisje voor jou.
2: Dank je.
1: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
6: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
7: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
8: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
9: Hey, bedankt.
10: Merci.
9: Thanks.
8: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
11: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
12: Echte Gooise Moeders is terug.
13: Je knippert één keer met je ogen en bam, je wordt 40. Ah! Dus halen we er alles uit wat erin zit.
14: We gaan naar Portugal.
13: Ja.
14: In een camper.
13: Nee.
15: Onwijs leuk.
14: Zij.
13: Ah! Oh, ik plas in mijn broek.
16: Zal het met ons nooit worden.
17: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
18: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
21: Yes!
22: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
20: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
21: Yes!

0: mooie vakantie vind je bij Bol.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
3: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
4: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
3: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
4: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
5: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
6: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
8: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
11: Kimi is ik weer. Ja, kans op wat regen. Soms zelfs met onweer. Vanmiddag gaan we af en toe de zon nog even zien. Het is max 20 graden. Q, verkeer van Flitsmeister dan met 2 files. Langer dan een kwartier op de A59 Zonzeel-Os. Tussen Drunen-West en Vlijmen kom je in 34 minuten. En de A59 Os-Zonzeel tussen Engelen en Nieuwkuik. Daar is je vertraging 16 minuten.
12: Bas van Nimwegen.
11: Door met een extra foutuur.
13: Ja, leuk.

0: uur. Mooi ter inspiratie voor je stemlijstje natuurlijk voor de Foute 1500.
1: Het Foute Uur.
0: Aan Tamara, jouw stemlijstje staat vol met alleen maar liedjes van deze boyband, of niet?
2: Nou, eigenlijk, er zal vast wat in staan, maar Five is toch wel een van de belangrijkste.
0: Wat betekent Five voor jou dan?
2: Nou ja, toen ik klein was, was het wat dat betreft eigenlijk altijd op TMF en dat soort dingen. En ja, dan keek je daarnaar. En dat is eigenlijk altijd blijven hangen. Dus dat is nu jeugdsentiment.
0: Heerlijk.
2: Zeker nu de reunietour eraan komt.
0: Ja, want ze gaan optreden natuurlijk, hè. Ze komen naar Nederland ook.
2: Ja, zeker.
0: Sta jij vooraan?
2: Ja, heel blij mee. Ja, we hebben kaart op rij 5, geloof ik. Dus redelijk vooraan, ja.
0: Oh, dan krijg jij de zweetdruppels van Scott of Richie zo in je gezicht, denk ik.
2: Ja, zeker.
0: 10 juli, geloof ik, hè?
2: Ja, 10 juli, inderdaad.
0: Altijd ja, vaste cool. Waarde natuurlijk ook in de Foute 1500. Mede dankzij jou, je hebt ze ook weer in je stemlijstje gezet. We gaan ze nu even draaien met Keep On Moving.
2: Ja, tof. Leuk.

0: At First Sight, de Meilandjes, Only Joling of Date op Texel. Zit mijn vriendin sinds deze week in één keer iedere avond te kijken. Op zich is het wel vermakelijk. Ik zou zeggen, zet vanavond gewoon even een nieuwe aflevering aan van Gewoon Jan Smit. De Real Life Soap van Jan. Ken je hem nog uit de Zero's? Krijg je een kijkje in het leven van eigenlijk de beginjaren van Jan Smit. 19 jaar oud was hij toen. En dan zie je onder andere dat hij belt met zijn moeder Gerda als hij op tour is.
1: Smit.
2: Ja, moe.
1: Ja, ben je dat?
2: Ja.
1: Hoe is het?
3: Nou, lekker. Ik zit daar op die baan en ik moet over een half uur optreden.
1: Meestal, ik heb zelf geen mobiele telefoon, maar hij belt hier altijd onder het eten. Als wij denken we gaan eten, dan gaat de telefoon naar Jan.
0: Altijd tijdens het eten, Jan. Nou, je ziet echt hoe populair die toen was. En ook de hele rest van de familie komt voorbij. Inclusief Gerda, moeder Smit. Ja, echt super populair. Sterker nog, ze wonnen toen zelfs de gouden televisiering met dat televisieprogramma. Mocht je het toen gemist hebben. Ik zag dat Jan, die post iedere week een nieuwe aflevering op YouTube van de serie. Dus dan kan je alle afleveringen gewoon nog even terugkijken. Zojuist een van die pareltjes uit de beginjaren van Jan. Boom Boom Bailando hoorde je als inspiratie voor je stemlijstje voor De Foute 1500. We nu Ike en Tina Turner, this is Proud Mary.
4: You know, every now and then I think you might like to hear something from us.
5: Job down
4: nice and easy.

0: en Sugar, Vaya con Dios. Hey, na-na-na bij Q Music in een extra foutuur. En om het af te leren doen we de lunchmix zometeen ook alleen maar met foute liedjes. Onder andere deze.
1: Ik weet nu dat er een engel bewaakt.
0: Marco Schuitmaker. Dus bepaal alvast even welke collega voorop gaat in de Polonaise. En ook...
2: de kinderquiz bij Q Music.
3: Hey, is het al weekend?
4: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
5: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
4: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40.
6: Qmusic, de top 40.
7: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
8: Autotaalglas is partner van de top 40.
9: Ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling.

0: jaar.
1: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk. Dat is
2: een Veldzinkadvies. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Een helder, onafhankelijk verzekeringsadvies. Ga van jouw adviseur naar Veldzink.nl.
3: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw

0: feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
1: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
2: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voor wie.
5: KWF. Tegen kanker voor het leven.
0: Voor elke verfklus, Kip Wassitec tapes. 3+1 gratis. Bij Bouwmaat.
6: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
7: Klopt, minstens 2 dagen per week.
6: En jij?
2: Ik meestal maar 1 keer per maand.
6: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
2: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
6: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
8: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
9: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
8: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: 18 plus, speelbewust.
12: Ja.
13: Echt serieus?
12: Wat een geld.
14: 18.000. Godverdikke me.
15: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
15: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
16: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
17: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
16: Ja, voor maar 6,99.
18: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
16: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
18: Fans van voordeel.
16: Aldi.
20: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
21: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
22: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
23: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
22: Dus waar moet je zijn voor de magic?
23: Jojo.
24: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
25: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
26: Hoppa!
25: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
26: 3-sterren-slot.
25: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk

0: langer wachten op een beslissing. Dat komt door de vele rechtszaken die mensen hebben gevoerd, omdat ze te lang moesten wachten op een beslissing. De vernielingen door pro-Palestijnse betogers aan de gebouwen van de Universiteit Utrecht hebben geleid tot 500.000 euro schade. Dat meldt het Utrechtse college op vragen van fracties van Utrecht Solidair en Ja 21. Doordat de identiteit van de daders niet bekend is, kunnen de kosten niet worden verhaald op de daders, schrijft het college. Er is geen informatie dat buitenlandse partijen proberen invloed uit te oefenen in Utrecht. De Raad van State heeft geen bezwaar tegen de naamsverandering van GroenLinks PvdA naar Progressief Nederland. Lokale partijen met dezelfde naam begonnen een zaak, maar ze hebben geen gelijk gekregen. In de Tweede Kamer is de naamswijziging er nog niet officieel door. Daar moet nog over worden gestemd. En we zijn al bekend met statiegeldverzamelaars. Mensen die overal blikjes en flesjes rapen om statiegeld te innen. In België gaan ze nog een stapje verder. Zij kopen flessen zonder statiegeld in België en leveren die flessen in Nederland weer in met statiegeld. Vooral een Jumbo in Hulst trekt daardoor veel Belgische klanten met zakken vol lege flessen, schrijft het AD. Sommige mensen zouden zo tientallen euro's per keer terugkrijgen. En dan nog het weer van Weerplaza. Af en toe breekt de zon door. Vooral landinwaarts valt nog een enkele bui. Het wordt maximaal 20 graden.
1: Dan Q-verkeer van Flitsmeister met twee files nog langer dan een kwartier. Op de A59 Zonzeel-Oss tussen Drunen-West en Vlijmen kom je in 43 minuten. En de A76 Aken-Geleen tussen Ten Essen en Geleen. Ongeluk daar zorgt voor 28 minuten. Controles op de A1 naar de Amsterdam bij 18,0. De A4 Leiden-Amsterdam bij 8,2. A7 Drachten-Groningen bij 182,3. De A20 Rotterdam-Gouda bij 40,3. A59 Breda Den Bosch bij 94,7. En de laatste op de A73 Venlo Echt.

0: Jan van Loevenzijn, die stuurt... Bas, we zitten weer aan de goede kant van de week. Ja, ja, 12 uur geweest, woensdagmiddag. Op naar het weekend, zou ik zeggen.
1: Ja, lekker.
0: Het wordt een foute mix hier, want ja, we zitten midden in de stemtiendaagse voor de foute 1500. Cool Down Café hoor je zo met Hey Baby.

0: half vier wel gewoon natuurlijk met de kinderquiz. Je hoort Kai, Willem en Jeldau van de Montessori school Steigereiland op Eiburg, moet ik zeggen, in Amsterdam. Ze hebben het ergens over. De vraag aan jou is, waar hebben ze het over?
1: La la la la la la la la la.
2: Er is een programma van.
3: Je kan het met je familie doen.
4: Van winkeltjes waar je dat kon doen. En daar gingen mijn tante en mijn moeder stiekem doen. Toen mocht ik niet meedoen.
5: Oh, mensen die dronken zijn doen het zeker weten.
6: Je kan het niet alleen doen. Tenminste, dat kan wel. Maar dan is het heel saai.
7: Je gilt gewoon als een keukenmeid.
8: En het is heel vals.
9: Oh, het is niet normaal vals.
10: Kan je alsjeblieft stoppen?
0: Nou, gilt als een keukenmeid. Je kan het niet alleen. Waar hebben ze het over? Stuur jouw antwoord deze kant op via de Key Music app. Wie je zometeen misschien de koffiecup en het Key prijspakket. Dit is Sommie in Dark Before.

0: Jurre, goedemiddag.
1: Goedemiddag, wat?
0: Zo, hoe is het met je?
1: Goed hoor, met jou?
0: Ja, hier ook lekker hoor. Beetje grijs buiten, maar verder prima. Ja,
1: hier is het ook nogal nat buiten inderdaad. Ja. Dat is wel minder.
0: Het is niet anders. Hey, je hoorde Kai, Willem en Jeldo zojuist van de Montessori School Steigereiland op Eiburg. Laten we heel even luisteren waar ze het over hadden.
2: Oh, mensen die dronken zijn doen het zeker weten.
3: Je kan het niet alleen doen. Tenminste, dat kan wel, maar dan is het heel saai.
4: Je gilt gewoon als een keukenmeid.
5: En het is heel vals.
6: Oh, het is niet normaal vals.
7: Kan je alsjeblieft stoppen?
0: Ja, kon je hier wat mee, Jurre?
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja?
1: En vooral met hetgene van het dronken zijn dacht ik van, oeh, dit zou wel eens kunnen.
0: Oh, dit is wel herkenbaar, dacht jij?
1: Ja, redelijk, ja.
0: Oké. Waar denk je dat ze het over hadden dan?
1: Karaoke.
0: Oké. Kan je dat herleiden nog naar de andere dingen waar ze het over hadden?
1: Ja, vals zingen, gillen. Ja. Dat is meestal bij karaoke wat erbij komt kijken, hè?
0: Eens even luisteren.
2: En het antwoord is karaoke!
0: Ja! Hartstikke goed, Jurre. Ben jij een beetje een karaoke-zinger?
1: Echt in de karaoke-bar niet heel vaak geweest. Maar ik ben op het werk wel van meezingen van met radio. Dus toch wel een soort van dan.
0: Je toch wel een beetje de karaoke-koning van het bedrijf.
1: Ja, zoiets wel, ja.
0: Nou, dat komt goed uit. Want vanaf 18, vanaf volgende week natuurlijk de Foute 1500... Of 6 uur 's avonds, volgende week vrijdag. Dan een week lang alleen maar van die meezingers op de radio wordt één groot feest.
1: Ja, dat ga ik zeker doen.
0: We gaan de Alright Stop Coffee Time Cup je kant op sturen.
1: Yes, dankjewel.
0: En geniet alvast van de Foute 1500.
1: Komt goed, dankjewel.
0: Hoi.
1: Hey.
0: Bruno Mars, back you.

0: Dit is Q Music.
1: Bibi Rexha en Faithless.
0: En dit is Q Music.

0: Martin Garrix. Samen met Ed Sheeran, je hoorde Repeat It bij Key Music. Het is bijna 12:30. Zometeen. Blijft goed dit, Coldplay en Avicii, Sky Full Stars. Komt eraan.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
4: Por favor.
6: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
13: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
14: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat: een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
15: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
14: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
16: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
17: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
18: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
17: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
19: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
20: De Burger King hamburger. Onze klassieker, met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
21: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hannah May. 60 jaar top 40 deel 3. Nu in de winkel.
22: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
23: vakantie!
22: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
24: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien?
0: Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
0: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
23: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
24: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
25: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
26: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
27: Kijk op kwf.nl/voor wie.
28: KWF. Tegen kanker voor het leven.
23: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
29: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
30: Q-music weer. Ja, van alles wat. Regen, onweer, ook kans op wat zon. Het is max 20 graden. Q-verkeer van Flitsmeister dan met 2 files langer dan een kwartier. Op de A15 Gorkum-Nijmegen tussen Arkel en Del. Daar een defect voertuig. 19 minuten. En de A59 Zonzeel-Ols tussen Drunen-West en Vlijmen kom je in 6 kilometer. Je vertraging is daar 42 minuten. Bas.

Spyro bij Key Music, you're the material lover. Is ik je klaar voor de brievenbus? Ja, Wim en ik gaan zometeen alle post weer voorlezen. Dus zet je bericht alvast klaar in de Q-app. Hoor hem zo terug.

0: Shakira bij Q Music en Zoo. Wim van Helden, goedemiddag.
1: Gas, jongen.
0: Ben je er klaar voor?
1: Ja, maar eerst nog even de brievenbus.
0: Oké, gaan we.
1: 3, 2, 1.
2: Menno Barneveld's brievenbus, brievenbus, brievenbus. Menno Barneveld's brievenbus, brievenbus.
0: Maud Stijnbus die zegt alle kinderen op school. Man aan het werk en ik net terug van hardlopen. Heerlijk.
1: Monique, het was fijn gisteren. Groetjes van Ron.
0: Oh. Wij zijn lekker aan het werk. Doe de groetjes aan Michael Sienstra, zegt Piet Kramer.
1: Rob Wieldraaier zegt Cor van der Plas, ik hou van jou.
0: Bart, schreeuw is niet zo, zegt Nick de Vries.
1: Nog 205 dagen tot kerst, zegt Menkus.
0: Lekker genieten van 2 broodjes gebakken ei, Kesper, zegt Karel.
1: Alweer halverwege de week. Vanavond lekker straatvolleybal, zegt Kelly.
0: Malou en Tess in plaats van via Rotterdam, nu toch via Schiphol naar Sevilla en dan door naar Albu. Heel veel plezier op jullie examenreis, zegt Bibi.
1: Ellen zegt groetjes uit het mooie Denenkamp.
0: Stephanie Hendricks werkers door. Die steentjes gaan niet vanzelf in die big bag, zegt Ramon Keijsen.
1: Even de groeten doen aan Pascal van Zwieten, de Dylan.
0: Hey Artem, werk eens door man, zegt Lorenzo Blom.
1: Lekker shoppen met mijn dochter Freddy, zegt Nookie.
0: Joey, morgen weer samen aan de klus. Jij het plafond witte, ik kijk toe. Gezellig man, zegt Bert Pronk.
1: Shavy, opschieten, jullie moeten aan het werk, zegt Tim.
0: Groeten vanuit het mooie Noord-Macedonië. Vandaag kijken of we naar Albanië kunnen, zegt Mart.
1: En Lizzie, ben ik te laat of mag mama nog even horen dat ik van haar hou? Nou, op het nippertje van de brievenbus.
0: Net aan. Ik heb hier nog een raadsel.
3: Hier nog even een mop van Toon. Wat doet een worm voordat hij gaat sporten?
1: Ja, is nou een raadsel of is het een mop? Vind ik alweer verwarrend, hè?
0: Nou, allebei.
1: Maar wat doet wie voordat hij gaat sporten?
0: Wat doet een worm voor die gaat sporten?
1: Een worm voordat hij gaat sporten?
3: Ja. En een warming up.
0: Ja, een warming up.
3: En een warming up.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja? Echt serieus?
3: 7, 7, 7, 7.
2: Wat een geld!
4: 18.000, godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus, speelbewust. Oranje.

0: ons welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders ga ik je mis.
1: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
2: Dat zeg ik.
3: Yo, Chris Cross Amsterdam hier.
4: We hebben een nieuwe single.
5: Met mij, Jan Smit.
6: En met mij, Frans Bauer.
7: Want zij hoort bij mij. Ze loopt je zo weer voorbij. Blijf maar dromen, want...
5: Zij hoort bij mij is nu overal te beluisteren.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur...

0: Er is altijd een Veldzienkantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzienkadvies.
1: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
0: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga van jouw adviseur naar veldzink.nl.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
3: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
7: Domino's. Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
8: Welkom in Afrika!
7: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk. Help!
9: GWC!
7: Help!
9: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
10: Laten we het proeven.
9: Opdrachten uitvoeren.
11: Moeten we het boek mengen. Dit is een grap.
9: Maar wie het best integreert...
12: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
9: ...wordt tot ere Himba gekroond.
13: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
14: Tickets to the tribes.
15: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
16: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
17: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
16: Ja, voor maar €6,99.
18: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: Find your joy. Met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
16: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
18: Fans van voordeel.
16: Aldi.
20: We denken na over een koophuis.
21: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
20: Bart? Met die loopgroep?
21: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
22: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
23: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
24: Jij bent mijn kampioen.
25: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
26: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen... om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
4: Goedemiddag, bijna 1 uur. Q-Music nieuws van nu.nl. Fieke Hamers.
27: Goedemiddag. Voor een dodelijke aanvaring op de Waddenzee eist het OM in hoger beroep dezelfde straf als de rechtbank. Die veroordeelde de kapiteins van een snelboot en een watertaxi tot 240 uur taakstraf voor de aanvaring. 4 opvarenden kwamen daarbij om het leven. De kapitein van de snelboot was in hoger beroep gegaan omdat hij vond dat hij geen schuld had aan de aanvaring. Het OM eist tegen hem nu ook een beroepsverbod voor de functie van kapitein van 4 jaar. Deurwaarders kunnen een belangrijke rol spelen bij het signaleren van problematische schulden. Dat blijkt uit een proef die vorig jaar werd gehouden in een aantal steden. Deurwaarders vertelden mensen bij wie ze schulden kwamen innen dat de gemeente ze kan helpen. En dat kan het verschil maken, zegt deze deurwaarder bij AT5.
0: Soms ben je net op het goede moment, op de goede plek, de juiste persoon. En dat is juist een soort magisch moment waardoor je uiteindelijk echte veranderingen, een soort life changer voor iemand kan zijn.
27: De helft van de mensen die daarop ingingen hadden nog niet eerder hulp gezocht. Bij een loods in Noord-Brabant zijn bijna 190.000 illegale vapes in beslag genomen. Het gaat om vapes met verschillende zoete smaakjes, zegt de NVWA. En de verkoop daarvan is bij ons verboden. De inspecteurs kwamen op het spoor van de loods door een webshop die de vapes verkocht. De eigenaar krijgt meerdere boetes en moet ook de kosten van het vernietigen van de vapes betalen. Een enorme wateroverlast in een winkelcentrum in Spijkenisse. Na een melding van een brand trof de brandweer geen brand aan, maar wel een sprinklerinstallatie die volop stond te sproeien. Duurde even voor de bediening van de sprinklers was gevonden en de afvoer zat verstopt. Het water wordt nu weggepompt. En dan nog het weer van Weerplaza. Af en toe breekt bij ons de zon door bij maximaal 20 graden. Vanavond geleidelijk aan meer regen en morgen stevige onweersbuien.
1: Situatie.

Oya Lele, daar tegenover Psy met Gangnam Style. Maar het schiet ook van ABBA naar Scooter. Niks is te gek, niks is te fout, alles mag. Ilse uit Waalwijk, jou ook bedankt voor het stemmen via qmusic.nl. Ze stemt op deze klassieker.

0: berichtje van Nonja over gisteren. Ja, gisteren zou ik de eerste avond van de avondvierdaagse gaan lopen. Maar het weer was niet normaal. Er kwamen ook berichten binnen van lotgenoten. Bij wie het inmiddels afgelast was, maar bij mij nog niet. En ik zat eigenlijk een beetje te hopen op dat appje. Want het zag er niet best uit. Maar Nonja die vond eigenlijk maar dat ik zat te zeuren. En toen?
1: Nou, ik dacht, die Wim van Helden die kan ook overdrijven. Het zonnetje schijnt hier, net nog lekker buiten gewandeld. En wat de piep is er nou aan de hand. Een wolkenbreuk, een regen, nonde, knetter, een onweer. Ja, ik snap dat je geen vierdaagse wilt lopen nu.
0: Nou ja, het gekke is, het was inderdaad code geel, toestanden, het hele land in rep en roer. Ik stond klaar in mijn poncho voor de eerste avond vierdaagse. En toen we eenmaal gingen lopen, brak de zon door en ja, ging het vrolijk door. Nee, ja, eindstand. Ik ben alle drie mijn kinderen kwijtgeraakt. Er waren twee verzwikte enkels en we zijn één avond verder. Kortom, het is eigenlijk weer gewoon een feest. Zoals ieder jaar.
1: Nonde knetter.

shows gegeven. Alle 10 uitverkocht. Vlogen 10 keer letterlijk door de lucht van de Gelderdome. En over exact 10 dagen is de aanloop naar de grootste concertreeks die een Nederlands artiest ooit gehad heeft te zien op Videoland. En zo lang hoef je gelukkig niet te wachten voor het volledige concert. Die registratie kun je vanaf zaterdag al zien bij Videoland. En dan zie je onder andere hoe dit liedje de uitsmijter was. Over wie ik het heb? Ja, wat denk je? Suzanne Veek natuurlijk. Als je mijn gedachten eens

0: Dit is Q Music.
1: De Bauza.
0: En dit is Q Music.
1: Alex Warren.
0: En dit is nieuw. De Q Music Alarmschijf.
1: Cameron Whitcomb, Kingdom of

0: fear. Het is de alarmschijf. Cameron Whitcomb hoor je deze week extra vaak. Het slimste bedrijf. Zometeen 14:15, vaste prik. Jouw kans om jezelf op de kaart te zetten. Durf je de strijd aan met werk in Nederland? In het slimste bedrijf krijg je 1 minuut om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. En dit is alvast een opwarmertje. Vanavond speelt Oranje in die prachtige Kuip in Rotterdam een oefenduel voor het WK tegen Algerije. Ik wil van je weten, wanneer is nou onze eerste officiële echte WK-wedstrijd?
1: Het slimste bedrijf van Nederland.
2: Zometeen om 14:15.
0: Ondertussen maken wij onze eigen opstelling.
3: Oké, jongens en meisjes, even aandacht. Jullie zijn niet zomaar artiesten. Jullie zijn de kampioenen van foute muziek. DJ Paul, de beuker. Helene Fischer gaat ademloos door het veld. Snollebollekes, onverslaanbaar op zowel links-mid als rechts. Scooter, yes. Jij bent de motivator van dit team.

0: 12 juni naar de Foute 1500.
1: Q Music is proud to be Fout.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
6: It's playtime.
7: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
9: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
10: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
11: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Ja, voordat ik hier manager...

0: altijd spot-on. Bloezende bloesjes, broeken die poffen, zonnige shirts en soepele shorts. Kleuren die knallen en kreukvrije stoffen. Voor groot, voor klein, jouw time to shine. Het is zomer, Terstal. Maak elk moment mooi.
1: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
2: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
3: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sands.
4: Q-Music The Party.
5: Q-Music vind je donderdag bij het Waves Festival De Koog Texel met Edwin Orlander. En zaterdag bij Moelies in Dronten met Menno Barreveld. Tijdens het Zomerfeest Herfst bij Feest Andereest in Balkbrug. En tijdens het Doelezen Festival.
4: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
6: Q-Music. Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvat luiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor 6,99.

0: voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
3: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
4: Domino's. 18 plus, speelbewust.
5: Ja?
6: Echt serieus?
5: 7, 7, 7.
6: Wat een geld.
7: 18.000. Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
0: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
10: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
11: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
12: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
13: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
14: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
15: Al met heel droog op de meeste plaatsen dan. Soms breekt de zon ook door. Het is een graad of 20 vanmiddag. Vanavond krijgen we wel weer wat regen. 11 files, de langste op dit moment op de A59. Zonzeel richting Os, tussen Drunen-West en Vlijmen. Daar kom je in 5 kilometer. Je vertraging bijna een half uur.
16: Wim van Helden.
15: Q-Music. Met Taylor Swift zometeen. Dua Lipa. En nu.

0: Het wordt ook wel de uitzwaaiwedstrijd genoemd. Vanavond in de Kuip. Het Nederlands elftal, een oefenduel voor het WK tegen Algerije wordt vanavond gespeeld. Maar ja, wanneer is dan onze eerste WK-wedstrijd, Esther?
1: 14 juni.
0: En weet je ook tegen wie?
1: Nee, daar heb ik geen idee van.
0: 14 juni, ja. Japan hoor je van een collega. Kijk, teamwork.
2: Het slimste bedrijf.
0: Volgende week zondag inderdaad, 14 juni, dan spelen we tegen Japan. Alleen de tijden zijn echt een beetje onmogelijk. Hè? 10 uur 's avonds begint het, volgens mij is de derde wedstrijd zelfs om 1 uur 's nachts. En dan de tweede wedstrijd zit er eigenlijk wel goed. Ik geloof dat jij erbij bent.
1: Ja, zeker.
0: In het Philips Stadion in Eindhoven kom je lekker kijken.
1: Ja, zeker.
0: Supergoed. Ja, dat is de 20e. Dan is de foute party van Q-Music. En dan spelen we om 7 uur 's avonds. En daarna gaan we dus helemaal los met de foute party.
1: Dat hoop ik wel.
0: Ja. En je komt zelf uit Eindhoven?
1: In de buurt, ja.
0: Nou ja, het bedrijf waar je werkt.
1: Wij zitten in Eindhoven, ja.
0: Dus je komt straks lekker op het fietsje naar de foute party?
1: Zou kunnen.
0: Is een idee. Hey, je werkt bij stroomleverancier Energiek uit Eindhoven.
1: Klopt.
0: Hoeveel collega's spelen met je mee vanmiddag?
1: We zijn met z'n vijven.
0: Kijk, nou, 5 vragen moet je goed beantwoorden. Dus als het teamwork een beetje wil werken, dan komt het helemaal goed.
1: Ja, één per stuk.
0: Ja, precies. Ene neus. En jullie zijn stroomleverancier, dus onder spanning werken, dat lukt wel.
1: Zeker.
0: Zijn jullie er klaar voor?
1: Yeah!
0: Wie danst op tafel als de kat van huis is?
1: De muis.
0: Bij welke temperatuur kookt water?
1: 100 graden Celsius.
0: Wie regisseerde de film Pulp Fiction? Welke provincie ligt Goeree-Overflakkee?
1: Zeeland.
0: Welke groep maakte de foute hit Barbie Girl?
1: Pas.
0: Hoe heet de verslavende stof in sigaretten?
1: Nicotine.
0: Welke rivier stroomt door Rotterdam?
1: Na.
0: Hoeveel a's zitten in het woord pindakaas?
1: 3.
0: Ja, en dat was de 5e. Oh, jullie begonnen zo lekker. Ik had de vraag toch niet uitgesproken of het antwoord was al binnen. Wie dansen op tafel als de kat van huis is? De muizen. Bij welke temperatuur kookt water? 100 graden. En daarna ging het even minder. Pulp Fiction, geregisseerd door Quentin Tarantino.
1: Ja, het werd ook geroepen, maar ik was...
0: Je had hem al gepast. Ja, inderdaad. Ik hoorde later een collega het zeggen. Maar het eerste gegeven antwoord telt. En je paste hem. Goeree, Overflakkee. Ja, het is nog net Zuid-Holland. Het ligt echt tegen Zeeland aan, maar het is Zuid-Holland.
1: Helaas.
0: Ja, en dan, dit was ook wel even een generale repetitie voor de foute party. De hit Barbie Girl is van Aqua, potverdikke me.
1: Puntje van mijn tong.
0: Hey, maar als je maar mee kan zingen, daar gaat het om. Voor jullie 23 seconden over, stroomleverancier Energiek Eindhoven. Jullie staan nu op een 3e plek in het klassement. En krijgen van mij het slimste bedrijf kaartspel om gewoon lekker te blijven oefenen.
1: Kijk, doen we nog een keer mee.
2: Het slimste bedrijf.
3: Het slimste bedrijf van Nederland.
4: Q-Music.

0: Tego en Save My Love. Het is bijna 2 uur. Fieke, wat zit er in het nieuws?
1: De Rotterdamse haven moet nodig uitgebaggerd worden.
0: En dit hoor je zo.
1: Ja!
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: 25 jaar direct lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
5: Ik wil als dino.
6: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
9: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
10: Welkom in Afrika!
9: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
11: Help!
12: GWC!
11: Help!
12: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
13: Laten we het proeven.
12: Opdrachten uitvoeren.
14: Moeten we de poep mengen? Dit is een grap.
12: Maar wie het best integreert...
15: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
12: ...wordt tot ere Himba gekroond.
16: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
17: Tickets to the tribes.
12: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
18: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt... de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf. Dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
19: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
20: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
21: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
20: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
22: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
23: Domino's. Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
24: Klopt, minstens 2 dagen per week.
23: En jij?
24: Ik meestal maar 1 keer per maand.
23: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
24: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
23: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
25: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
26: 10 tenders, alsjeblieft.
27: Ja, dat is dan €8.
26: Hè? 8? Oké. Okay.
23: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni. Want chicken.
0: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen. 1 plus 1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
2: Boost yourself.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
13: Snel naar Trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
13: Hak je dag! Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
28: Goedemiddag, 2 uur. Q-Music-nieuws van nu.nl. Fika Hamers.
29: Goedemiddag. Rapper Kanye West de toegang tot ons land ontzeggen kan niet meer, want hij is er al. Gisteravond werd J, zoals hij zich nu noemt, gespot in een restaurant in Amsterdam, schrijft het Parool. Advocaat van J heeft bevestigd dat hij in Nederland is. Straks dient een kort geding, dat werd aangespannen door het Centraal Joods Overleg, voor een inreisverbod voor de rapper, dat hij zich meerdere keren antisemitisch heeft uitgelaten. De Tweede Kamer wil dat het kabinet Jette de trend van gesneuvelde politieke beloften doorbreekt. Zowel de oppositie als de coalitie is het eens met de kritiek van de Algemene Rekenkamer over dat veelgestelde overheidsdoelen niet zijn gehaald. Het vorige kabinet wilde bijvoorbeeld flink bezuinigen op het ambtenarenapparaat, maar in de praktijk kwamen er juist meer ambtenaren. De minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA wil onder meer de klimaatdoelen binnen bereik halen. Het goedkope zomertreinabonnement gaat een week eerder van start. Staatssecretaris Bertram noemt het een prachtige kans om kennis te maken met de trein en dan de auto een keer te laten staan, zegt ze bij de NOS. Met de pas kun je vanaf 15 juni tot september voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Het is een goedmaker voor de sterk gestegen brandstofprijzen. Het kabinet heeft er €118 miljoen voor uitgetrokken. En er dreigt kostbare schade te ontstaan aan de SS Rotterdam door dichtslibben van de haven. Daardoor komt het historische schip 2 keer per dag aan de grond vast te liggen. Er moet gebaggerd worden, maar dat is complex, kostbaar en spoedeisend, zegt het Rotterdamse stadsbestuur. De SS Rotterdam fungeerde vorige eeuw als passagiersschip naar Amerika.

gisteren het al zeggen. Zij is erbij in het Philips Stadion in Eindhoven. 20 juni, dan gaat het dakje eraf. Oh, dat is niet nodig. Nee, het is gewoon open, het stadion. Maar het wordt wel een groot feest bij The Big One, de foute party van Q-Music. En één van de Spice Girls is daarbij.

0: Rosa en Magnetic bij Q Music. Ja, dan een liedje. Wat voor mij echt nooit meer hetzelfde zal zijn. Sinds ik Direct heb gezien in de Kuip. En dat heeft alles te maken met dit nummer. Marcel Veenendaal die hield een heel verhaal over het immense podium dat in de Shredder zou verdwijnen. En dat hij dat hout, al dat hout wat gebruikt is voor het grote podium in de Kuip, dat hij dat best wel eens kon gebruiken voor zijn veranda op de camping.
1: Dat te bedenken dat over anderhalve dag wordt al dat hout erin gedonderd en het gaat dan in een versnipperaar. En dan wordt er weer nieuw hout van gepest. Dus als je ergens bij jou binnenkort bij de Gamma het hout in de aanbieding zit, dan kan het maar zo zijn dat je een stukje van het podium in je huis hebt. Ik wilde in ieder geval nog wel een veranda bouwen.
0: Ja, en die veranda bouwen heeft hij vervolgens ook echt gedaan. Van het podium van Direct in de Kuip heeft hij een houten veranda op de camping gemaakt. Ja, en na dit geestige verhaal speelden ze dus een liedje wat je niet verwacht bij zo'n inleidend verhaal. Namelijk hun meest gevoelige en meest gewaardeerde liedje ever. Direct, Soldier On.

zondag de eerste officiële wedstrijd van Nederland tegen Japan. Vanavond nog even een uitzwaaiwedstrijd voordat ze dan vertrekken naar Amerika. Ja, en aan de support van Shakira zal het niet liggen. Want is het je opgevallen dat, nou, er wordt aan heel veel landen een ode gebracht. En natuurlijk vandaar ook al die verschillende talen. Maar Nederland wordt ook genoemd in het liedje. South Africa, Spanje, Mexico, Japan, Korea. Gewoon uit de mond van Shakira, hè? Nog even één keertje, omdat het zo lekker klinkt. Ja?

0: Weekend Vibes met Bebe Rexha en Faithless New Religion.
1: Hey, is het al weekend?
0: Nee, was maar zo. Nee, want ik heb de avondvierdaagse nog niet uitgelopen, hè?
1: Hey, is het al weekend?
2: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
3: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
2: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top 40.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
5: Autotaalglas is partner van de top 40.
6: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
7: Opgelost, Autotaalglas.
8: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hanna May. 60 jaar top 40 deel 3. Nu in de winkel.
9: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
11: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrik je mis.
10: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
13: 18 plus, speelbewust.
14: Ja. Echt serieus?
15: Wat een geld.
16: 18.000, godverdikke me.
17: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
17: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
18: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
13: Peugeot.
19: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
20: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
19: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
21: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroo.nl.
22: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
23: Ik wil als Dino.
24: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich.
0: Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Fijne verjaardag.
2: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichtingjarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
3: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Echte Gooise Moeders is terug.
6: Je knippert één keer met je ogen en bam, je wordt 40. Ah! Dus halen we er alles uit wat erin zit.
7: We gaan naar Portugal.
6: Ja.
7: In een camper.
6: Nee.
8: Onwijs leuk.
7: Zij. Ah!
9: Zal het met ons nooit worden.
10: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
12: Buien over. De meeste plaatsen is het wel even droog. Later vandaag krijgen we wel weer kans op meer regen. Is toch die poncho weer mee met de avondvierdaag. Morgen wisselvallen, graad of 18. Langste file op dit moment is op de A1 te vinden. Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Daar zorgt een defect voertuig voor 3 kilometer. De vertraging van een kwartier.
13: Wim van Helden.
12: Yes. Q-Music. Sarah Larsson, hoor je zo meteen.

0: Sun'daki müzik.
1: Vergeet mijn liedjes, shuffle.
0: Ja, het stemmen voor de foute 1500 is begonnen. Er is natuurlijk genoeg te kiezen. En nou dacht ik van, er zijn ook heel veel foute vergeet me liedjes. Van die liedjes die niet zo 1, 2, 3 naar boven komen, die je misschien wel vergeet voor je stemlijstje, terwijl ze wel de moeite waard zijn. Ja, liedjes die je bijna nooit meer hoort, maar als je ze weer hoort, dan zing je ze gewoon van voor tot achter mee. Om je een beetje inspiratie te geven voor je foute 1500 stemlijstje, 3 opties als vergeet me liedje, fout vergeet me liedje. En de vraag ook meteen, welke zou je dan nu alvast helemaal willen horen?

0: Zoe Levi.
1: Vergeet mijn liedjes, shuffle.
0: Dat bedoel ik. En vergeet mijn liedje. Drie willekeurige foute vergeet mijn liedjes om niet te vergeten in je foute stemlijstje. Kies je voor Mary Mary met Shackles, Praise You. In a Circle met Games People Play. Of Morikante met Jekke Jekke. Kijk wat Rita zegt.
2: Doe maar lekker Jekke Jekke. Ik zing altijd, als ik val, ga ik op mijn bekke bekke.
3: Ja, dat kan alleen maar in een cirkel zijn. De rest is twee keer bagger.
0: Aldus Wouter, Daisy is het helemaal niet mee eens. Het moet Mary Mary worden met Shackles. Ruben zegt dat moet Praise You Shackles worden. Hebben we ontzettend veel gespeeld in de kerk. En Lisette, ik was die van Inner Circle helemaal vergeten. Echt leuk om die op mijn stemlijstje te zetten. En Suzanne zegt ook namens mijn collega hier, doe maar Mary Mary. Ja, die heeft uiteindelijk echt dik gewonnen. 45% van de stemmen.
1: Shuffle.
4: Show is hot out here.

0: Barbecue Music.
1: Hey Wim.
0: Hey Jules.
1: Kun jij mij misschien vertellen hoeveel lijstjes we nog verwijderd zijn van de 1500 stemlijstjes die nodig zijn voor een extra foute uur?
0: Dat kan ik je wel vertellen. Even zeggen. 14. Er zijn nu 1434 stemlijstjes binnen. Dus even snel hoofdrekenen, Wimpie. Dat is lang geleden. 66. We hebben nog 66 stemlijstjes nodig. Ja, want bij 1500 stemlijstjes doen we gewoon weer een extra foute uur. Dus stemmen kan via qmusic.nl en de Q-app. En weet je wat, we houden het foute vuurtje houden we een beetje warm. Zometeen alvast één van de stemlijstjes die ik eruit heb gepikt. En daarin zit deze foute hit. Ik ben benieuwd omdat je hem al herkent. Welke foute hit is dit?
2: Ciao, ciao.
0: Wie zegt dat toch de hele tijd?
2: Ciao, ciao.
3: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Helemaal los bij Ethos.
7: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
10: Welkom in Afrika!
9: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
11: Help, GWC, help! In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
12: Laten we het proeven.
11: Opdrachten uitvoeren.
13: Moesten we de poep mengen? Dit is een grap.
11: Maar wie het best integreert?
14: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
11: Wordt tot ere Himba gekroond.
15: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
16: Tickets to the tribes.
17: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
18: Hey, jij daar.
19: Heb je ook zo zin in vakantie?
18: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
19: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
18: Prijsvrij vakanties.
20: Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suikerchallenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
18: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
21: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
22: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
23: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
22: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
24: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
25: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
24: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
25: Wat doe ik aan?
24: Shop nu bij Zalando.
26: Wat kun je allemaal doen in 1 minuut? Even uit het raam kijken, reageren op een appje, op de klok kijken, even je collega dag zeggen en even je mail checken. Maar wat ook kan, is je salaris verdubbelen. Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow.
27: Verdubbel je salaris.
28: In 1 minuut.
27: Jij verdubbelt jouw salaris.
29: Yes, dankjewel.
26: Meld je nu aan in de Q-app. Q-music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
30: Q sounds better with you.
31: Yo, what up? Wil jij ook meer plezier in je werk? Tempo Team heeft banen die een 8+ scoren op werkplezier. Kom werken. Maak werk van werkplezier. Check die banen snel op tempoteam.nl.
32: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
31: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
32: Ja, voor maar €6,99.
33: Fans van voordeel.
32: Aldi.
34: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
35: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister.
0: en beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
1: En extra, extra grote fans van Voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
2: Fans van Voordeel.
3: Aldi, je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
4: Zaterdag 20 juni, Philips Stadion, Eindhoven. Q-Music Foute Party,
5: The Big One,
4: is bijna uitverkocht. Met onder andere de DJ's van Q-Music, Benga Boys, K3, 3T, Toybox, Mental Tio, Samuel Welten en Mel C. Het is nu of nooit. De laatste tickets zijn nu te koop via qmusicfouteparty.nl.
6: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.

0: deze week extra goedkoop? Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
1: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
2: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
1: Lease vanaf nu meer dan één fiets. Via leaseabike.nl.
3: Goedemiddag, het is 3 uur. Q-Music News van nu.nl. Is Fieke Hamers.
4: Goedemiddag. De rechtbank heeft een man van 22 uit Spijkenisse veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs voor sextortion. Hij zette zeker 20, voornamelijk Amerikaanse kinderen, onder druk om naaktfoto's en filmpjes te sturen. Vervolgens dreigde hij online te plaatsen als ze niet nog meer beelden zouden sturen. Naar aanleiding van deze zaak startte de politie een online campagne om slachtoffers hulp te bieden. 5 mensen melden zich. Rapper Kanye West was al in Nederland voordat het kort geding zou beginnen of hij überhaupt mocht komen. Het Centraal Joods Overleg had een kort geding aangespannen omdat hij zich meerdere keren antisemitisch heeft uitgelaten. De inzet is nu om hem ongewenst te laten verklaren. Je treedt zaterdag en maandag op in de Gelderdoom in Arnhem. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat het verantwoordelijk was voor de recente aanvallen met raketten en drones op Amerikaanse militaire doelen in Kuwait en Bahrein. De garde noemt het een vergelding voor eerdere Amerikaanse aanvallen op onder meer een Iraanse verkeerstoren. Die volgde dan weer op eerdere Iraanse aanvallen. En in attractiepark De Waarbeek in Hengelo is een stroomstoring ontstaan door een opmerkelijke oorzaak: naaktslakken. Die vonden hun weg naar een elektriciteitskast en dat leidde tot kortsluiting. 5 attracties waren tijdelijk niet te gebruiken. Inmiddels kan achtbaan Rupsje mee weer draaien. Ze hopen alles vandaag nog aan de praat te krijgen. En dan nog het weer van Weerplaza. Af en toe breekt de zon door bij maximaal 20 graden. Vanavond geleidelijk aan meer regen en morgen stevige onweersbuien.
3: 16 files op de A1 van Hengelo naar Osnabrück. Tussen Oldenzaal Zuid en de Nederlandse grens. Daar kom je in 4 kilometer met een kwartier vertraging. En de langste is de A27 Utrecht-Breda. Tussen Lexmond en Gorkum. Defecte vrachtwagen. 8 kilometer en 20 minuten. Verder zijn er flitsers op de A4 Delft-Schiedam. 57,9. En de A35 Wierde-Hengelo. 49,8.
5: Foute 1500, stem 10-daagse. Je hebt nog
3: 8 dagen, 2 uur en 59 minuten.
5: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
3: Ja, en ik vroeg je net, welke foute hit is dit?
6: Haha! Ciao, ciao!
3: Ja, het zijn 2 hele korte quotes uit een enorme meezinger, maar hij was wel meteen duidelijk volgens mij.
7: Hey Wim, dat is natuurlijk Amalia van Wesley Bronkhorst.
8: Dat is natuurlijk Amalia.
9: Dat is Wesley Bronkhorst.
10: Dat is natuurlijk Wesley Bronkhorst met Amalia. Ja, ja.

0: als je hem nog wil spotten, dan moet je snel zijn, hè? Je kunt hem deze week nog zien in Amsterdam. Zou zomaar kunnen. Harry Styles die doet er natuurlijk alles aan om undercover door het leven te gaan. Als hij even gaat hardlopen in het Vondelpark. Maar ja, zelfs met een petje op is hij voor de echte fans niet te missen. Luister even mee.
1: Hi Harry. Could I get one picture? Okay, I'm sorry. Have a good run.
0: Yeah, have a good run. Ja, Harry zei gewoon nee, ja, sorry, even niet. Ik ben even wat hardlopen. En gelijk heeft hij. Deze week is hij nog in Nederland. Morgen en overmorgen staat hij nog in de Johan Cruijff Arena. Harry Styles hoorde je net met American Girls. Ja, en dan iemand die het land ook is binnengekomen.
2: Yeah, what up? This is Dr. Dre.

je vaker op je music dankzij jouw stem. Ja, ik heb hem voorgesteld in Repeat of Niet vorige week. En toen maakte hij glansrijk gewoon even al die 10 rondes vol. Ja, en bij 10 rondes pak je een volle kaart en hoor je de track definitief vaker op je music. Dus Tease Repeat of Niet, lekker doorgekomen. Ja, en normaal gesproken zou ik zometeen weer een nieuwe ronde Repeat of Niet doen. Zo rond 4:10. Met weer een nieuwe track waarover jij je mening mag geven. Maar het zou kunnen zijn dat je in plaats van Repeat of Niet gewoon ABBA hoort. Of K3. Ja, het ziet eruit dat er een extra foute uur aankomt. Laatste stemlijstjes druppelen binnen via QMusic.nl en de Q-app. Tenminste, niet de laatste, maar wel de laatste om weer 1500 nieuwe stemlijstjes binnen te hebben. Want bij elk 1500ste lijstje doen we een uur lang een extra foute uur.

0: meezingen. Blijf gewoon doorgaan hier. Ja, ja.
1: Wouter 1500. Stem 10-daagse.
0: Ja, maar even met iets heel anders dan met Kensington. Want zojuist is het, om precies te zijn, 1502e stemlijstje binnengekomen. Bij elke 1500ste stemlijstje dat we binnenkrijgen via Qmusic.nl. Dan wel de Q-app. Doen we een extra fout uur. Nou ja, we zijn er dus overheen. Dus we gaan even een half uurtje, tenminste voor mij een half uurtje, doet Domien de rest. Even een uurtje weer het fout uur doen. En nu

0: pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja, ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
2: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
1: Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
5: Oranje fans

0: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
1: Peugeot.
2: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
2: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
7: Het is woensdag, dus kies eieren voor je geld bij FOMAR. Elke woensdag scoor je 20 eieren voor maar €3,99.
8: Hola, collega.
9: Hey.
8: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecue buffet, verse vis.
9: Mark?
8: En die prijzen.
9: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
8: Oeh, ja.
10: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
11: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
12: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Nu bij Dirk. Almof hoekje. 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
12: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
13: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
14: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
13: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
15: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
15: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
17: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50 en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: De Burger King hamburger. Onze klassieker, met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer, voor maar €1 bij Burger King.
20: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt, neem de tijd voor wat goed is.
21: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
22: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Sowieso.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Het is een graad of 20. Vanavond kunnen er wel weer wat buien vallen. En ook morgen een wisselvallig dagje. 37 files, de langste op de A27. Dat is Utrecht richting Breda. Tussen Noorderloos en Gorkum. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Zorgt nu voor 6 kilometer. Bijna 20 minuten extra reistijd.
23: Er zijn weer 1500 stemlijstjes binnen voor de Foute 1500. Daarom nu een extra Foute Uur.
24: Het Foute Uur!
25: Wim van Helden.
3: Ja, dankjewel voor het stemmen. En gebruik het komende uur ook vooral ter inspiratie als je nog niet gestemd hebt. Hè? Charlie Leno is een Mental Theo nu.
26: Q Music is proud.

0: ABC.
1: De Foute 1500. Stemtiendaagse.
2: Ja, bij elk 1500ste stemlijstje dat binnenkomt via Qmusic.nl of de Q-app. Dat tellen ze bij elkaar op. Hè. Het is niet één, het is niet of-of. Het is en-en. Qmusic.nl en de Q-app, daar kun je je favorieten doorgeven. Doen we een extra foute uur. En dat kun je gelijk gebruiken als inspiratie voor je eigen stemlijstje. Mocht je nu niet gestemd hebben. Nou, hier bij deze even een duit in het zakje van Bianca. Want die stuurt net een appje.
3: Nou, ik zou het foute anthem nog wel een keer willen horen. Want dat blijft zo leuk.
1: Dit is het

Jongens, kunnen zijn dit jaar, ja, ik verwacht het wel, in de Foute 1500. Het Foute Anthem van K3 en Donnie gaan hartstikke lekker met Schaduw. Ja, het Cheerio van Justin de Wild staat zelfs nummer 1 in de top 40. Verwacht je ook hoog nieuw binnen in de Foute 1500. Wat nog altijd de hofleverancier is, tot nu toe dan, maar verwacht er geen grote wijzigingen. ABBA! Altijd ABBA, altijd ABBA. Vorig jaar stonden ze 20 keer in de Foute 1500. Je hoort ze zometeen, ABBA, na Liquido. Het is naar Narcotic.

0: meer foute hits? Luister vanaf volgende week vrijdag de Foute 1500. Q
1: Music. Ik ben student, of nou, ik was student in Dronten op de Iris Hogeschool. En altijd als daar allemaal opkwam, dan was het broek uit. En stond iedereen eigenlijk, ja, zonder broek, in zijn onderbroek, in de bar te dansen op ABBA. Dat is gewoon traditie, dat is standaard. Dus ja, ABBA komt voor mij eigenlijk niet missen in de lijst. ABBA is broek uit.

0: extra foutuur, want er zijn weer 1500 stemlijstjes binnen.
1: De Foute 1500 Stemtiendaagse.
0: Ja, en het foutuur gaat veel verder met Domien Verschuren.
2: Lekker hoor.
0: Ja, dit is, je kunt er niks fout aan doen. Hè. Nou, ja, altijd ja.
2: Zo, hoe fouter, hoe beter.
0: Ja, dat is gewoon echt waar.
2: Het maakt allemaal niet uit. Maar het is wel belangrijk dat we doen het niet zomaar. Er zijn dus weer 1500 stemlijsten binnengekomen.
0: Precies.
2: Als jouw stemlijst er niet tussen zit, ga dan even naar de website of naar de Q-app en vul daar jouw top 40 voor de Foute 1500 in.
0: Oh ja, top 40 ook nog.
2: Ja.
0: 40 liedjes. Ook over nagedacht. Hè?
2: Maximale. Het hoeven er niet 40 te zijn. Mogen er ook 3 zijn. Of mogen er ook 10 zijn. Ik wil even van dit moment gebruik maken in jouw programma. Ik ben gisteren een kleine campagne begonnen voor Wonderful Days van Charlie Lonois en Mental Tio.
0: Ja.
2: Die heeft namelijk nog nooit in de top 10 van de fouten gestaan.
0: Dat vind ik echt belachelijk.
2: Dat is toch raar?
0: Stond in de 90s ooit op nummer 1, hè?
2: Ja, en nummer 5 in de Q-top 500 van de 90s. Ja, dus ik wil graag een lans breken, ook even in jouw programma. Mocht je nog gaan stemmen en denk je Wonderful Days, die hoort er gewoon bij. Ik denk dat mensen die ook een beetje over het hoofd zien, zo van, oh ja, die staat er toch wel in. Staat ook hoog, vorig jaar nummer 15. Dit jaar minimaal op nummer 10. Daar moet ik...
0: Ja, dan Paul Elstak maar een paar plekjes omlaag.
2: Prima. Ja. Mag, ja. Kan hij best wel hebben.
0: Ja, die is zo succesvol met Rainbow in the Sky.
2: Vorig jaar nummer 1, joh. Dat vindt helemaal niet erg.
0: Hey, ook verdubbel je salaris 16:45. Want dan zijn we alweer uit het foutuur. Ik geef 1 van de 10 vragen cadeau. Ik wil vraag 3 cadeau doen.
2: Hey, leuk. Gekke vraag. Hoeveel is 70 gedeeld door 5?
0: 70 gedeeld door 5. Ja. En het foutuur gaat verder met Chipso bij Domien.
3: Oké, jongens en meisjes, even aandacht. Jullie zijn niet zomaar artiesten. Jullie zijn de kampioenen van Foute Muziek. DJ Paul, de Beuker. Helene Fischer gaat ademloos door het veld. Snollebollekes, onverslaanbaar op zowel links-mid als rechts. Scooter, yes. Jij bent de motivator van dit team. Mijn

0: route to 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime. It's playtime.
4: It's playtime.
5: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Het is al even geleden, maar...

0: Maart, nu bij Albert Heijn.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
4: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voor wie.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
2: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
8: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
9: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
10: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
11: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
12: Klopt, minstens 2 dagen per week.
11: En jij?
12: Ik meestal maar 1 keer per maand.
11: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
12: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
11: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa!
13: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3 sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts, Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar €6,79. En zalmfilet. 230 gram voor €4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
15: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
16: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax. 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
18: Domino's. Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
19: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
20: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 Hoog.
21: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
22: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
0: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
22: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
1: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
23: Goedemiddag, het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
24: Goedemiddag, een man uit Spijkenisse moet 7 jaar de cel in voor een grote sextortionzaak. Hij wist zeker 20 kinderen zover te krijgen om naaktfoto's en filmpjes naar hem te sturen. En daarmee zette hij ze onder druk om nog meer te sturen. De meeste slachtoffers wonen in Amerika. De man krijgt ook TBS. GroenLinks Partij van de Arbeid-leider Klaver is blij dat de kiesraad akkoord is met de nieuwe naam van de partij. Pro-Nederland, kortweg Pro. Op Radio 1 zei Klaver dat niks meer nu in de weg staat.
25: Heel blij dat dat nu definitief is en dat we daarmee ook de naam ook echt kunnen gaan voeren ook in het parlement. Die belemmering is nu weggenomen. Het besluit van de kiesraad moet er echt zijn en dat is er nu. En dan moet het parlement eraf besluiten.
24: Ja, parlement, Eerste en Tweede Kamer, die moeten dus nog stemmen, maar daar heeft Klaver alle vertrouwen in. Dan naar Noord-Brabant. In een loods zijn bijna 190.000 illegale vapes gevonden. Het gaat om vapes met verschillende zoete smaakjes, zegt de NVWA. De verkoop daarvan is bij ons al bijna 2 jaar verboden. De voedselwaakhond kwam de loods op het spoor door een webshop die de vapes verkocht. Alles is meegenomen. En pech voor tienduizenden VMBO-leerlingen. Ze moeten een dag langer wachten op de uitslag van hun praktijkexamen. Eigenlijk zouden ze vandaag de uitslag krijgen, maar dat gaat niet door. Er is namelijk een technische fout in het systeem. Hierdoor komt de uitslag dus morgen. De uitslag van het theoriegedeelte komt volgende week. En dan nog wat weer van Weerplaza. Af en toe wat zon bij maximaal 20 graden. Vanavond kans op regen en morgen stevige onweersbuien.
23: Nieuw verkeer van Flitsmeister met 63 files. Vertragingen langer dan 30 minuten op de A2. Maastricht-Noord richting Eindhoven. Tussen Maarhezen en Leenderheide door een ongeluk 10 kilometer met 3 kwartier. De A7 Zaanstad richting Horen. Tussen Zaandam en Weidewormer. Ook daar is een ongeluk gebeurd. 5 kilometer, 38 minuten. En nog een ongeluk, maar dan op de A73. Maasbracht richting Nijmegen. Daar tussen Venray-Noord en Boksmeer. 7 kilometer file. Je vertraging daar is 40 minuten.
26: Er zijn weer 1500 stemlijsten.

0: Show.
1: Hey! Goedemiddag, 6 over 4. Kakerverse begin van de woensdagmiddagshow voor 3 juni 2026.
2: Dit is het Foute Uur.
1: Dat is verwarrend. 4 uur 's middags en het Foute Uur op de radio. Heeft alles te maken met de stemtiendaagse van de Foute 1500. Gisterochtend begonnen. Ja, gisterochtend, dinsdagmorgen, 9 uur. Afgetrapt door Mattie en Marieke. Betekent dat je nog iets minder dan 8 dagen de tijd hebt om jouw stemlijst in te vullen via Qmusic.nl en via de Qmusic app. En te bepalen hoe de Foute 1500 van 2026 vorm zal krijgen. Die gaat binnenkort los, de allerleukste feestweek van het jaar. Met daarin al jouw favorieten uit dat iconische Foute Uur. Er zijn dan iets meer dan een half uur geleden weer 1500 stemlijsten binnengekomen. Tenminste, het 1500ste stemlijstje druppelde binnen. Betekent een uur lang extra Foute Uur tot, pak een beet, 4:30. Met zometeen de artiest die je later deze week in de Q-middagshow gaat horen. Met een heel eigentijdse cover van een Foute klassieker. Een Foute 1500 classic. Wie dat is, vertel ik je zometeen. Nou, over klassiekers gesproken. Ik heb zelf de film pas 2 jaar geleden voor het eerst gezien. Schandalig. John Travolta, Grease Lightning komt er.

0: Middagspits met de meeste vertraging voor ons Flitsmeister. Op dit moment op de A2 van Maastricht-Noord naar Eindhoven. Tussen Maarhezen en Leenderheide. Ongeluk gebeurt. Je file is 11 kilometer lang. Je vertraging 3 kwartier. Veel sterkte.
1: Q-Music. Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why is it greased lightning?

0: Samuel Welten, echte liefde is te koop bij Q Music.
1: Het is 13:04. Goedemiddag. Het is een extra foute uur. En Samuel morgen te gast in de... Of nee, vanmiddag te gast in de Q-middagshow. Om zijn foute cover te doen. Ik heb hem helemaal niet gezien. Hoor. Ik heb vandaag wel een andere grote superster al zien rondlopen hier backstage. Daarover later meer. Samuel Welten vanmiddag te gast om zijn cover te doen van een van mijn favorieten aller tijden. Dus ook al denk je de hele foute uur weg, denk je de foute 1500 weg. Dit is een van mijn absolute topfavoriete liedjes ooit gemaakt. En hij gaat dus een fik aanbranden. Ja, hij gaat zijn versie doen van Robbie Williams en Let Me Entertain You. Dat kan hij wel. Hij was vorig jaar sowieso de hoogste nieuwe binnenkomer in de Foute 1500. Nummer 16 met Echte Liefde is te koop. Nou, was dat vorig jaar. Ik durf wel... ik durf te stellen. Ik heb nog niks gezien. Ik heb nog geen tussenstanden gezien. Ik weet nu al wat dit jaar de hoogste nieuwe binnenkomer zal zijn in de Foute 1500. Sterker nog, het zou zomaar eens kunnen zijn dat die hoogste nieuwe binnenkomer dit jaar binnenkomt op nummer 1. Nou, denk maar een beetje naar. Je komt er vanzelf wel achter. Er is één hit, die komt dit jaar sowieso binnen in de top 10. Dan nog veel verbazing. Nou, bijna gewoon geschokte berichten van mensen in de app over mijn biecht dat ik Grease pas 2 jaar geleden voor het eerst heb gezien.
2: Domien, ik ben echt in shock dat jij Grease pas 2 jaar geleden hebt gezien.
0: Ja, sorry.
2: Echt compleet in shock.
0: Ja.
2: Nou, ik hoop dat je er wel van genoten hebt.
0: Ja, ik vond het wel aardig, Karen. En ook Jeroen, die is nou bijna boos.
3: Heb je deze film echt al sinds kort pas gezien? Schaam je.
0: Ja, nou, ik ken het liedje wel. Ik had de film gewoon nog nooit gezien. Hartstikke leuke film, Grease.

0: The Fresh Prince, Yo Home to Bel-Air. Het is bijna 16:30, we gaan richting het nieuws. Dat krijgen ze meteen van Nathalie.
1: Ja, we gaan het zo hebben over een van de grootste ergernissen onder voetbalfans.
0: En we sluiten dit foute uur af, dit extra foute uur. Blijf vooral stemmen via qmusic.nl en via de Qmusic app op de Foute 1500. Nothing but thieves sowieso.
2: Veel meer Foute Hits? Luister vanaf volgende week vrijdag de Foute 1500.
3: Q Music.
4: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
5: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
4: Echt?
5: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
11: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suikerchallenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
10: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
12: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
13: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
14: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
15: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
16: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
16: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
17: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
18: Altap.
17: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
19: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
0: Ga je binnenkort tanken? Niet weggooien, dat bonnetje. Nee, serieus. Stop hem in je zak, in je dashboardkastje of onder je zonneklep. Want dat kleine stukje papier is jouw bingo-kaart. Heb je? Bingo! Dan win jij je getankte bedrag terug en een extra tankbeurt bij Esso.
20: Tankbonne bingo, tankbonne bingo.
0: Morgen om 17:45 in de Q-middagshow.
3: Q-music. Omdat elke rit telt. Vind het dichtstbijzijnde tankstation bij jou in de buurt op esso.nl. Met Esso altijd iets extra's.
21: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
22: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister.
1: Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Sportief.
22: Oké.
18: Okay. Betrouwbaar.
22: Oké.
18: Okay. En zuinig.
22: Oké. Okay.
18: Sorry?
22: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
23: Vind jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
24: Bij Casemeer Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
23: Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
25: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the
26: craving. Domino's.
27: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
28: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
29: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
28: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
30: Bueno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
31: Verdubbel je salaris wordt mede mogelijk gemaakt door Tempo Team. Maak werk van werkplezier.
32: Hey, goedemiddag, 4:30. Dit is Q Music, de middagshow. Verkeer van Flitsmeister met 107 files. Vertragingen van 30 minuten of langer op de A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven tussen Maarhezen en Leenderheide. 7 kilometer met 30 minuten. En op de A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Venray Noord en Boksmeer. Dat is een ongeluk gebeurd. 7 kilometer, 3 kwartier. Het is hier en daar af en toe zonnig bij maximaal 20 graden. Vanavond kans op regen en morgen stevige onweersbuien bij 18 graden. Laatste nieuws krijg je van Nathalie.
33: Goedemiddag, goed nieuws vanaf het spoor. Het goedkope zomertreinabonnement gaat een week eerder van start. Vanaf 15 juni, zegt de NS. Mensen kunnen dan voor een paar tientjes per maand onbeperkt met de trein reizen buiten de spits. Je mag het abonnement maximaal 2 maanden gebruiken. GroenLinks-partij van de arbeidsleider Klaver is blij dat de kiesraad akkoord is met de nieuwe naam van de partij. Pro-Nederland, kortweg Pro. Op Radio 1 zei Klaver dat niks meer nu in de weg staat.
34: Heel blij dat dat nu definitief is en dat we daarmee ook de namen ook echt kunnen gaan voegen, ook in het parlement. Die belemmering is nu weggenomen. Het besluit van de kiesraad moet er echt zijn en dat is er nu. En dan moet het parlement eraf besluiten.
33: Ja, parlement, Eerste en Tweede Kamer, die moeten dus nog stemmen, maar daar heeft Klaver alle vertrouwen in. En nog een paar uur en dan is het zover. Dan speelt Oranje de uitzwaaiwedstrijd in aanloop naar het WK voetbal. Een oefenpotje tegen Algerije. Ja, zo'n uitzwaaiwedstrijd, wat hebben we daar nou aan?
32: Goeie vraag, wat hebben we daar nou eigenlijk aan?
33: Er is maar één persoon die dat kan uitleggen. Dat is onze sportverslaggever.
32: Riepke Bakker!
35: Deze wedstrijd is bedoeld om Oranje met een goed gevoel richting het WK te laten gaan. Er komt een enorm spandoek, het grootste ooit bij een duel van Oranje. En het is aan de spelers om de Oranje koorts richting het WK nog even flink aan te wakkeren. Maar ja, dan moeten ze wel even dik winnen.
33: Ja, de wedstrijd is vanavond in de Kuip in Rotterdam en begint om 21:45.
32: Hier komt weer de sportnoep even met een vraag. Oei. Dus er moet gewonnen worden, toch? Want het is voor het Oranje gevoel
33: is
32: dat,
33: wel lekker,
32: dat zou lekker zijn. Maar hier staat ons eerste elftal staat hier. Dus de sterren die het op het WK moeten gaan doen.
33: Zij moeten het gaan doen, ja.
32: Die staan vanavond op het veld.
33: Ja.
32: Oké, maar stel Malen gaat vanavond ongelooflijk onderuit en heeft een hamstringblessure.
33: Oh, wil je dat niet zeggen?
32: Weghorst die maakt een sliding net even verkeerd. Ja, maar dus, ik weet het niet. Maar waarom doen we dit? Toch, ik zou denken, train lekker.
33: Ja, maar... Ik mag ervan uitgaan, tenminste dat zeg ik dan. Ik heb ook niet alle wijsheid in pacht. Ik ga ervan uit dat ze ook niet alles geven wat je normaal gesproken op een WK voetbal zou
32: geven. Ja, maar dan ga je met 0-5 van het veld af vanavond.
33: Hey,
32: je wilt natuurlijk wel met... Maar oké, en waarom Algerije? Weet je waarom? Hebben we dat uitgekozen? Hebben we gewoon gekeken? Nou, die staan op, weet ik, voor 173 op de wereldranglijst. En,
33: dat kan ik wel even voor je uitzoeken. Dat weet ik niet.
32: Ben je dan een beetje het lachertje van de klas als je tegen Nederland nog een uitzwaaiwedstrijd mag spelen? Ik heb hier zoveel vragen over. Waarom doen we dit inderdaad?
33: Ik kan me wel herinneren dat we, volgens mij was dat in 2010, dat we de uitzwaaiwedstrijd toen verloren. Nou, we weten hoe dat is afgelopen.
32: Dat is waar, ja.
33: Blijf ook niet lang bij stilstaan.
32: Nee, laten we het niet doen.
33: En misschien dat we er vanavond geen last van hebben, maar op eindtoernooien ergeren we ons hier kapot aan. De VAR-check. Dus wanneer de scheids langs de kant op videobeelden mogelijke overtredingen gaat controleren. Nou, uit onderzoek blijkt dat een gemiddelde VAR-check tijdens een wedstrijd van Oranje zo'n 42 seconden duurt. Voor ons gevoel duurt die check 5 keer zo lang.
32: Ik wil net zeggen, 42 seconden. Ik heb het eigenlijk altijd minuten niks zitten doen. Minuten lang zit ik naar niks te kijken.
33: Nou ja, dus 42 keer 5.
32: Wow.
33: Dat komt vooral door de spanning die we dan hebben tijdens zo'n EK of WK. Maar heel raar is dat gevoel trouwens niet. Want volgens cijfers staat ons land op de 6e plek van landen met de meeste VAR-vertragingen. Dat is gebaseerd op de laatste 3 grote toernooien. En dan is natuurlijk de vraag, hoe gaan we met die spanning om als het dan zo'n belangrijke VAR-check is? Hè? Ga je dan even naar de wc, ga je even ijsberen? Nee, dat doen we eigenlijk vrij simpel. Om de emoties onder controle te houden, ga je bijna de helft van de fans naar iets te eten of te drinken.
32: Even een pilsje.
2: Zometeen verdubbel je salaris.
4: In 1 minuut.
5: Hallo, ik ben Nienke Rikkers, ik ben 47 jaar en ik kom uit Bijlen en ik werk als pleegzorgbegeleider.
2: Wil je weten wat zij verdient en of haar salaris verdubbeld wordt? Luister om 4:15.
6: Domien Verschuren.

0: Justin, Jackstyle, Joan, turn the lights off by Q. In de middagshow van woensdag, waar het vanavond tijd is voor de uitzwaaiwedstrijd van Oranje. Er wordt gespeeld tegen Algerije. We hadden net Nathalie in het nieuws van 4:30 even over dat uitzwaaipotje. Veel vragen van ons over dat uitzwaaipotje. Waarom doen we het überhaupt? Jij begon nog even over de uitzwaaiwedstrijd tegen Hongarije in 2010.
1: Ja, een kleine rectificatie is wel op zijn plek. Ik zei namelijk dat Oranje die had verloren. Dat is dus helemaal niet zo. Integendeel, Oranje won dik met 5 of 6-1. Zie ik ook heel veel binnenkomen in de Q-app.
0: Maar
1: excuus is waarschijnlijk de pijn van de finale.
0: Ja, en natuurlijk de blessure van Arjen Robben.
1: Ja,
0: die
1: inderdaad.
0: Die is daar zwaar geblesseerd geraakt. We zien nu Floren sturen dat uiteindelijk door allemaal therapieën en zo is het allemaal goed gekomen. Kon hij nog spelen op het WK. Maar dat was natuurlijk echt het nadeel van de uitzwaaiwedstrijd 2010. Jij weet ook waarom het Algerije is. Want dat vroeg ik me af. Waarom spelen we tegen Algerije vanavond?
1: Nou, wat research. Nederland heeft Algerije als tegenstander gekozen. En dat is eigenlijk best wel strategisch en leerzaam voor dit uitzwaaipotje. Omdat het land een hele dikke verdediging heeft. 5 man achterin heeft de ploeg. Dat is leerzaam, want wij zitten in de pool met Japan, Tunesië en Zweden. En waarschijnlijk 2 of zelfs alle 3 de tegenstanders heeft ook best een goede verdedigingslinie. Dus dat is voor Oranje alleen maar leerzaam om alvast daarmee om te kunnen gaan.
0: Q-middagshow nummer 1 onder voetballiefhebbers. Steek er nog wat van op ook. Onderweg naar 4:15, nieuwe editie van Verdubbel Je Salaris hoor je zo meteen. Nou, vuurwerk met Katy Perry, bij Q.

0: eind deze maand in België. Gaat lekker een weekendje naar Antwerpen. Nee, ze treden daarop tijdens Werchter Boutique, groot festival. En er zijn nog kaarten voor. Ze op het festivalterrein van Rock Werchter. Ze hebben daar ieder jaar ook een soort, ja, Rock Werchter Classic eigenlijk. Daar staan er wat meer klassieke artiesten. Vind ik dan toch pijnlijk dat Katy Perry tegenwoordig dus onder de klassieke artiesten valt. Maar je kunt erbij zijn. Kun je lekker gaan genieten van alle hits van Katy Perry. Wonder Firework.
1: Verdubbel je salaris.
2: In 1 minuut.
0: Het is 16:45 en zij heet Nienke. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Welkom in jouw arena.
3: Dank je.
0: Nienke, jij bent pleegzorgbegeleider.
3: Ja, klopt.
0: Er zijn natuurlijk in het nieuws hoor je vaak als iets over pleeggezinnen wordt gemeld. En zijn het vaak de negatieve berichten, zijn het vaak de verhalen waar het niet zo goed gaat. Maar het gaat natuurlijk veel vaker, gaat het wel goed en zijn er prachtige verhalen te vertellen.
3: Gelukkig wel. Ja. Het is inderdaad zo dat de negatieve verhalen natuurlijk het nieuws halen. Maar het pleegzorg is hartstikke mooi. En er zijn heel veel gezinnen die bereid zijn om kinderen die niet thuis kunnen wonen op te vangen. En daar een hele fijne plek aan te bieden.
0: Daar ben je dus pleegzorgbegeleider. Kun je eens uitleggen wat je doet?
3: Ik kom bij de pleeggezinnen thuis. Dan bied ik ze ondersteuning in hoe zij het pleegkind wat ze in huis hebben het beste kunnen opvangen. En ik regel voor het pleegkind dat het zo goed mogelijk verloopt allemaal. En dat ze zo fijn mogelijk een thuissituatie hebben.
0: Waarom ben je dit gaan doen?
3: Ja, het is gewoon. Ik vind het gewoon een mooi vak. Ik vind de hulpverlening heel mooi. Ik vind het een fijne vorm van hulpverlening, omdat het de mogelijkheid geeft om kinderen toch nog in een gezinssituatie te laten opgroeien. En eigenlijk gun je dat ieder kind dat ze, als het thuis niet lukt, dat ze toch een fijne thuissituatie hebben. In de vorm van een gezin. En dat ze van daaruit met hun ouders een mooi contact kunnen opbouwen.
0: Strikt erom. Prachtig antwoord. Wat verdien je per maand?
3: Wat zei je?
0: Wat verdien je per maand?
3: Sorry, dat is heel belangrijk.
0: Ja, dat is heel belangrijk.
3: Ja, precies. Ja. 2400 euro per maand.
0: Voor dit spelletje is het heel belangrijk. Hè? Jouw werk is veel belangrijker. Laten we dat wel even gezegd hebben.
3: Dank je wel.
0: 2400 euro. Voor hoeveel uur?
3: Ja, voor 24 uur.
0: En je bent zelfs 47 jaar jong.
3: Ja.
0: Nienke, luister goed. Dit zijn je spelregels. Ik heb 10 vragen voor mijn neus. De klok staat op 1 minuut. Stelt zometeen onverbiddelijk af naar 0. Als jij het voor elkaar krijgt om 10 vragen juist te beantwoorden, verdubbel ik je maandsalaris en win jij 2400 euro. Je mag maximaal 2 gepaste vragen open hebben staan. Die vragen krijg je op het einde binnen die minuut nog een keer gesteld. En ook die moeten goed worden beantwoord. Want door ik een fout antwoord, is het spel direct afgelopen. Mocht het fout gaan, krijg je nog wel 10 euro per goed gegeven antwoord.
3: Nou, dat is wel heel fijn, toch?
0: Ja, maar we gaan voor die 2400 euro.
3: Ja, absoluut.
0: Nienke, ben je er klaar voor?
3: Ja, ik ben er zo goed als klaar voor.
0: Ik wens je bij deze heel veel succes.
3: Dank je wel.
0: Ga de klok starten, hier komt jouw vraag 1. Hoe heet het jong van een koe? Jong van een koe. Ja, natuurlijk. Welke loodjes zijn spreekwoordelijk het zwaarst?
3: De laatste.
0: Hoeveel is 70 gedeeld door 5?
3: Pas.
0: Van wie is de top 40 hit Fever Dream?
3: Pas en 14.
0: Welke kant van een boot is bakboord?
3: Passen.
0: Met welke sport werd Serena
3: Alex
0: Williams?
3: Warren.
0: Ja, is goed. Welke sport werd Serena Williams meermaals wereldkampioen?
3: Tennis.
0: Welke stad wordt wereldwijd gezien als de diamanthoofdstad?
3: Pas.
0: Uit welke tv-serie? Uit welke tv-serie komen de personages Phoebe en Chandler?
3: Friends.
0: Welke kleur krijg je als je geel en rood mengt?
3: Pas. In Antwerpen.
0: Ja, en wat is de munteenheid van Canada?
3: Pas.
0: Nienke, welke kleur krijg je als je geel en rood mengt? Ah, nee. Ja, oranje was goed, maar die mag ik niet meer goed rekenen.
3: Nee.
0: Ja, je ging echt wel lekker. En ik vind je strategie interessant. Je hebt veel vragen gepast en veel vragen ook weer weten te beantwoorden. Maar dat kost je echt kostbare seconden.
3: Precies. Ik was gewoon zo bezig in de flow dat ik niet dacht, ik heb maar 1 minuut.
0: Ja, dat is wel een beetje een spelletje. Het is verdubbel je salaris in 1 minuut.
3: Ja, ik ben helemaal...
0: Ik hoor het helemaal.
3: Jammer.
0: Helemaal hoge ademhaling zit je ook.
3: Ja, ik was helemaal...
0: Nogmaals, ik moet zeggen, je hebt echt interessant gespeeld. Je hebt het goed gedaan. Kijk, het is niet die gedroomde 2400 euro, maar 8 vragen goed beantwoord keer 10 euro is 80 euro cash van Q-Music en Tempo Team.
3: Nou, geweldig.
0: Dat is toch lekker, hè? Ik wil je daarvoor heel erg mee feliciteren. Ik wens je een mooie woensdag, Nienke.
3: Hey, en dankjewel. En superleuk dat ik een keer mee mocht doen.
0: Ik vond het ook heel gezellig met je.
1: Verdubbel je salaris.
2: In 1 minuut.
1: Ga ook de uitdaging aan.
2: En geef je op via de Q-Music app.
1: De Q-Music alarmschijf.
2: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.

0: alarmschrijf van deze week. Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. En met Nienke speelde ik echt een heel leuk potje verdubbel je salaris. Dat vond ik echt. Het is niet gelukt om haar salaris te verdubbelen. Niet de 2400 euro die ze zo graag gewild had. Wel 8 vragen goed beantwoord. Keer 10 euro. 80 euro cash gewonnen. Je bent welkom in de arena. Als je je aanmeldt via Qmusic.nl of via de Qmusic app... spreek ik je misschien morgen wel om 16:45. Wij gaan nu onderweg naar 5 uur. Het laatste nieuwsshow van Nathalie.
1: Ja, er wordt minder gevlogen vanaf Europese vliegvelden. En de reden daarvan hoor je zo.
0: En de reden, dat ben jij, zingt zometeen Marco Borsato.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor 50 euro... en alle Kruidvat opvolgmelk voor 6,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Lieslot, wat ben je aan het doen?
8: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
7: Dus?
8: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
7: Ah, met superkorting.
8: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Prijsvrije vakanties.
9: Zaterdag 20 juni. Philips Stadion Eindhoven. Q-Music Foute Party. The Big One. Is bijna uitverkocht. Met onder andere de DJ's van Q-Music. Benga Boys. K3. 3T. Toybox. Mental Tio. Samuel Welten. En Mel C. Het is nu of nooit. De laatste tickets zijn nu te koop via qmusicfouteparty.nl.
7: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
10: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
14: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
15: Domino's. Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
16: Welkom in Afrika!
15: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
17: Help! GWC!
18: Help!
17: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
19: Laten we het proeven.
17: Opdrachten uitvoeren.
20: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
17: Maar wie het best integreert...
21: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
17: ...wordt tot ere Himba gekroond.
22: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
15: Tickets to the tribes.
17: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
23: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
24: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
25: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
26: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En?
0: Mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
25: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
1: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
16: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
18: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
19: Kijk op kwf.nl/voorwie.
21: KWF. Tegen kanker voor het leven.
26: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
27: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
28: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin.
29: Boost yourself. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
30: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar 24 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
29: Dus waar moet je zijn voor de magic?
31: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken... en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
32: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
33: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
34: 5 uur, goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Hier is Nathalie van Zuiderkom.
35: Goedemiddag, er gaan extra ambtenaren aan de slag op het ministerie van Defensie. Ze houden zich bezig met alle inkopen. Hier was eerder kritiek op gekomen. Uit onderzoek bleek dat het ministerie te vaak geld uitgaf zonder goede onderbouwing. Daarom moet dat beter, vindt premier Jette. Een man uit Spijkenisse moet 7 jaar de cel in voor een grote sextortionzaak. Hij wist zeker 20 kinderen zover te krijgen om naaktfoto's en filmpjes naar hem te sturen. En daarmee zette hij ze onder druk om nog meer te sturen. De meeste slachtoffers wonen in Amerika. De man krijgt ook TBS. Het vliegverkeer in Europa groeide na corona jarenlang, maar nu is er voor het eerst een kleine terugval te zien. Dat komt vooral door stakingen in Duitsland en onrust in het Midden-Oosten. Schiphol blijft stabiel en doet het relatief goed. En is Oranje klaar voor het WK? Dat moet vanavond blijken bij de uitzwaaiwedstrijd. Geoefend wordt tegen Algerije. En dat wordt geen makkelijke pot, weet onze sportverslaggever...
36: Riepke Bakker!
37: Algerije is nog best een lastige tegenstander voor Oranje. Ze hebben Hats Moussa, de beste buitenspeler van Feyenoord. Ze hebben Ait Nouri, de back van Manchester City. En ze hebben Riyad Mahrez, die ooit verkozen werd tot de beste speler van de Premier League.
35: De wedstrijd is vanavond in de Kuip in Rotterdam en begint om 9:15. En tot slot het weer van Weerplaza. Af en toe wat zon bij max 20 graden. Vanavond kans op regen en morgen stevige onweersbuien bij 18 graden.
34: Verkeer van Flitsmeister, 119 files, vertragingen langer dan 25 minuten op de A2 Utrecht en Bos tussen de Lingenbrug en Zaltbommel, 11 kilometer, 26 minuten. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rotterpolderplein en Heemskerk, 14 kilometer, 34 minuten. En de laatste op de A27 Almere richting Utrecht tussen Almere Hout en de Stichtse Brug. Door een ongeluk daar 4 kilometer met 42 minuten extra reistijd. Hoppa, woensdagmiddag, midden van de week. Bijna weekend en nu ben jij
38: klaar met je werk.
39: Oké, okay, let's go.
40: De Foute 1500, stem 10 dagen. Je hebt nog
34: 8 dagen, 0 uur en 57 minuten.
40: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
34: En doe dat, want dan bepaal jij hoe de Foute 1500 van 2026 vorm krijgt. Qmusic.nl of via de Qmusic.

0: dit zou die moeten maken als hij, hè, het is natuurlijk allemaal nog vrij vers, dat hij weer ook gedraaid kan worden op de radio zonder dat we heel veel reacties krijgen met, hey, moeten we niet even de zaak afwachten, de zaak Borsato. Als hij weer terug wil komen als zanger en hij wil weer echt een hit maken, ik zou echt willen zeggen, doe zoiets als Binnen.
1: Waarom niet een ballad?
0: Ja, nou, dat is precies omdat ik ben dus zo bang. Kijk, ik moet het zelf weten. En de echte fans van Marco Borsato zullen een ballad prachtig vinden. Maar ik denk, als je binnenkomt met een binnenachtige track, dan trap je de deur in, dan laat je alles achter je en dan zeg je, hier ben ik weer. Met volle energie.
1: Kijk, kracht.
0: Kracht. Het moet weer kracht uitstralen. En nogmaals, hij moet het helemaal zelf weten. Want nou, er is nogal wat gebeurd aan de afgelopen. Hoe lang heeft dit allemaal geduurd? 6 jaar, geloof ik. Dat hij niet meer echt op het publieke podium heeft gestaan. En zijn stem is natuurlijk ook qua kracht. Heeft hij enorm moeten inboeten, heeft hij ook verteld. Dus als het zover is, dan moet het echt allemaal zelf weten op zijn eigen tempo. Maar ik zou zeggen, Marco Borsato, als je luistert, kom met een binnenachtige song. Ja, we omarmen het allemaal mee. Wat een ongelooflijke rammer is dit. Marco Borsato bij Q Music.
2: Gezellig.
1: André de Jong was dit.
0: Ik moet even zijn keel schrapen. Ja. Het is de 9 minuten over 5. Goedemiddag, het is de Q-middagshow van woensdag 3 juni 2026. Bijna weekend, zet hij. Laat Sharon in de Q-app weten. Nog 2 volle dagen van 9 tot 5, joh. Veel sterkte. En Kees zegt, hier bijna klaar met mijn werk. Na 6 bakjes pleur, toch maar even een decafeetje gepakt. Lekker man, juist dit laatste uurtje even vol die cafeïne in.
1: Nou, decaf. Decaf is toch een beetje als...
0: Stop. Nee. Nee.

0: Anton Giep.
1: Nou, je weet niet eens wat ik ga zeggen.
0: Nou, wat ging je zeggen?
1: Nou, dat deed ik af een beetje zo'n seks zonder zoenen.
0: Dus niet goed.
1: Nee.
0: Anton Giep, van iedereen binnen dit bedrijf weet ik dat jij het meeste deken afdrinkt.
1: Ja.
0: Wat ga jij nou hier voor de bühne een beetje tof zitten doen?
1: Nee, dat is niet waar.
0: Nee, dat is hartstikke waar. Jij drinkt hartstikke veel deken af.
1: Thuis doe ik eerst 5 normale koffie. Dat zie jij niet. Daar ben jij niet bij.
0: Dat is helemaal niet waar. Ik ga even naar productie Ruben. Die zit achter het glas bij de eindredactie. Nou, wij halen altijd decaf voor Anton.
1: Ja, altijd. Hoeveel?
0: Ja, 1 of 2 tijdens het showprogramma.
1: 1.
0: Maar dat jij, ga jij nu tegen... Hoe heet hij ook alweer? Ga je nu tegen Kees zeggen dat het een sukkeltje is? Ja, dat vind ik echt... Dat kun je echt niet maken.
1: Oké, nou... sorry Kees.
0: En santé.
1: Santé.
0: Geniet er lekker van. Nou, fijn dat jullie weer bent, Anton.
1: Ja, goed. Mooi, gaan dan weer.
0: Nee, hou het nog even vol. Zometeen de gast namelijk, dat is heel leuk. En Joop die heeft er al zin in laten weten via de Kier Music App. Samuel Welten. Hij is de eerste in een reeks artiesten die foute covers gaan doen. Hij heeft natuurlijk alles te maken met de foute 1500 die eraan komt. En ik vertelde een uurtje geleden al. Hij gaat zich branden. Hij gaat zich wagen aan een van mijn favoriete platen van alle tijden van Robbie Williams. Dat zometeen na Afrojack.

0: voetjes van de vloer. Everjack, Sia, David Guetta en Away Tonight bij Q Music.
1: De Foute 1500, stem 10-daagse.
0: Hoe zou het gaan met Mark Anthony?
2: Zullen we dat even overslaan?
0: Zou er al lekker gestemd zijn op You Sang To Me?
2: Wat verschrikkelijk.
0: Nou ja, jij hebt gisteren zelf gezegd dat het als een goede wijn is. Met het jaar wordt het beter.
2: Ah, het wordt wel met het jaar beter. Maar ook gisteren ging dat liedje weer draaien. En op het laatst komt dan die mondharmonica erbij. Het is toch zo gezapig.
0: Je mag erop stemmen via QMusic.nl of via de QMusic app. Ik heb gisteren natuurlijk mijn allereerste keer lans gebroken voor Wonderful Days van Charlie Lomax en Mental Tio. Wil ik heel graag dit jaar in de top 10 hebben. Simpelweg omdat ik vind dat het een foute uur klassieker is. Een gigantische hit in de 90's geweest. In de Q-top 500 van de 90's. Stevast in die top 10. Moet ook gebeuren in de Foute 1500. We zijn bezig met de stem 10-daagse. De lijst barst los. Volgende week vrijdag de Foute 1500. En jij bepaalt hoe die klinkt. Ja, op dit moment in de bandruimte bij Q. Daar staat de allereerste artiest van 2026 die een foute cover gaat doen. Het is inmiddels traditie rondom de Foute 1500. Als er een stemweek gaande is, of een stem 10-daagse in dit geval. Dan komen er diverse artiesten langs die hun blik geven. Hun kijk geven op een foute klassieker. Het is de man die vorig jaar nog de hoogste nieuwe binnenkomer bracht. Nummer 16, Echte Liefde is te koop. Hij gaat binnen nu en enkele seconden beginnen aan zijn versie van Let Me Entertain You van Robbie Williams.
2: Ja, dat is toch vet?
0: Ja, maar ik hou ook een beetje mijn hart vast. Kijk, ik ken Samuel wel goed en hij kan het waanzinnig goede dingen. Maar dit is een van mijn favoriete liedjes aller tijden.
2: Ja, kom daar maar eens overheen, bedoel.
0: Kom daar maar eens overheen.
2: Het is ook een foute koffer.
0: Dat is waar. Dat is, ja, er kan eigenlijk niks fout gaan. Er kan niks fout gaan. Alles is goed in dit geval. Ja, de man van Echte Liefde is te koop. Gaat zich wagen aan een Engelstalig nummer. Ik schakel bij deze over naar de bandruimte, de live ruimte van Q Music. Hier is Samuel Welte, Let Me Entertain You.

0: Holy shit! Nou, sorry, ik neem alles terug wat ik 5 minuten geleden zei. Dat hij zich hier ging branden en komt het wel goed. En, nou ja, komt het wel goed, Anton, ja, tequila heb ook.
1: Ja, dat is niet normaal. Stephanie die zegt, zingt Samuel dit? Dit lijkt haast Robbie Williams zelf.
0: Nou.
1: Patty zegt, mijn mond viel open. Dit zag ik gewoon niet aankomen. Wat goed is dit? Wesley die zegt, non de ju. Hebben jullie gewoon Robbie zelf even langs laten komen? Klinkt echt goed.
0: Zo klonk het echt, toch?
1: Marjel die zegt, wat een rocker. Echt wauw. En Julian die zegt, zo, wat onwijs goed dit. Ongelooflijk.
0: Weet je wat zo interessant is aan de Q-app? Onze luisteraars zijn goud eerlijk. En dat waardeer ik ook. En vaak komen er diverse reacties binnen. Veel mensen zijn vaak positief over de dingen die gebeuren in de bandruimte, in onze live-ruimte. Er zijn vaak ook mensen die vinden dat moi. Mm. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik laat de mensen die dat moi vinden, laat ik een beetje achterwege op de radio. Vind ik ook zielig voor Samuel in dit geval. Ik kan ze niet vinden.
1: Nee, ja, ik zit ook nog even te refreshen, maar er is gewoon...
0: Er zit niks tussen. Ja, het is geweldig. Check de beelden later op Q-music.nl en via de Q-music app. Shout-out naar zijn hele band ook die heeft meegenomen. Waanzinnig. De eerste foute cover van 2026. Samuel Welten date Robbie Williams. En Suzanne en Freek doen Suzanne en Freek nu.

0: 9.
1: Suzanne en Freek. Onderweg naar 17:30. Het laatste nieuws krijg je zo van Nathalie.
2: Ja, vrienden zijn tegenwoordig vaak belangrijker dan familie. En zo meteen hoor je hoe dat komt.
1: En Bruno Mars komt eraan.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor 6 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical and Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
7: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een tweejarig internet- en tv-abonnement.

0: Zomer de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
0: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
2: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. Eén Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
5: Adtap.
4: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
8: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
9: Domino's. Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
10: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
11: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
10: Ja, voor maar €6,99.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
14: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
15: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
14: Voor pallets van 100 kilo?
15: Zie je, dat als een kans. Train die core, mensen.
16: Tijd voor gesponsorde vacatures.
13: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
10: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar €6,49.
16: Fans van
10: Aldi.
17: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
18: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
19: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
20: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
21: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
22: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
21: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
23: Als
0: 6. Goedemiddag, dit is Q-Music, de middagshow met verkeer van Flitsmeister. 125 files in Nederland. Even checken hoeveel files, hoeveel kilometer in totaal. Oh ja, meer dan 800. Oké, het is een drukke avondspits. Twee vertragingen langer dan 25 minuten. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Waardenburg. 11 kilometer met 41 minuten. En op de A15 van Nijmegen naar Ridderkerk. Tussen de brug over de Linge en Sliedrecht-Oost. Daar 11 kilometer met 26 minuten.
1: Af en toe zon, het is een graad of 20. Vanavond krijgen we regen, morgen stevige onweersbuien en dan zo'n 18 graden.
0: Nathalie heeft het laatste nieuws.
5: Goedemiddag, er gaan extra ambtenaren aan de slag op het ministerie van Defensie. Ze gaan zich bezighouden met alle inkopen. Hier was eerder namelijk kritiek op gekomen. Uit onderzoek bleek dat het ministerie te vaak geld uitgaf zonder goede onderbouwing. Dan naar Noord-Brabant. In een loods zijn bijna 190.000 illegale vapes gevonden. Het gaat om vapes met verschillende zoete smaakjes, zegt de NVWA. De verkoop daarvan is bij ons al bijna 2 jaar verboden. De voedselwaakhond kwam de loods op het spoor door een webshop die de vapes verkocht. Alles is in beslag genomen. Online supermarkt Picnic gaat de strijd aan met maaltijdbezorgers. Ze komen namelijk met een eigen maaltijddienst. Picnic kookt de maaltijden in eigen keuken en levert die dan mee met de rest van de bestelling. Een maaltijd voor 2 personen zal zo'n €20 gaan kosten.
0: Geweldig. Dit vind ik helemaal super. Wij zijn sinds de baby Boris zijn wij ook over op nou, toevallige Picnic in dit geval. Dit is een boodschappenbezorgdienst. Zij komen iedere maandagochtend bij ons met het karretje. Van die hele lieve karretjes.
1: Schattig, hè?
0: Hele lieve karretjes.
1: Maar je zal er maar achter rijden, dan ben je er overheen.
0: Ja, nou ja, één keer ook een flinke zucht wind, dan ligt hij op zijn kant.
1: Ja.
0: Dat gebeurt echt. Maar ze komen op maandagmorgen altijd de boodschapjes brengen. En nou kookt mijn vriendin gelukkig graag voor het hele gezin. Maar ik denk dat dit echt een uitkomst is. €20, ja, een tientje per pee. Nou, ik denk dat je dat voor een gemiddelde goede maaltijd met 2 personen... ja, zal wel iets minder kwijt zijn. Maar ik ga dit wel een keertje uitproberen. Ik ben wel benieuwd wat voor lekkere Hollandse gerechten op het menu hebben staan.
5: En dan gaan we het hebben over vriendschappen. Eerder bleek al uit onderzoek dat een vriendschap gemiddeld een houdbaarheidsdatum van zo'n 7 jaar heeft. Maar misschien wordt dat een stuk meer in de toekomst. Want vrienden zijn voor veel mensen belangrijker geworden dan familie of een relatie. Blijkt uit nieuw onderzoek waar RTL over schrijft. Komt onder meer door corona, scheidingen en omdat we vaker verder weg van familie wonen. Tegelijkertijd hebben veel mensen het gevoel dat ze te weinig echte vrienden hebben. Daarom raadt een socioloog het volgende aan. Ontmoet nieuwe mensen via sport, vrijwilligerswerk of een hobby. Of stuur eens een berichtje naar iemand die je al heel lang niet meer hebt gesproken.
1: Nou. Wat zit je nou te zuchten?
0: Ja. Nee, kijk, ik vind eenzaamheid onder jongeren is natuurlijk echt een ding. Er zijn heel veel jongeren zijn eenzaam. Dat alles zich tegenwoordig afspeelt op de mobiele telefoon. Alles gebeurt online, TikTok, Snapchat en WhatsApp. Dus ik weet dat dat wel echt een ding is. Dat mensen elkaar niet meer spreken. Maar ja, nieuwe mensen ontmoeten via sport. Moet ik helemaal op een sport? Zie ik helemaal niet zitten. Nee, ja, ik ben een slechte vriend. Dat weet ik van mezelf. En dat ik ben heel.
1: Hoezo dan? Hoezo ben jij een slechte vriend?
0: Ja, ik ben slecht in het onderhouden van vriendschappen. Ik ben daar niet goed in.
1: Nee, je bedoelt dat geappt de hele tijd met vrienden.
0: Ja, nou dat. Maar ik kom dus ook niet snel over de brug. Nou, bijvoorbeeld Jesse. Jij kent Jesse ook.
1: Ja.
0: Jesse is een van mijn dierbare vrienden. Mm. En Jesse probeert echt regelmatig met mij af te spreken. Die gaat actief achter mij aan. Mm. En die gooit een datum. En die zegt, dan zullen we dan een biertje drinken. Nou, dat vind ik hartstikke leuk. Maar ik zal het dus andersom. Zal ik het dus bij Jesse niet snel doen.
1: Maar hoe komt dat?
0: Ja, dat weet ik dus niet. Ik denk dus vaak zelf...
1: Bij niemand.
0: Nou, nee, ja, niet echt bij niet. Nou, ik kan wel vertellen waar dat toe komt. Ik denk eerst mensen...
1: Jesse,
0: die
1: leuk dat je luistert.
0: Nou, ik vind me Jesse heel leuk. Ik ga met Jesse overmorgen ga ik een biertje
1: drinken. Oh, het is gelukt.
0: Maar bijvoorbeeld bij jou, Anton.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk vaak, jij zit toch niet op mij te wachten... want we zien elkaar al zo vaak op werk. En dan doe ik het eens een keer. Dit is recent gebeurd, dan doe ik het eens een keer. En dan zeg je, ik zit in de Pyreneeën.
1: Dan
0: maar.
1: Nou, ja.
0: Dan probeer ik dus een keer op vrijdagmiddag met jou te gaan lunchen op het strand. En dan ben je in de Pyreneeën.
1: Ja, dat vond ik wel een heel leuk initiatief.
0: Ja, maar het gaat niet meer gebeuren.
23: Het Q-middagshow onderzoeksbureau.
0: Ik ben een slechte vriend. Ik heb wel heel veel vrienden hoor. Ik heb heel veel vriendschappen. Maar ik ben gewoon geen goede actieve vriend. Onderzoeksbureau van deze Q-middagshow wil weten... hoe lang is de langste vriendschap die jij hebt? En even een schot voor de boeg vanuit mij. Ik denk, mijn langste vriendschap... Nou, dat is echt wel meer dan... Ik denk 23 jaar, zoiets. Dat is ik niet echt heel vaak spreek. Niet iedere dag. Maar ik weet wel, als er iets is... dan kan ik bij Chris in dit geval kan ik terecht. Of bij Niels kan ik 100% terecht.
1: Ja, bij mij Roel.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja, die ken ik als die zwangerschapsgymnastiek.
0: Ja, dat is echt zo.
1: Of hoe heet dat?
0: Nou ja, bij jullie moeders voor de duidelijkheid.
1: Nou ja, kijk, wij kennen elkaar echt al zo lang. Ik denk dus al bijna 40 jaar dan. Maar wij hebben zelfs vroeger piemeltjes vergeleken.
0: Wat?
1: Nou, deed je toch wel als een jongen. Dan ging je kijken of je een beetje... Nee?
0: Jawel.
1: Nee? Heb jij dat nooit bij na sporten onder de douche, dat je dan even...
0: Onderzoeksbureau. Hoe lang is de langste vriend?

0: ze weer.
1: Kelly Clarkson.
2: Het Q-middagshow. Onderzoeksbureau.
0: Behind these hazel eyes. Onderzoeksbureau van deze Q-middagshow wil graag weten... hoe lang is de langste vriendschap die jij hebt? Jij vertelde net over Roel.
3: Ja, Roel.
0: Is al bijna 40 jaar bevriend. Jij
3: zijn
0: wij
3: vrienden, inderdaad.
0: Hoe vaak zie je hem dan?
3: Ja, nu wat minder, omdat hij nog in het noorden woont... en ik in het westen van het land. En ja, dan, nou, laat ik zeggen, om de 3 maanden, ongeveer 2-3 maanden.
0: Oké, okay. En hoe vaak met kleren aan?
3: Tegenwoordig hebben we vaker de kleren aan.
0: Oké, er komen veel berichten binnen in de Q-music app. Ja, het varieert echt van 2 jaar tot en met veel langer. Onder andere een bericht dat binnenkomt van Mirjam. Dat zegt nou 40 jaar. Mijn lieve vriendin Anneloes en ik, wij kennen elkaar al het hele leven. Onze ouders woonden vlak bij elkaar. Zaten altijd bij elkaar op school. Leuk detail. Onze kinderen zijn ook bevriend. En mijn oudste zoon zit bij haar dochter in de klas.
3: Auw. Johannes, die zegt, ik heb een 3-tal vrienden. En we kennen elkaar al tegen de 30 jaar.
0: Au.
3: Was toen met name door het branden van illegale cd's. Nou, inmiddels bouwen we gezamenlijk onze veranda's. En gaan we 20 juni met elkaar naar de foute party.
0: Dan zien we elkaar daar. Ellie, mijn langste vriendschap is met Helene. Vanaf mijn 11e tot nu. Ik ben 56 en ik hou nog steeds van haar.
3: Ramon, 36 jaar heb ik een vriendschap met mijn maat George. En ik ben zelf de shimmy. We gaan door dik en dun als het moet. Staan klaar voor elkaar wanneer het moet.
0: Audiobericht van Marieke.
4: Mijn langste vriendschap is 36 jaar. Ik heb vriendinnen Janneke en Vera. En die ken ik al vanaf mijn 4e. En ik ben bijna 40. Dus dat is 36 jaar.
0: Marieke Elzinga.
3: Oh, leuk. Was er gewoon.
0: Ja.
3: Berichtje van Menno. Ik ken mijn beste vriend Jort al ruim 37 jaar. En we kennen elkaar van de kleuterschool.
0: En Monique die zegt, ik heb een vriendschap van 32 jaar met mijn vriendin Henny. Dan naar Rian. Rian, goedemiddag.
5: Hallo.
0: Kijk, je mag het niet vragen aan een dame, maar in dit geval is het vrij essentiële informatie. Rian, hoe oud ben jij?
5: Ik ben 65 jaar.
0: 65 jaar jong. En de vraag van vandaag in het onderzoeksbureau is, hoe lang is jouw langste vriendschap?
5: 50 jaar.
0: 50 jaar ben jij bevriend met wie?
5: Ingrid.
0: En hoe ken jij Ingrid?
5: Nou, haar vader had samen met een aantal bakkers had hij de broodfabriek. En zij werkte daar. Zij is 3 jaar ouder dan ik. En toen was er eigenlijk personeelstekort. Ze wilde iemand voor in de vakantie. Dus toen was er een bakker, die kwam toen nog aan de deur. En die vroeg toen aan mij van, goh, wil je dat niet doen in de vakantie? Want het is natuurlijk super vroeg opstaan. Ik moest om 5 uur beginnen.
0: Ja.
5: Maar ja, goed, dan heb je voor de rest. Want dan was ik om 11 uur klaar en dan ging ik 's middags naar het strand.
0: Maar je was dus een jaar of 15 en toen heb je dit als vakantiebaantje gedaan.
5: Ja.
0: En
5: daar
0: kwam je Ingrid tegen. Was het meteen een klik? Waren jullie meteen helemaal BFF's, best friends forever?
5: Ja, was echt heel gezellig toen.
0: En ja, ik ga dan ook dezelfde vraag stellen als die vraag die ik aan Anton stelde. Hoe vaak zie jij je Ingrid nu?
5: Nou, ik denk bijna elke week. We appen elke dag. En
0: wow.
5: Ik denk dat...
0: Maar hoe kan het dat je nooit uitgeluld raakt met Ingrid, Rian?
5: Nee hoor, nooit.
0: Het is altijd weer een nieuw onderwerp waar jullie het met elkaar over kunnen hebben.
5: Ja hoor, altijd.
0: En
5: ja, we staan elkaar gewoon bij door dik en dun. Door alles wat we meemaken. En we gaan vaak lopen over het strand en zo. En
3: Het raakt me helemaal.
0: Nou, ja, Rian, ik ben bijna jaloers op de vriendschap tussen jou en Ingrid.
3: Ja.
0: Het is echt heel mooi. En wat is volgens jou het geheim van een goede vriendschap?
5: Nou ja, goed, elkaar steunen als het nodig is. En elkaar loslaten, dus niet te veel claimen.
0: Ach, nou, Rian, ik ga dit mijn hele leven met me meedragen. Dankjewel voor deze prachtige levenswijsheid.
5: Oké, dankjewel.
0: Dankjewel, de groetjes aan Ingrid, hè?
5: Dat ga ik doen, hoor.
0: Dag, Rian.

0: One Republic, Q Music Runaway. Bijna 5 voor 6, onderweg naar het nieuws van 6 uur, krijg je zo meteen van Nathalie.
1: Ja, voor tienduizenden VMBO-leerlingen zou het vandaag een hele spannende dag worden. Maar dat liep anders, je hoort zo wat er is gebeurd.
0: En zo hoor je Zoo van Shakira ook. Hey.
2: Huh?
0: Hey.
2: Hey.
0: Hey.
2: Hey.
0: Hey.
2: Hey.
0: Hey.
3: Hey. Is het al weekend?
0: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
4: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
0: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top 40.
5: Oh, heerlijk hier, hè?
6: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
7: Hola, le pongo dos cervezas.
8: Hola, señor. Sí, 2 bier.
3: Voor mij?
5: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
7: Por favor.
3: Proost. Proost.
9: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: Autotaalglas is partner van de top 40.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
14: 18 plus, speelbewust.
15: Ja.
16: Echt serieus? Wat een geld.
17: 18.000, godverdikke me.
18: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
19: Bij Casemit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
18: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
4: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzinkadvies.
7: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
10: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing. Helder en onafhankelijk.
1: Dat is een Veldzinkadvies.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: Een helder, onafhankelijk hypotheekadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzink.nl.
18: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
9: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
5: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw! Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
20: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten.
15: Met zeker starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
21: We denken na over een koophuis.
22: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
21: Bart, met die loopgroep?
22: Ja, en als hypotheekadviseur zit daar ook een stap extra.
23: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
15: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
24: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
22: Hey, bedankt.
25: Merci.
26: Thanks.
24: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
27: Scoor nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
28: Jij bent mijn kampioen.
29: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
30: Welkom in Afrika!
29: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
31: Help!
32: GWC!
31: Help!
32: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
33: Laten we het proeven!
32: Opdrachten uitvoeren.
34: Moeten we het poep mengen? Dit is een grap.
32: Maar wie het best integreert...
35: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
32: ...wordt tot ere Himba gekroond.
36: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
37: Tickets to the Tribes.
32: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
38: Hola, collega.
39: Hey.
38: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecue buffet, verse vis...
39: Mark?
38: ...en die prijzen.
39: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
38: Oh, ja. Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
40: 6:00, goedenavond. Het Q-music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
1: Goedenavond. In Apeldoorn zijn 3 mensen opgepakt. Ze zouden iets te maken hebben met de AZC-protesten daar... die meerdere keren uit de hand zijn gelopen. Zo werd er zwaar vuurwerk afgestoken. Omroep Gelderland meldt dat op sociale media rondging... dat de demonstranten 's avonds laat weer terug zouden komen. Heftig ongeluk in Brabant vanmiddag. Bij een bedrijf bij Den Bosch is een man zwaar gewond geraakt. Volgens Omroep Brabant ontplofte een spuitbus... toen hij aan het sleutelen was aan een auto. De man heeft brandwonden in zijn gezicht... en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. NAVO-baas Mark Rutte heeft Russische jongeren opgeroepen... zich niet te laten ronselen als soldaat. Hij zei dat tijdens een bijeenkomst in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens Rutte is de training slecht en de kans groot... dat jonge soldaten sneuvelen. Rusland zou al langer kampen met zware verliezen in de oorlog met Oekraïne... en heeft het steeds meer moeite om nieuwe militairen te vinden. En pech voor tienduizenden VMBO-leerlingen. Ze moeten een dag langer wachten op de uitslag van hun praktijkexamen. Eigenlijk zouden ze vandaag de uitslag krijgen, maar dat gaat niet door. Er is namelijk een technische fout in het systeem. En hierdoor komt de uitslag dus morgen. De uitslag van het theoriegedeelte komt volgende week. En tenslotte het weer van Weerplaza. Vanavond vanuit het zuidwesten regen. Morgen kans op stevige onweersbuien en een graad of 18.
40: Verkeer van Flitsmeister met nog best wel wat vertragingen. Meer dan 100, 575 kilometer in totaal. Vertragingen langer dan 25 minuten op de A2. Utrecht en Bos tussen Culemborg en Waardenburg. 10 kilometer, 28 minuten. Ook 28 minuten op de A8. Amsterdam-Zaandam tussen Koenplein en Zaandam. Door een auto met pech, 4 kilometer. A12, Lunetten-Den Haag tussen Nieuwegein en Harmelen. De parallelbaan kom je in 8 kilometer file terecht... met een vertraging van 31 minuten. De A15, Nijmegen-Ridderkerk. Tussen Arkel en Hardingsveld-Giessendam. 11 kilometer, 30 minuten. En de laatste de A16 Rotterdam-Breda tussen de Brechtseplein en Feyenoord... door een auto met pech daar 7 kilometer met 26 minuten.
41: De Foute 1500, stem 10-daagse. Je hebt nog
40: 7 dagen, 23 uur en 57 minuten.
41: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
40: Dat is dus nog iets meer dan een week. Vanaf volgende week vrijdag gaat hij los, de Foute 1500. En jij kunt een flinke vinger in de pap hebben... als je laat weten wat volgens jou de allerbeste Foute Rammers ooit gemaakt zijn. Shout-out naar Eline, Julian en Carla. Jullie lijstjes zijn al binnen. En daar heb ik Goldband uitgeplukt met noodgeval.

0: van de avond van woensdag 3 juni 2026. De avond dat Oranje in actie komt, de Nederlands mannenelftal, voor het uitzwaaiduel. Om 20:30 spelen ze tegen Algerije in de Kuip. Wedstrijd uiteraard te volgen via NPO 1. Ja, ik kan wel aan jou gaan vragen of jij gaat kijken, maar ik denk het niet.
1: Nou, nee, ja, jij denkt het niet, maar ik ga wel kijken.
0: Want ik heb jou eergisteren nog gevraagd hoe het met de koorts, de oranje koorts.
1: Ja, jawel, maar weet je, ik ben erover na gaan denken. En dit is de enige wedstrijd om een beetje in christelijke tijd. Dus ik pak hem nu mee.
0: Ja, dat is wel waar, ja. Ja, straks zit je gewoon om 1 uur 's nachts zit je naar, volgens mij, Nederland-Tunesië te kijken of zo.
1: Die skippen.
0: Ja, het is allemaal heel laat. Ja, 8:30, 9:15 is de aftrap vanavond tegen Algerije. Omdat het dus een team is dat technisch ongeveer hetzelfde voetbalt als de eerste 2 of misschien zelfs 3 tegenstanders die we treffen op dat wereldkampioenschap in Amerika straks.
1: Oh, dus het is wel een goede generale.
0: Ja, maar het kan dus ook, hè. Slechte generale is een goede uitvoering. Zou ook kunnen zijn dat we met 5-0 eraf gaan vanavond.
1: Godverdorie.
0: Ah, ik ga wel kijken. Bitterballetje in de airfryer. Nou. Een kleine groene knuppel uit de koelkast.
1: Ja, ik heb... Ik ga er ook even een leuk avondje van maken.
0: Er wordt ook gezond gedaan, uiteraard. Zie ik in de Q-app. Ja, een groot deel van Nederland loopt deze week de avond. Vierdaagse. Mocht je ook lopen of ga je zo meteen beginnen aan de avond vierdaagse met je kiddo's. Veel plezier. En de avond dat ik ook nog, ik kreeg een druk, Michael Jackson The Verdict wil gaan kijken op Netflix.
1: Is die uit?
0: Ja, vandaag. Vandaag is hij uitgekomen. Ik heb laatst in de bios heb ik die Michael biopic heb ik gezien.
1: Oh, in de biopic.
0: Biopic, ja. Over het leven van Michael Jackson. Daarin gaat het vooral en eigenlijk alleen over zijn muzikale carrière. Maar het is natuurlijk ook een heel groot stuk Michael Jackson wat een beetje in het verdomhoekje zit. Hij is natuurlijk beticht van de meest schuwelijke dingen die hij heeft gedaan met kinderen. Mm. Daarvan vrijgesproken. Nou, is er een 3-delige documentaire serie die sinds vandaag online staan bij Netflix. Michael Jackson The Verdict. En die gaat dus over die rechtszaak uit 2005.
2: Michael was scared to death.
3: I knew we were watching the potential demise of a superstar.
2: I believe Michael was innocent and we were going to prove it.
3: Is he guilty or is he not guilty? Finally, we're going to get some answers.
1: Zo, dit is wel... dit is een cliffhanger.
0: Dit is spannend, toch? Ja, dus ik ga proberen om dit te kijken voordat ik aan Oranje ga beginnen. Moet ik alleen wel uit mijn woorden komen vanavond. Ik moet ook nog. Ik heb deze week en volgende week nog een snabbel.
1: Ach, het is een snabbel natuurlijk.
0: En de voice-over van RTL Tonight.
1: Ach, nu nog kan.
0: Ja, nu nog even kan. Leuk. Ik moet uit mijn woorden komen. Ja, hoe dat zit, vertel ik zo na zo.

0: Are you with me? Lost Frequencies by Q-Music. Are you with me? Vanavond rijd ik naar huis, uiteraard uit het radioprogramma. En meteen als ik thuis kom, ga ik weer aan het werk. Want ik mag deze en volgende week mag ik RTL Tonight voice-overen. Dus de late avond talkshow van RTL 4.
1: Ja, en ja, voor het geval dat je het gemist hebt.
0: Er zijn een hoop mensen die het gemist hebben. Het zijn de laatste twee weken. Volgende week vrijdag is de laatste uitzending van RTL Tonight. Normaal doet de Shai dat. Zij is de vaste voice-over. En zij is op vakantie. Ik mag de laatste twee weken doen. Vind ik ongelooflijk leuk.
1: Ja, maar het lijkt ook altijd zo makkelijk dat inspreken. Maar...
0: ja. Nou, dat is het niet altijd. Daar kom ik zo op terug. Ik heb het voordeel, ik spreek het lekker thuis in. Dus normaal, wat je moet weten, bijvoorbeeld bij B&B voor Liefde, Jeroen Kijk in de Vechten, die doet dat, is natuurlijk echt de allerbeste voice-over van Nederland. Die doet dat ook vanuit thuis, maar die heeft een regisseur in zijn oor. Dus als Jeroen een klemtoon niet goed legt, zegt de regisseur, ah ja, zou je nog even hier even anders kunnen inspreken.
1: Maar nu zit niet bijvoorbeeld Humberto in jouw oren. Nee. Die zegt van, dit moet je echt op gevoel moet je dat doen.
0: Ja, dus ik krijg geen beeld. Dus ik krijg alleen tekst aangeleverd. En dan moet ik het zelf een beetje aanvoelen hoe dat dan gaat. Dat vind ik ook de kunst, moet ik zeggen. Dat vind ik ook heel leuk aan. Maar het is niet altijd even makkelijk. Nou heb ik heb even een stukje tekst meegenomen van afgelopen zondagavond. Wat ik toen moest inspreken. Zou je even de rood gearceerde tekstjes willen oplezen, Anton? Dus je bent nu de voice-over van RTL Tonight. Ik wil gewoon even kijken hoe jij dit...
1: Ja, ik kan dat toch helemaal
0: niet? Nee, maar niet uit. Geef gewoon, ik ga niet de tone of voice, maar niet uit. Ik wil gewoon even dat je het voorleest.
1: Oké. En de fans hebben vertrouwen.
0: Super.
1: 6 weken en 8 bloedstollende duels lang hopen we maar op 1 ding.
0: Sorry, wat zei je nou?
1: 8 bloedstollende duels lang hopen we maar op 1 ding.
0: Ah, je had er maar 2 keer voor nodig. Voor bloedstollende. Ja. Nou, dus zo klonk het in de uitzending. 6 weken en 8 bloedstollende duels lang hopen we op maar 1 ding.
2: The Dutch are coming, hoor. Serieus?
0: Oranje wereldkampioen. Nou.
1: Nou, dat is toch goed? Dat is toch prima? Ik vind het petje af.
0: Ja. Dit is wat je hoort op tv. Dit was de opname. 6 weken en 8 bloedstollende... 6 weken en 8 bloedstollende duel... Bloedstollende duels lang. Hopen we op maar 1 ding. Oranje wereldkampioen. Het was 5 minuten voor de uitzending was het binnen.
1: Ja. Oh, wat heerlijk, die frustratie ook.
0: Nou, ik heb alle godverdomme's heb ik even uitgekregen. Dat is ook jonge kinderen natuurlijk, hè.

0: Anastasia, I'm out of love, Q Music. Onderweg naar het nieuws van 6:30 krijg je zo van Nathalie.
1: Ja, nooit eerder gingen zoveel Nederlanders naar hun huisarts met hooikoortsklachten. De cijfers hoor je zo.
0: En even na 6:30 een nieuwe top 40 update met Sienna Spyro.

even aandacht. Jullie zijn niet zomaar artiesten. Jullie zijn de kampioenen van Foute Muziek. DJ Paul, de Buiker. Helene Fischer gaat ademloos door het veld. Snollebollekes, onverslaanbaar op zowel links-mid als rechts. Scooter, yes. Jij bent...

0: naar de Foute 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
6: It's playtime.
7: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
10: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Oh yeah. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldsink-advies.
12: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
13: En er is altijd een Veldsink-kantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket. Dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk.
11: Dat is een Veldsink-advies.
14: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
15: Domino's, een helder, onafhankelijk verzekeringsadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldsink.nl.
16: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
16: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
18: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
19: Peugeot.
1: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. 1+1 gratis op alles van Nivea.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
12: Q-Music The Party.
7: Q-Music vind je donderdag bij het Waves Festival De Koog Texel met Edwin Orlander. En zaterdag bij Moelies in Dronten met Menno Barreveld. Tijdens het Zomerfeest Herfst bij Feest Andereest in Balkbrug. En tijdens het Doelezen Festival.
12: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.nl.
10: Music. Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
19: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas.
20: Au.
19: Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
21: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
22: Vanavond heb je een extra reden om even langs de McDrive te rijden.
23: De Drive-Thru Quiz.
24: Als je zometeen het goede antwoord denkt te weten, dan mag je op de toeter rammen.
22: Win je? Dan krijg je je McDonald's bestelling gratis.
25: Ja, dankjewel.
22: De Drive-Thru Quiz. Vanavond om 9:30 bij Joost op Q. Meld je aan via de Q Music app.
26: Q sounds better with you.
27: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
28: Hoppa!
27: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
28: Drie sterren slot.
27: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
29: Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar ons McSmart menu. Een lekkere chili chicken of hamburger met friet en drankje voor maar €5,95. Kom nu langs bij de McDrive.
30: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5,000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
31: Hey, goedenavond, 6:30, de Q-middagshow met verkeer van Flitsmeister. Nou, ik neem nu gelukkig wel af voor de woensdagavondspits. Nog 230 kilometer over. 40 files, vertragingen langer dan 25 minuten. Dat is er maar één op de A12, Lunette-Oude Rijn. Tussen Lunette en de Galenkopperbrug op de hoofdrijbaan. 4 kilometer met 34 minuten vertraging.
32: Af en toe zie je nog even de zon, het is een graad of 20. Vanavond komt er op steeds meer plekken regen. Morgen stevig onweer en 18 graden dan.
31: Nathalie heeft het laatste nieuws.
33: Goedenavond. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn 3 stevigere tenten geplaatst door het Rode Kruis. Daar kunnen asielzoekers onder schuilen die nog niet het AZC in kunnen. Het gaat om tenten die tot windkracht 9 aan kunnen. De tenten zijn alleen bedoeld voor overdag, niet om onder te slapen. Daarvoor is een sporthal beschikbaar in het Drentse tweede ex-Lowermond. NAVO-baas Mark Rutte waarschuwt Russische jongeren om zich niet te laten ronselen als soldaat. Rusland zou al langer kampen met zware verliezen in de oorlog met Oekraïne. Het heeft steeds meer moeite om nieuwe militairen te vinden. Je bent niks anders dan kanonnenvoer, zei hij in een toespraak in de Oekraïnse hoofdstad Kiev.
31: Zo.
33: En het was vorige week prachtig weer en het hebben mensen met hooikoorts gemerkt. Nog nooit gingen er dit jaar zoveel mensen naar hun huisarts met klachten. Vergeleken met de week ervoor was het zelfs een verdubbeling, blijkt uit het onderzoek. Bij warm en droog weer zijn er namelijk meer pollen. Nu het is gaan regenen, verdwijnen die weer.
31: Wat gaan die mensen dan doen? Zijn dit mensen die niet weten dat ze hooikoorts hebben? Of denken ze dat de huisarts iets kan doen daaraan? Want je kunt gewoon het kruidvatten, de ethos, of zelfs bij het Albert Heijn volgens mij, kun je gewoon voor 79 cent kun je een zakje met hooikoortstabletten halen.
33: Ja, maar je zou inderdaad, sommige mensen weten gewoon niet van zichzelf dat zij hooikoorts hebben. Dan ga je inderdaad, denk ik, snel even naar de huisarts.
31: Ik was 25 toen ik te horen kreeg dat ik hooikoorts had.
34: Ach, waar was je toen?
31: Ja, nou, ik zat bij de dokter. Nee, nou, ik ging daarheen omdat ik had heel veel last van mijn stem. Die was heel vaak weg toen de tijd. En het was vaak in de zomer. Ik dacht eerst, het komt gewoon omdat ik te veel sta te schreeuwen op festivals. En toen bleek dus dat ik heb een allergietest gedaan. En daar bleek uit te komen dat ik dus allergisch ben voor die pollen. Dat ik dus hooikoorts heb. En dat daar dus ook mijn stemproblemen vandaan komen. Dus niet van te veel zuipen en van te veel schreeuwen.
34: Zoals iedereen altijd dacht.
31: Dat zeg ik al tegen mijn baas. Het is altijd door, er komt de hooikoorts.
33: En hoewel huizen tegenwoordig gemiddeld een maandje maar te koop staan, blijkt dat niet voor iedereen zo makkelijk te gaan. Daarvoor gaan we naar Den Haag. Daar krijgt een man zijn huis maar niet verkocht. Dat heeft een reden. Zijn benedenwoning staat om de hoek van de Roze Buurt in de stad.
31: Oelala.
33: Daarom dacht hij, daar moet ik iets op bedenken. Een originele verkooptruc. Wat heeft hij laten doen? Hij liet een reclameposter maken die nu op ramen in de Roze Buurt hangen. Daarop is een sexy geklede dame getekend en die zegt dan, pst, jij komt hier toch zo graag? Je kunt bij mij om de hoek wonen. En daaronder is dan het huis van de man te zien met meer info erop. Nou, ondanks die reclame-stunt verwacht de man niet dat het direct storm gaat lopen. Hij zegt de acties vooral ludiek bedoeld.
35: De Top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
0: De vier belangrijkste top 40 hits van vandaag.
2: Dit is de top 40 update.
31: Here we go. Hitdossier van woensdag 3 juni 2026. Zometeen op nummer 1 de zomershit van De Bouwzaap. Op 2 Taylor Swift, Elizabeth Taylor. En op 3 een dikke tip voor de top van Antoon. Eerste ex-alarmschrijver Sienna Spyro. Daarmee is ze ondertussen al een maand in de lijst te vinden. Material Lover in de...

Spyro. Nummer 4 vanavond in de Top 40 update. Material Lover. Nog heel even terugkomen op die hooikoortspatiënten die afgelopen jaar massaal naar de huisarts zijn gegaan. Er zijn er veel die in de Q-app van zich laten horen. Onder andere Sharon, die zegt, ja, leuk en aardig. Maar er zijn ook mensen die echt meer nodig hebben dan een tabletje van Kruidvat. Overigens niet 79 cent, maar 4,99 euro voor Kruidvat huidmerk. Bij een slechte hooikoortsjaar gebruik ik 3 keer per dag oogdruppels, neusspray en pillen. En die heb je niet bij de drogist. Oké, okay, I stand corrected. Veel sterkte, Sharon.

0: liedje dat hij schreef over zijn overleden moeder. Afgelopen vrijdag heeft hij nieuwe muziek uitgebracht. Antoon kwam daarom gezellig langs bij Stefan Bouwman in de Top 40 podcast. En ze hebben het uiteraard gehad over dat nieuwe liedje.
1: Ik voelde nu na dit album weer dat ik weer even wat minder projectmatig hoefde te werken. Dat album voelde wat zwaarder. En daar had ik ook heel veel, weet je wel, vergiftiging en van God los. En het is best wel natuurlijk soms wat duisterder, wat ik ook heel vet vind. Ik wilde gewoon even iets leuks eruit knallen, iets gezelligs voor de zomer. En de enige is wat mij betreft precies dat.
0: De enige staat nog niet in de lijst. Niet zo gek, kwam afgelopen vrijdag eruit. Daarom een dikke tip voor de top op 3.

0: Overmorgen komt zij met nieuwe muziek. De soundtrack bij de nieuwe Toy Story film. Taylor Swift op nummer 2 vanavond. Elizabeth Taylor.
1: Top 40 update.
0: Van woensdag 3-6-2026 had het volgende archief in. Sienna Spyro 4. Antoon, tip voor de top. De enige onderweg naar de enige echte op nummer 3. En Taylor op nummer 2. Dan de nummer 1 van vanavond is voor de Bauza. Ze maakte even een uitstapje buiten de top 10. Zijn er nu gelukkig weer te vinden. En de kans is ook groot dat ze gewoon weer verder gaan stijgen overmorgen. Dit is een van de zomerhits van dit moment. Magnetic van de Bauza vanavond op
2: nummer 1.

0: Jack Shaman is bij Q-Music. There's nothing holding me back. Joey van der Velde.
1: Yeah.
0: Ik ben aan de beurt, hè, vandaag.
1: Absoluut.
0: Leuk.
2: Dankbaarheidsmomentje.
0: Ik ben vandaag dankbaar voordat ik toch ben gegaan.
1: Sporten?
0: Ja.
1: Echt?
0: Ja.
1: Ja, we hebben het gisteren nog over gehad.
0: Ja.
1: Tussen de bedrijven door zei ik tegen Domien, je ziet er altijd fit en goed en strak uit.
0: Gaat hij weer?
1: Ja. Ja. Nou, hoe gaat hij weer?
0: Ja.
1: Je kan maar een complimentje krijgen.
0: Ja, daar ben ik slecht in.
1: Maar je hebt het weer gedaan. En wat heeft je daartoe gezet?
0: Nou, een andere collega die werkt voor het zusterstation in Pandig. Dat is Kai Merks, die natuurlijk tot recent ook bij Q-Music werkte. Kai die kwam ik gisteren op de vloer hier tegen. We werken nog steeds bij hetzelfde moederbedrijf. En hij maakte de middagshow op een andere zender. En hij zei dus even tussen neus en lippen door, om 2:00 middags, toen ik net een chocolaatje uit de snoeppot pakte en een kop koffie zette, zei hij, oh ja, ik ga zo meteen ook nog even sporten. Ja. Hij sport dus, nou, 2-3 keer per week sport hij in Pandig hier.
1: Oh ja.
0: En dat vind ik dan zo knap. Dus heeft hij al een halve werkdag erop zit. Heeft hij alles al voorbereid voor zijn show. Dan gaat hij 's middags nog even trainen.
1: Ja, heel goed.
0: En ik had vandaag een dag. Ik kwam er vanmorgen gewoon niet lekker in. Mijn zoon was vroeg wakker, 6:00. En die heb ik naar de opvang gebracht. En toen had ik de hele ochtend zo'n beetje vrij. Van 8 tot, 12. 4 uur lang. En ik dacht iedere 5 minuten, oké, nu ga ik naar de sportschool. En dan vond ik toch weer een ander klusje in huis. Wat ik belangrijker vond dan naar de sportschool gaan. En uiteindelijk dacht ik, nu ga ik naar mijn werk. En toen zat ik in de auto met mijn sportkleding, gelukkig op de achterbank. Dan had ik zo'n T-splitsing, kon ik links dus naar de sportschool. Rechts kon ik naar Q-Music. Toen ben ik links gegaan naar de sportschool. En het is de allerbeste beslissing van de dag geweest. Ik ben heel dankbaar voor, want daardoor werd mijn dag echt een stuk lichter.
1: Ja, nou, maar de truc is volgens mij ook, want ik heb vandaag ook gesport.
0: Zag het aan je?
1: Nee, echt niet.
0: Echt wel.
1: Hoe zag je het dan?
0: Ik kwam binnen, ik dacht, zo kast.
1: Ja, nee.
0: Ja, zeg maar. Hey, kom
1: maar de truc is gewoon om het heel klein te maken. Als ik er geen zin heb, dan ga ik gewoon 40 minuten.
0: Ja, dat heb ik vandaag ook wel gedaan, hoor. Normaal ga ik een uur, ben vandaag 22 minuten gegaan op de loopband.
1: Nou. Doe even echo. Dan gaan we eens roepen met z'n tweeën. 1, 2, 3.
0: Wat gaan we roepen?
1: Groeien!
0: Oké, 3, 2,
1: 1. Groeien!

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Met Ter Stal ben je altijd spot-on. Bloezende bloesjes, broeken die poffen, zonnige shirts en soepele shorts. Kleuren die knallen en kreukvrije stoffen. Voor groot, voor klein, jouw time to shine. Het is zomer, Ter Stal. Maak elk moment mooi.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
5: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
6: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
9: Zaterdag 20 juni, Philips Stadion, Eindhoven. Q-Music Foute Party.
10: The Big One.
9: Is bijna uitverkocht. Met onder andere de DJ's van Q-Music. Benga Boys, K3, 3T, Toybox, Mental Tio, Samuel Welte en Mel C. Het is nu of nooit. De laatste tickets zijn nu te koop via qmusicfouteparty.nl.
8: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
11: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
14: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
15: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
14: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
16: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
17: Wow!
16: Is binnen 3 minuten geregeld.
17: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
16: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
18: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
19: Honor the craving.
18: Domino's.
20: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy. Effortless electrification.
10: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
19: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
10: Ja, voor maar 6,99.
21: Fans van voordeel.
10: Aldi.
22: We denken na over een koophuis.
23: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
22: Bart, met die loopgroep?
23: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
24: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
10: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
21: Fans van voordeel.
10: Aldi.
25: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
26: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
27: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax. 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
28: 7:01. Goedenavond, dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Marcel van Beest.
29: Goedenavond. Tientallen blokken cocaïne gevonden in een pand in Eindhoven. De politie schat de straatwaarde in de miljoenen. 2 mensen werden opgepakt toen ze drugs in een auto inladen. De vondst werd gedaan aan een grote politieactie in de regio. En daarbij werden ook harddrugs, wapens en illegale sigaretten gevonden. Steeds meer gemeenten zijn huiverig voor thuisonderwijs. Ouders geven hun kinderen thuis les, vaak vanwege het geloof. Ze moeten dat aanvragen bij de gemeente. Amersfoort, Utrecht, Rotterdam en Groningen werken niet langer mee, weet de NOS. Komt door een uitspraak van de Hoge Raad. Die vindt dat thuisonderwijs alleen in uitzonderlijke gevallen kan. Stevige tenten van het Rode Kruis bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Die moeten asielzoekers beter beschermen tegen flinke buien. Ze wachten in de tent op een plekje in het overvolle aanmeldcentrum. De asielzoekers mogen er van het Rode Kruis alleen overdag zijn. Daar slapen mag niet. En het vleesreclameverbod in Amsterdam wordt omzeild. Sinds kort mag daar niet meer met sappige burgers in abris worden geadverteerd. Maar Burger King heeft er iets op bedacht. In kleine letters heeft het bedrijf Vega eronder gezet, weet de Telegraaf. De Partij voor de Dieren vindt het allemaal maar misleidend. Het weer van Weerplaza, vanavond regen, vannacht weer droog en een graad of 13. Morgen pittige buien met onweer, hagel en windstoten, van alles wat. In de middag zon en veel wind bij 18 graden.
28: En dankjewel, verkeer gemeld door Flitsmeister. 3 vertragingen nog langer dan 10 minuten. Op de A8 tussen Amsterdam en Zaandam. Tussen Koenplein en Zaandam. Vertraging is daar 13 minuten. A12 Lunetten Oude Rijn. Tussen Lunetten en Oude Rijn is de hoofdrijbaan 10. En op de A37 knooppunt Holsloot Meppen. Tussen Zwarte Meer en Duitsland. Vertraging daar 15 minuten. Dan wordt er geflitst op de A4 tussen Delft en Schiedam. Bij Schipluiden bij 57,9. Op de A35 tussen Hengelo en Enschede bij 67,6. En op de A35, dat is Hengelo Enschede. De hoogte van Enschede. De staat bij 69,5.
30: De Foute 1500 stemtiendaagse. Je hebt nog
28: 7 dagen, 22 uur, 56 minuten en 55 seconden.
30: Stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
28: Ja, die Foute 1500 is als een ijszaak op een warme zomerdag. Ik wil alles, ik kan niet kiezen. Allemaal leuk, allemaal lekker. Vanaf volgende vrijdag breekt die los, door jou volledig samengesteld. Vul je favorieten in en maak een lijstje zoals Monique. Een lijstje van 40. Dat mag ook minder trouwens hoor. Op haar lijstje staat onder andere Toybox met Tarzan en Jane, Charlie Loiners en Mental Teal met Wonderful Days, Last Ketchup, Love, Gebroeders Coco.

0: meer foute hits? Luister vanaf volgende week vrijdag de Foute 1500.
1: Q Music. Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

moet ik zeggen. Goedenavond. Welkom bij de avondshow. We zijn meteen vertrokken. Eerst nog even naar gisteravond. Ik ging opgetogen naar huis, want dat wat ik beweerde kon ik waarmaken. Ik kan aan de telefoon horen of iemand staat of ligt. En dat wilde ik bewijzen. Dus vroeg ik vorige week aan mijn collega Judith

0: bereik om te gaan staan of op de grond te gaan liggen. En dus mocht ik raden.
1: Nou, de luisteraar is het goed. Jij bent fout.
0: Nee!
1: Ja, absoluut. Ik lig.
2: Oh, nee.
0: Ja, ik lag als een boer met kiespijn. Ik had het niet goed. Dus gisteren revanche. Ik belde collega Kane met dezelfde vraag. En ik waagde een gok.
3: Joey, ik lig heerlijk op mijn bedje.
0: Yeah! Ja, je weet wat ze zeggen. Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Dus ik zal het ergens deze dagen nog eens proberen. Voelt goed. Voelt goed. Eindelijk een succesnummer in de show. Oké, ik ga het vanavond helemaal anders doen. Ik ga alle regels breken. Want over 25 minuten een nieuwe ronde van Knok tegen de Klok. En ja, normaal gesproken rond dit tijdstip zeg ik dan altijd... nou, stuur nog even dit of dat of doe dat dan nog in de app. En dan krijg je een minimaal bedrag terug dat er in de klok zit vanavond. Is ook wel een beetje gedoe en ingewikkeld. Dat geef ik ook toe bij deze. Dus ik ga het anders doen. Vanavond hoef je niks te doen. Ik ga het gewoon even roepen. Er zit sowieso 155 euro in de klok vanavond. 155 euro. 155 euro. En je mag je zo officieel...

0: Music. Ik begin steeds meer fan te worden van Stella Lefty. Internetfenomeen, TikToker en popster. Ja, het staat allemaal op haar LinkedIn. En zo kwam ik er dus ook achter dat ondanks dat ze nog maar net is begonnen... Hollywood haar ook al heeft ontdekt. Ja, ze mocht soundtrack maken voor deze film.
1: Hallo.
2: Hallo, Sydney. Did you miss me?
0: Scream 7. Ze maakt niet alleen maar lieve liedjes, die Stella Lefty. Ze kan dus ook lekker duister. Dit is die soundtrack. Super cool. Vet dat ze dit ook kan. Maar ik ben toch meer verliefd op die lieve liedjes.

0: Stella Lefty bij Q Music en Boston. Zometeen Mel Smith en Nell Horan.
1: Tegen de klok.
0: Ja, als je met één woord heel veel geld wil verdienen, dan zou ik nog even blijven plakken. Zometeen een nieuwe ronde van Knok tegen de klok. Dit spel is natuurlijk het allerleukste als je weet dat je dat geld gaat uitgeven aan leuke dingen. Leuke dingen. Gisteren had ik Nick aan de telefoon. Die kwam geld uit de klok knokken voor zijn rijbewijs.
2: 106 euro. 185 euro.
3: Stop.
0: Rick!
3: Oh
0: jee! Yeah. Yeah. Inderdaad, ja, het kan ook minder gaan tijdens Knok tegen Klok. Dit was vorige week.
2: 133 euro.
1: Nee!
0: Daar gaan we vanavond dus niet voor. We gaan geld verdienen voor leuke dingen. Dus ik zou zeggen, kom die poen maar halen. Wil je zo meteen een rondje Knok tegen de Klok met me spelen? Dan staat je maar één ding te doen. Pak de Q-app en stuur mij het woord klok vanaf nu.
4: Pas op hoor, deze is heet.
5: Oeh, ja.
4: Wil er iemand nog wat drinken?
5: Ja, lekker.
4: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
5: En voor mij, man?
4: En een frisje voor jou.
5: Dank je.
4: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
7: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
6: Ja, voor maar 6,99.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
6: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
11: Aldi. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
13: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
14: Yes!
12: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
13: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
14: Yes!
15: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
16: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
17: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
19: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2,200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
20: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
21: vakantie!
20: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
3: thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
14: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
21: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
22: Sorry, maar het is WK!
23: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
24: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
25: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
26: Boost yourself.
27: Renault.
28: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
29: Nu bij Iris Opticiens, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
30: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
31: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
32: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
33: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hannah May. 60 jaar top 40 deel 3. Nu in de winkel.
34: Joey van der Velden.

you. En remember, over 3 minuten gaan we poen scheppen in Knok tegen de Klok. Hold your horses. Eerst het best bewaarde geheim van het internet. Stel je voor dat je mee kan kijken in het dagboek van een hele grote ster. In het geval van Ed Sheeran kan dat. Het is een filmdagboek. Weinig mensen die wisten dit, maar een tijdje geleden heeft hij het verteld in een interview. Voor zichzelf houdt hij namelijk alles bij. Welke film hij kijkt, wat hij daarvan vindt, hoe er wordt gespeeld, hoe is de muziek. Eerst had hij geen volgers, maar ja, toen riep hij dat in dat interview. Nu heeft hij wel volgers. Ik heb even de tussenstand erbij gepakt. Je kan hem vinden op de film Letterboxd. Zijn gebruikersnaam is Teddy. Nou, dat zou je niks verbazen. Meer dan 38.000 volgers. Hij heeft in totaal 776 films gekeken, waarvan 107 dit jaar. 107 films heeft hij dit jaar al gezien. Ja, het verbaast me dat hij daarnaast nog tijd heeft om hits te scoren.

0: Sapphire zometeen.
1: Knok tegen de klok.
0: Eerst speel ik een rondje knok tegen de klok. En dat doe ik met Merel. Goedenavond.
2: Goedenavond, Joey.
0: Goedenavond. Wat gaan we kopen van het geld dat jij gaat verdienen in knok tegen de klok?
2: Luxe campingstoelen.
0: Te gek, Merel. Te gek.
2: Ja, tof, hè?
0: Ja, wat is er met die oude gebeurd dan?
2: Nou, we hadden er nog geen. We hebben toevallig van het weekend een nieuwe vouwwagen gekocht.
0: Oh.
2: En dan heb je allemaal nieuwe spullen nodig.
0: Ja, inderdaad. Oh, wat goed. Dus je bent ontzettend, je houdt van kamperen.
2: Nou, ik ben zelf niet zo'n kampeerder, maar mijn vriend wel. Dus we gaan een kampeerder worden. Laten we het daarop houden en dan moet je goede stoelen hebben.
0: Ik hoor aan jou, Merel, ik moet mee. En als ik dan mee moet, dan doen we het wel even luxe.
2: Ja, precies.
0: Ja, precies. Hoe lang duurt het eigenlijk om die wagen in te vouwen?
2: Een half uurtje tot een uurtje, dus dat valt mee.
0: En als
2: daar
0: dan
2: doen we het voor.
0: Ja, en als je dan hebt geslapen, kom je er ook gevouwen uit? Ja, nah, het is flauw grap. Sorry. Sorry voor deze flauw grap. Oké, luxe campingstoelen, wat kost dat?
2: €100 per stuk.
0: En waar moeten ze dan aan voldoen? Wanneer zijn ze luxe voor jou?
2: Een goed kussentje bij het hoofd. En lekker dat je je voeten zo een beetje omhoog kan doen.
0: Ja, heerlijk zitten in het zonnetje.
2: Ja, precies.
0: Als je dan toch op de camping bent. Ik heb net een bedrag geroepen. Echt heel hard. Een minimaal bedrag dat er in de klok zit vanavond. Heb je dat meegekregen?
2: Nee, dat heb ik niet meegekregen.
0: Dat meen je niet, Merel?
2: Nee.
0: Ik heb net een half uur geleden een hele grote voorsprong gegeven. Dus je hebt geen idee.
2: Nee, ik heb geen idee.
0: Oké, nou, dan gaan we dit spelletje helemaal blanco spelen. Je hoort zometeen een reeks geldbedragen in wisselend tempo hoor je oplopen. Aan het einde van die reeks gaat de klok af. De truc is om net voor het einde stop te roepen. Anders ploft de boom uit elkaar, dan krijg je het helemaal niks. En anders krijg je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Ga ik dan direct naar je overmaken. Nou, daar gaan we. Veel succes.
2: Dankjewel.
3: €64. €104. 132 €. 162 €.
2: Stop.
0: Stop. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ook zonder hulp trekt ze er gewoon €162 uit.
2: Ja, dat is fijn.
0: Fijn hoor, Merel. Ja, ik riep net een half uur geleden dat er zit minimaal 155 in. Jij hebt er 162 uitgehaald. Dat betekent dat die campingstoelen bijna bij elkaar zijn gespeeld.
2: Ja, dat is top.
0: Dat is lekker, hè? Oké, we gaan nog even luisteren. Hoeveel zat er in vanavond?
3: €194.
0: Ja.
3: €217.
0: Oké, dit waren de volledige stoelen. Plus een extra kussentje.
3: €254.
0: Ah, Merel.
2: Ik ben er blij mee, hoor.
0: Maak het uit. Maak het uit. Je krijgt van mij je €162. Ik wens jou veel plezier met kamperen.
2: Dankjewel.
0: En vanavond om 11:15 een nieuwe ronde van Knok tegen de klok.

ga je zo meteen vertellen wat het bekendste koosnaampje van Nederland is. Benieuwd of dat je in kan schatten welke dat is. Misschien heb ik het antwoord al vrijgegeven. Maar misschien ook niet. Zometeen het antwoord en deze hoor je ook.

eventjes even aandacht. Jullie zijn niet zomaar artiesten. Jullie zijn de kampioenen van Foute Muziek. DJ Paul, de Beuker. Helene Fischer gaat atemloos door het veld. Snollebollekes, onverslaanbaar op zowel links-mid als rechts. Scooter, yes. Jij bent...

0: Foute 1500.
1: Q-Music is proud to be Foute.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
6: It's playtime.
7: It's playtime.
8: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
9: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op BMW.nl.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
11: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
12: Ja, voordat ik hier manager werd...

0: soep. Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
2: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
1: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3-sterrenslot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
7: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
8: Hey, jij daar!
9: Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties en je krijgt tot wel €600 korting.
9: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
8: Prijsvrij vakanties.
7: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
8: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
10: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar €6,79. En zalmfilet, 230 gram voor €4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
14: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
13: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
15: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar Domino's.nl. Honor the craving.
16: Domino's. Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
17: Exact, goedenavond. Dit is het Q-Music Nieuws. Krijg je van Marcel van Beest.
5: Goedenavond. Vuurwerkverkopers dreigen met een rechtszaak. Ze vinden de compensatie voor het vuurwerkverbod te mager. Het kabinet wil niet meer dan een jaar vergoeden. De Tweede Kamer moet er nog mee instemmen. Als dat gebeurt, is een rechtszaak niet te vermijden, zeggen de verkopers. De man die zwaar gewond raakte bij een gasexplosie in Amersfoort is overleden. De klap zorgde gisteravond voor een enorme ravage in de buurt. Dat de man zelfmoord pleegde, wil de politie er verder niets over zeggen. Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Bel dan 113. Voor miljoenen euro's aan cocaïne gevonden in Eindhoven. De politie kwam de drugs op het spoor tijdens een grote actie in de regio. Ook was er een verkeerscontrole en die leverde een kalasjnikov op met munitie. In het pand werden illegale sigaretten gevonden. 3 mensen zijn opgepakt. En langzaam, jawel, stijgt die oranjekoorts. Want over een kleine 3 kwartier is de aftrap tegen Algerije. Die uitzwaaiwedstrijd in de aanloop naar het WK wordt geen gemakkelijke. Maar de fans die zijn vol vertrouwen, was te horen bij Hart van Nederland.
17: We hebben gewoon een mooie uitzwaaiwedstrijd. Het gaat ook niet om het resultaat, we gaan natuurlijk wel gewoon winnen.
5: Crescencio Somerville maakt zijn debuut. De aanvallen van West Ham United starten in Rotterdam in de basis. Kijken we naar het weer van Weerplaza. Vanavond regen, vannacht weer droog en een graad of 13. Morgen pittige buien met onweer, hagel en windstoten. In de middag zon en veel wind bij dan 18 graden.
18: En dank uw verkeer gemeld door Flitsmeister. Op de A37 een vertraging nog tussen knooppunt Holsloot en Meppen. Tussen Zwartemeer en Duitsland. Vertraging is daar 11 minuten. En er wordt geflitst op de A4 tussen Delft en Den Haag bij 57.9. A9 Alkmaar Haarlem, de hoogte van Heilo bij 68.6. En de A15, dat is Rotterdam Maasvlak, de hoogte van Rotterdam bij 45.0.
19: Foute 1500, stem 10-daagse. Je hebt nog
18: 7 dagen, 21 uur, 57 minuten en 27 seconden.
19: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
18: We doen er heel lichtzinnig over, zo van geef even je favorieten door. Maar eigenlijk is het natuurlijk gewoon een onmogelijke opdracht. Want die stemtool die bevat zoveel goed foute liedjes. Daar kan je gewoon niet uit kiezen. Toch wil ik je vragen om het even te proberen. Qmusic.nl en in de Q-app kan je gebruik maken van het digitale stemhokje. Ruud die heeft al gestemd, onder andere op Bob Sinclair, Gordon, de Benga Boys, Chips, Gloria Gaynor. Staat er ook.

0: White Love. Zometeen Lady Gaga en Just Dance. Even over het populairste koosnaampje van ons Nederlanders. Dat kan je misschien wel raden. Dat is Schatje of Schat. Schatje of Schat. Ja, kan je ook aan iedereen geven. Je kind, je hond, je vriendin. Die flirt op je werk. De producer van je radioshow.
1: Hey. Jongen. Hey.
0: Het wordt onhandiger, een koosnaampje, als je ouders je een bijnaam gaan geven die dan op je uiterlijk slaat. Neem de Amerikaanse Bradley Deford. Hij gooide zorgeloos op in Tennessee en had één favoriete snack. De donut. Ja, die at hij het liefste meerdere keren per dag. Ging dan ook nog een lading jam ging erin. Hij at er zoveel dat hij wat zwaarder werd. En zijn moeder gaf hem het koosnaampje Jelly Roll. En ja, jam blijft plakken. Het koosnaampje blijft ook plakken. Hij maakte van zijn koosnaampje zijn artiestennaam. Want daarmee viel hij ook nog lekker op. En niet zonder succes, want deze Jelly Roll is niet meer van de radio te slaan. Dit is I'm Good. Back you.

Ik weet dus wie er binnenkort op 1 staat in de top 40. Zijn naam is Alex Warren. Nu zeg je, ja, Joey, het is natuurlijk een no-brainer. Die gast die maakt gewoon alleen maar hits. Dat klopt, maar ik kan je ook de theorie achter al die hits uitleggen. Het is zijn geheime wapen, zijn vrouw. Ja, hij maakt natuurlijk wel meer liedjes over tal van onderwerpen, maar elke keer als het over zijn vrouw Coover gaat, dan is het gewoon raar.

0: dit waren nummer 1 hits. En zo schreef hij dus ook een liedje over de angst voor de buitenwereld. Maar als hij dan naar zijn vrouw kijkt, dan is alles goed.
1: Wat een slijmjurk.
0: Nee, geintje. Dikke hit. En wat een prachtig liedje. Fine.

0: met gekke gewoontes. Je komt er vaak achter als je erop wordt gewezen. En eigenlijk maakt het dan niks uit. Want ja, je doet het al zo lang. En het zit dus ook niet in de weg. Waarom zou je het dan veranderen? Maar het is wel leuk om over gekke gewoontes te hebben. Daarom heb ik een vraag aan je. Heb je een opvallende, gekke, maffe gewoonte? Stuur even een berichtje in de app van Q. Wellicht ligt die binnenkort langs de meetlat. Zoals bijvoorbeeld Sarah gisteren. Die had ik aan de telefoon en die vertelde over...
1: Ik slaap met mijn benen omhoog. Dus je ligt op je rug en dan heb je je benen ingetrokken. En dan doe je één been over het andere been. Word wel eens wakker in die houding. En dan heb ik dus zo geslapen. Ja.
0: En dat bleek echt volledig normaal te zijn. Dus mocht je de slaap niet kunnen vatten vannacht... probeer eens te slapen met je ene been omhoog. Misschien lukt het dan wel. Zometeen een opvallende gewoonte die echt bakken met tijd kost.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert... veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Echte Gooise Moeders is terug.
4: Je knippert één keer met je ogen en bam, je wordt 40. Ah! Dus halen we er alles uit wat erin zit.
5: We gaan naar Portugal.
4: Ja.
5: In een camper.
4: Nee.
6: Onwijs leuk.
4: Zijn... zal het met ons nooit worden.
3: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.

0: profiteert nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
6: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
5: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe Balloon voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Zaterdag 20 juni, Philips Stadion Eindhoven. Q-Music Foute Party. The Big One. Is bijna uitverkocht. Met onder andere de DJ's van Q-Music, Benga Boys, K3, 3T, Toybox, Mental Tio, Samuel Welten en Mel C. Het is nu of nooit. De laatste tickets zijn nu te koop via qmusicfouteparty.nl.
10: 10 tenders, alsjeblieft.
11: Ja, dat is dan 8 euro.
10: Hè? 8? Oké. Okay.
12: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Yo, Chris van Amsterdam hier.
15: We hebben een nieuwe single.
16: Met mij, Jan Smit.
17: En met mij, Frans Bauer.
18: Want

0: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: Ik had de verkeerde knop. Dit ging echt per ongeluk. Iedere dag in de avondshow een klein onderzoekje voor onze gekke gewoontes. Een beetje normaal zijn of niet. Vanavond tegen het licht de gewoonte van Gosja. Goedenavond.
1: Goedenavond, Joey.
0: Goedenavond. Welkom bij Normaal of Niet. Jij hebt een opvallende gewoonte die best wel wat tijd kost, denk ik.
1: Ja.
0: Wat doe jij precies?
1: Ik strijk mijn lakens en hoeslakens. Anders kon ik niet slapen.
0: Dus jij strijkt je lakens en hoeslaken? Want,
1: ja.
0: Maar doe je dat dan één keer heel goed of doe je dat echt elke dag?
1: Niet elke dag. Eén keer heel goed. Ja, soms als het echt gekreukeld is,
0: ja.
1: Dan herhaal ik dat, zeg maar. Maar één keer goed is voldoende.
0: Maar Gosja, ongelooflijk fanatiek om dan je hele hoeslaken te strijken. Dat is echt enorm werk.
1: Jazeker.
0: Hoe lang ben je daarmee bezig?
1: Ik ben wel een ware strijker.
0: Ja?
1: Dus ik doe dat best wel snel. En ik heb hele goede strijkijzer.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, hoe lang? Ja, in totaal misschien een kwartier, 20 minuutjes.
0: Zo, maar dan ben je wel echt een pro dus met strijken.
1: Ja, ik ben een pro, ja.
0: Dat is wel echt heel snel. En maar als je dan op bed ligt, strijk je ook nog?
1: Ja.
0: En hoe doe je dat?
1: Dan neem ik de strijkijzer mee. En dan probeer ik alles dat, glad te strijken. Dat dat echt netjes is.
0: Ja, maar jij zegt, als ik niet strijk, kan ik niet slapen?
1: Nee.
0: Ja. Dus als je niet strijkt, dan ga je niet naar bed?
1: Kijk, in mijn hoofd, als het niet gestreken is, lig ik op kreukels.
0: Ja.
1: En dat veroorzaakt bij mij dat ik gewoon echt, net als een prinses op de aard, ja, zeg maar. Dat gewoon echt, een soort van,
0: Je wil gewoon lekker liggen.
1: Ja. Dat niet lekker ligt, zeg maar, ja.
0: Maar dan is toch ook mijn vraag, als je gestreken hebt en je gaat dan in bed liggen, één keer draaien en alles ligt weer door elkaar.
1: Nee. Ik lig heel erg netjes.
0: Alright.
2: Normaal of niet?
0: Zeg nog één keer wat je doet.
1: Ik strijk mijn hoeslakens en lakens, omdat ik geen kreukels. Ik kan anders niet slapen met kreukels.
0: Mijn vraag aan jou als je luistert. Wat vind je van deze opvallende gewoonte van Gosja? Je mag het typen of inspreken in de Q-Music app. Inspreken is superhandig. Druk je op het microfoontje en dan roep je gewoon deze kant op. Het is normaal of het is niet normaal. Nou, en dan weten we binnen nu en 5 minuten of de rest van Nederland het ook doet. Toch?
1: Ja.
0: Ja? Spannend.

0: midden in een grootschalig onderzoek. We zoeken het uit tot ver achter de komma. Leuk als je deel wilt nemen aan deze dagelijkse enquête. Met elke keer dezelfde vraag. Is het nou normaal of niet? Vandaag tegen het licht de gekke eigenaardigheid van Gosha. Welkom terug. Vertel nog even aan Nederland, wat doe je precies?
1: Ik strijk mijn hoeslakens en lakken elke keer.
0: Ja, niet eenmalig, dus als het net uit de was komt, maar gewoon...
1: Ja, ook als ik een eventueel gekrekeld is, doe ik er tussendoor ook nog eventjes, ja.
0: En als je nou gaat logeren bij vrienden bijvoorbeeld?
1: Nou, die strijken voor mij ook dat, omdat ze weten dat ik anders niet kon slapen.
0: Dat jij het fijn vindt om in een gestreken bedje te slapen?
1: Ja zeker. Ze weten dat gewoon en dat doen ze.
0: Nou, wat ontzettend aardig. Ik heb aan Nederland gevraagd, wat vinden jullie er nou eigenlijk van? Thanks trouwens aan iedereen die een berichtje heeft gestuurd in de app van Q. Typen of inspreken, het mag allemaal. Laat vooral weten wat je van deze gewoonte vindt. Marco van der Beek die zegt, gewoon normaal. Er zijn zelfs mensen die hun theedoeken strijken.
1: Dat doe ik ook.
0: Oh, nou. dit is niet raar hoor, schrijft Sylvia Hermans. Die strijk ik ook. Zelfs theedoeken. Kijk, Sylvia is zijn spijkerbroeken, shirts, nou van alles. Gabi zegt niet normaal. Tim zegt nee, dat is niet normaal. Veel werk, maar het lijkt me echt vrij normaal. Dat is een berichtje van Ruben Koorndijk. En er is ook wat audio binnengekomen, onder andere Aafke.
2: Ik vind het wel een beetje gekke werk, om eerlijk te zijn. Dus ik vind het niet normaal.
3: Niet normaal.
4: Niet normaal. Ik strijk helemaal niks, joh. En dan al helemaal niet in dekbed.
0: Het is zo goed, het fijn dat iedereen zo eerlijk is. Dat vind ik heerlijk. Niet normaal, even kijken, van Anne Gree. Vooral intensief lijkt me. Misschien kreukvrije lakens aanschaffen van Desley. Heb je kreukvrije lakens? Bestaat dat?
1: Ja, dat heb je, maar die strijk ik alsnog.
0: Oh, die strijk je ook alsnog. Kreukvrije lakens, wordt hier op idee gebracht. Niet normaal van Gina. Zeker niet normaal. Wat denk jij dat de uitslag is, Gosha? Waar gok je op?
1: Als de jonge publiek is, denk ik niet normaal. Oudere publiek wel normaal, ik weet het.
5: Niet normaal.
0: Ja, het is... Nou, ik ga wel zeggen, Gosha, het is niet normaal. De net meerderheid zegt dan, ja, het is niet normaal. Maar je krijgt superveel bijval in de app van Q. Inderdaad, ook heel veel luisteraars die dan zeggen, ja, maar theedoeken worden ook gestreken. Handdoeken worden gestreken.
1: Ja.
0: Ja, gewoon lekker blijven doen, toch?
1: Ja, zeker. Dat is ook hygiënisch, denk ik.
0: Wat?
1: Dat is ook hygiënisch. Dus dat is ook voor de hygiënie.
0: Ja, precies. Ja. Met de warmte en zo bedoel je.
1: Ja.
0: Juist, ja. Trouwens, nog één ding. Mocht je een opvallende gewoonte hebben en denken, ja, maar Joey, je mag mij ook een keer bellen. Bijvoorbeeld morgen of volgende week een berichtje in de app van Q volstaat. Stuur gewoon wat jij dan allemaal uithaalt. Gosha, dankjewel. Fijne avond.
1: Dankjewel.
5: De Q Music Alarmschijf. Cameron Whitcomb, Kingdom

0: by Q en Say It Right. Zometeen een van de grootste probleemkinderen van het noordelijk halfrond. Tot, let op, het verhaal krijgt een plottwist. Tot hij gitaar leerde spelen. Over wie ik het heb, ga ik je zo meteen vertellen. En deze hoor je ook. Just Day.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
4: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Met Ter Stal ben je altijd spot-on. Bloezende bloesjes, broeken die poffen, zonnige shirts en soepele shorts. Kleuren die knallen en kreukvrije stoffen. Voor groot, voor klein, jouw time to shine. Het is zomer, Ter Stal. Maak elk moment mooi.
7: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas. Nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
9: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
11: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1+1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
12: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
11: Shop deze week vanaf €39 jouw 1 of 2 kleurig comfortdekbed op celesta.nl.
13: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: 3 sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
17: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
16: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
17: Wat doe ik aan?
16: Shop nu bij Zalando.
18: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
19: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
15: Scoor nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
20: Jij bent mijn kampioen.
21: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houd je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
0: 9:02. Goedenavond, dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Marcel van Beest.
22: Goedenavond. Toch extra geld van Nederland voor arme landen. Het minderheidskabinet heeft een deal gemaakt met GroenLinks-PvdA. 380 miljoen euro extra wordt eruit getrokken. Het voorstel van het kabinet dreigt in de Senaat te sneuvelen. Over een paar weken wordt erover gedebatteerd. Huiszoekingen naar de vondst van 30.000 kilo coke op een schip in Spanje. In Groningen en Almere zijn 9 telefoons in beslag genomen. Via die mobieltjes hoopt de politie meer te weten hoe de criminelen werken. Het schip werd begin vorige maand bij de Canarische eilanden tegengehouden. Het was op weg naar Sierra Leone, waar de gezochte drugscrimineel Bollejos zit. Het kabinet gaat praten met gemeenten over uitzonderingen op het vuurwerkverbod. De hoogste rechter vindt dat je wel heel makkelijk het verbod kan omzeilen. Iemand die een kleine vriendenclub opricht, kan er al onderuit komen. Staatssecretaris Bertram gaat het advies van de rechter bespreken. Intussen vinden vuurwerkverkopers dat ze te weinig gecompenseerd worden. Maar Bertram vindt de regeling voor een jaar ruim genoeg. En rood staan bij de bank wordt een stuk moeilijker, weet de Telegraaf. Nieuwe, strengere regels uit Brussel zijn er in aantocht en die moeten je vanaf november beschermen tegen hoge schulden. Je bank gaat je de komende tijd er uitgebreid over informeren. Dan het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht enkele buien en maximaal 14 graden. Morgen eerst droog, later buien met kans op hagel en onweer. In de middag soms ook zon en maximaal 19 graden.
0: En dankjewel, verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet en flitsers zijn er ook niet.
23: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door McDonald's. I'm loving it.
24: De Foute 1500, stem 10 dagen. Je hebt nog
0: 7 dagen, 20 uur, 56 minuten en 10 seconden.
24: De stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
0: Ja, die Foute 1500 komt eraan en je weet één ding zeker. Het schiet die week, schiet het alle kanten op. Je weet nooit wat je krijgt, behalve dan dat het allemaal goed fout is die dagen. En hoe die lijsten uitziet, ligt volledig in jouw handen. Vul je favorieten in met een stemlijstje dat je kan maken op qmusic.nl of in de Q-music-app. Harry Veenstra, Maarten Broekman en Gauco Weijer, die zijn je al voorgegaan, stemden onder andere op deze.

0: Q.
1: Turn the lights off. We moeten zo meteen even hebben over de foute 1500. Want elke keer als er 1500 stemlijstjes zijn ingevuld op Qmusic.nl of in de Q-app, dan lassen we een speciaal uurtje in met alleen maar foute muziek. We zijn in de buurt. Zo meteen nog even dubbel checken. Eerst even naar Frans van Soest. Die was vroeger best wel een opstandig mannetje. Type, ik doe lekker wat ik wil. Maar dat veranderde echt helemaal toen hij in aanraking kwam met een wonderlijk magisch snaarinstrument. Wij noemen het de gitaar. En toen kon hij de hele dag niks anders dan op dat ding spelen. Dat leverde hem op zijn 15e ook een prangende vraag op. Hey, wil je bij ons bandje komen? Nou, dat leek hem wel wat. En zo kwam hij dan ook weer in dit interview terecht.
2: Nou, ik ben Frans van Soest. Ik ben 15 jaar. En we zijn nou met Spike en ik speel gitaar en een beetje tweede zang. En is wel grappig, een beetje springen.
1: Ja, een beetje gitaar spelen, een beetje tweede zang, een beetje springen. Nou, dat is gewoon een glansrijke carrière. Dat bandje waar hij al 15 jaar de gitarist...

0: Kurt met Q en Opa Light. Dit is een belangrijke mededeling voor iedereen die trek heeft en onderweg is. Ik zou vast maar even nadenken wat je zometeen gaat bestellen. Want de drive-thru quiz komt eraan.
1: De Foute 1500 stemtiendaagse.
0: Dat is het. Vanaf volgende week vrijdag hoor je de Foute 1500. Met daarna natuurlijk als grote finale de Foute Party, the big one. In het Philips Stadion in Eindhoven. Ik zat net even te checken hoeveel stemlijstjes er binnen zijn. Bij elke 1500 stemlijstjes doen we een extra foute uurtje. Nou, dat is leuk. Wij zitten op dit moment, ik dubbelcheck het even bij Thomas van de productie. Zit op 1428, hè?
2: Thanks dat je me even erbij had. Ja, 1428. Ah, precies.
0: Nou, fijn dat je het even bevestigt, inderdaad.
2: Dus het is nu, nu 1429 nu.
0: Ja, ze komen erbij. We zullen nog een paar Q-luisteraars die even in de digitale pen willen klimmen. Daar zijn we naar op zoek. Je kan je favorieten doorgeven voor de Foute 1500 via Qmusic.nl. Of in de Qmusic app. Ik ga zo meteen even het Foute Anthem draaien. En dit liedje, ook leuk, stond vorig jaar op 796.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: woensdagavond, 5 minuten voor 9:30. Misschien heb je op dit moment wel een heel groot hongertje. Heb je zin in wat lekkers, heb je een lekkere trek. Dan heb ik een advies voor je. Stap even in de auto en rij naar de drive-thru. Misschien ben je wel al in de drive-thru. Ben je lekker dichtbij. Ik zou zeggen, bedenk even goed wat je gaat bestellen. Misschien speel je zo meteen mee met de drive-thru quiz. En als je die wint, dan ga ik dus alles betalen. Alles betalen dat er op je bonnetje staat. Dus ja, ben je onderweg of in de buurt van een McDrive, of misschien woon je wel in de buurt, kan je nog even snel in de auto springen. Stuur even welke McDonald's dat dan is en wat je zo meteen graag wilt hebben. En dan ga ik je bellen. En dan gaan we spelen. Nou, tot zo, hè. En deze ga ik ook draaien.
1: Oké, jongens en meisjes, even aandacht. Jullie zijn niet zomaar artiesten. Jullie zijn de kampioenen van foute muziek. DJ Paul, de beuker. Helene Fischer gaat atemloos door het veld. Snollebollekes, onverslaanbaar op zowel links-mid als rechts. Scooter, yes. Jij bent...

0: naar de Foute 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
6: It's playtime.
7: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.

0: soep.
1: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
1: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
3: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
6: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
7: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
8: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
7: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
9: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. Eén Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
10: Adtap.
9: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
11: Het is woensdag, dus kies eieren voor je geld bij FOMAR. Elke woensdag scoor je 20 eieren voor maar €3,99.
12: Je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
11: Hak je dag!
13: Je complete zak gaat uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: die het een tikkie anders doet.
1: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: En deze week extra goedkoop: Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Oh yeah. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
8: Joey van der Velden.

0: is. Ik ga de drive-thru quiz spelen. Dat doe ik met Luc en Remy. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Welkom in de show. Luc, waar sta je in de drive-thru en wat ga je bestellen?
1: Ik sta in Maastricht in drive-thru en ik heb echt wel zin in een Big Tasty en een Quad Pound.
0: Heerlijk. Remy, ik ga dezelfde vragen ook aan jou stellen. Waar sta je in de drive-thru en hoe ziet je bestelling eruit?
2: Nou, ik sta in het kanaal en de bestelling is niet zo groot om op te noemen, maar er staat van alles op. Een cheeseburger, kipnuggets en nog veel meer.
0: Te groot om op te noemen? Wat staat er nog meer op?
2: Ja, kipnuggets, cheeseburgers, McSmartmenu, McFlurry, van alles.
0: Grote trek dus?
2: Nou, het is niet alleen voor mezelf, maar...
0: Oké, okay, nou heel goed Remy. Het zou kunnen zijn dat ik zo meteen, dat geldt ook voor jou Luc, dat ik je hele bestelling ga betalen. Welkom bij de drive-thru quiz. We krijgen 3 vragen. Wie de meeste goede antwoorden geeft, die wint zijn of haar bonnetje. Als je antwoord wil geven, dan moet je even toeteren. Degene die als eerste toetert, die mag ook als eerste antwoord geven. Heb je het fout, gaat de punt naar de overkant. Zo werkt dit spel. Ja, er is nog één ding dat ontbreekt en dat zijn natuurlijk de toeters. Luc, toeter even. Laat even horen wat je in huis hebt. Duidelijk. Remy, jij zet daar tegenover. Ja hoor, helder.
3: De drive-thru quiz.
0: Oké, handen bij de toeters. Dit is de allereerste vraag. Hoe vaak staat Harry Styles dit jaar in de Johan Cruijff Arena? Is dat A, 15 keer? B, 13 keer? Of C, 10 keer? Luc, roep
1: hem. Ik denk A, 15 keer.
0: 15 keer Harry Styles in de Johan Cruijff Arena?
1: Oh, kijk, ja.
0: Dat is niet goed, helaas.
1: Nee,
0: niet geweest?
1: Niet geweest, ik had 33% kans, hè.
0: Even kijken, 10 keer is het goede antwoord. De punt die gaat naar Remy.
2: Oh, top.
0: Ja, niks gedaan, maar wel een punt. Dat is fijn, hè?
2: Ja.
0: Oké, okay, vraag 2, handen bij de toeters. In welke game speel je als personages Michael, Trevor en Franklin? Is dat A, Fortnite? B, GTA?
2: Dat is B,
1: GTA 5.
0: Ik zat eerlijk gezegd niet zo goed op te letten, jongens. Doe de toeter nog eens. Oh ja, Luc, jij was het inderdaad. Ja, ik herken de toeter. Ja?
1: Nee, dat was B, GTA 5.
0: Ja, dat klopt inderdaad, GTA 5. Ik wou ook nog C zeggen, Red Dead Redemption. Maar dat is er niet meer toe. Nee. Het is 1-1 is het, jongens. Lekker, want dat betekent dat die laatste vraag dat die doorslaggevend is. Vraag 3, in welk van de volgende landen werd het allereerste WK voetbal ooit gespeeld? Wel duidelijk blijven praten. Is dat A, Uruguay, B, Brazilië?
2: A, Uruguay?
0: Nou, toeteren als je antwoord wil geven. Of C, Engeland. Toeteren. Ja, toeter hapert. Remy, je hebt getoeterd.
2: Ja. A, van A, Uruguay.
0: Zeker?
2: Ja.
0: Je mag nog wisselen. Nee, je mag niet meer wisselen.
2: Nee.
0: Je weet het zeker, hè?
2: Ja.
0: Dat is helemaal goed. Gefeliciteerd,
2: Remy.
0: Luc, ik ga van jou afscheid nemen. Fijne avond nog.
1: Dankjewel.
0: Remy, roep nog even wat je gaat bestellen. Ja, nu moet je het helemaal roepen. Wat je allemaal gaat bestellen voor jezelf en je vrienden.
2: Even kijken. Een groot kipnuggetmenu. 3 cheeseburgers. McSmartmenu met 2 cheeseburgers. 9 kipnuggets met chilisaus. McFlurry Oreo chocoladesaus. 6 kipnuggets en een kleine patat met pizzasaus.
0: Nou, Remy, laat het smaken. Q-Music en McDonald's die betalen je bestelling ter waarde van 3.

0: foute 1500. Stem 10.000.
1: Ja. Ik zeg dankjewel. Dankjewel als je vanavond je stemlijstje hebt ingevuld voor de foute 1500. Die hoor je vanaf volgende week vrijdag. We verzamelen stemlijstjes. En bij elke 1500 stemlijstjes die binnenkomen, betekent dat we een extra foute uurtje doen. Ter inspiratie, maar ook gewoon omdat het geweldig is om foute muziek te draaien. Als je je stemlijstje nog niet hebt ingevuld, wat inspiratie nodig hebt, dan zou ik zeggen pak even.

0: Anders Nielsen bij Q en Stas staat de Kia. Omdat er weer 1500 stemlijstjes binnen zijn, doen we een extra fout uur waar Lars zo meteen mee verder gaat.
1: Klopt.
0: Nou, als er iemand veel van foute muziek weet, dan ben jij het wel. Want jij draait ook in het land. Het
1: heel is, veel ja, foute muziek. Veel.
0: Ja. Wat ga je zo doen?
1: Zometeen onder andere Anita Meijer.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door McDonald's. I'm loving it.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
2: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet, is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantiegeld.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Met Ter Stal ben je altijd spot-on. Bloezende bloesjes, broeken die poffen, zonnige shirts en soepele shorts. Kleuren die knallen en kreukvrije stoffen. Voor groot, voor klein, jouw time to shine. Het is zomer, Ter Stal. Maak elk moment mooi.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Hey, ben je er weer?
10: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
9: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
10: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
9: Ja, lekker.
11: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
12: Streekt. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
14: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
13: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
17: Welkom in Afrika!
16: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
18: Help!
19: GWC!
18: Help!
19: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
20: Laten we het proeven.
19: Opdrachten uitvoeren.
21: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
19: Maar wie het best integreert...
22: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
19: ...wordt tot ere Himba gekroond.
23: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
24: Tickets to the Tribes.
19: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
25: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp... krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
26: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
27: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
0: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Inmiddels 10 uur geweest, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Marcia van Beest.
3: Goedenavond. Nederland heeft een asieldeal met Italië. Als asielzoekers via Italië ons land binnenkomen, gaan ze terug. Vanaf volgende week vrijdag gaat het al gebeuren. In ruil voor het terugsturen krijgt Italië geld. Nederland sloot eerder een terugkeerdeal met Griekenland. Het kabinet gaat toch arme landen te hulp schieten. Een deal is erover gesloten met GroenLinks-PvdA. Bijna 400 miljoen euro komt er voor noodhulp aan arme landen en Oekraïne. Het kabinet was al langer op zoek naar politieke steun. Lang leek het er niet op dat die steun er zou komen. Uit de waterkanonnen van de ME kan voortaan ook verf komen. Daar wordt een proef mee gehouden. Railschoppers kun je dan makkelijker herkennen, zegt minister Van Wil. Vorig jaar werd er nog een proef gehouden met traangas in het waterkanon. Of dat ook bevalt, is onduidelijk. En de trainer van Go Ahead Eagles is ontslagen. Melvin Boel had nog een contract voor 2 seizoenen bij de club uit Deventer. Maar de relatie met de clubleiding was bekoeld geraakt. Boel volgde juni vorig jaar Paul Simonis op. Go Ahead Eagles eindigde als 12e in de Eredivisie en slaagde erin niet in Europees voetbal te spelen. Dan het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht enkele buien en maximaal 14 graden. Morgen eerst droog, later buien met kans op hagel en onweer. In de middag ook soms zon en maximaal 19 graden.
2: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Geen files, wel flitsers. Ze staan langs de A15 Maasvlakte Rotterdam bij 46.7. De A27 Breda-Gorkum 14.1. A28 Amersfoort-Utrecht bij 11.5. En diezelfde A28 Utrecht-Amersfoort bij 2.6. En de A58 Tilburg-Eindhoven staan ze bij 32.3.
17: Er zijn weer 1500 stemlijstjes binnen voor de Foute 1500. Daarom nu een extra Foute Uur.
18: Het Foute Uur!
20: Lars Boelen.
2: Nog 3 kwartier op de klok. Er komt nog een hoop lekkers aan. Onder andere Busted en Year 3000. En eerst Anita Meijer. Dit is Why Tell Me Why.
22: Q Music is proud.

0: astăzi, Year 3000.
1: Het foute uur.
0: Ja, we zitten midden in een extra foute uur. Het foute uur normaal gesproken natuurlijk iedere maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 ochtends. En elke vrijdag en zaterdagavond tussen 6 en 7. Maar nu dus een extra foute uur, omdat er weer 1500 stemlijstjes binnen zijn voor de foute 1500. Die hoor je vanaf volgende week vrijdag. Dus je kunt nog even je favorieten doorgeven. Doe dat via qmusic.nl. Als je dat doet, maak je kans op een Proud to be Stout pakket. Ja, je hoort het goed. Een Proud to be Stout pakket. Zometeen ga ik er weer iemand blij mee maken. Eerst ga ik zo Robert van Hemert draaien. Even een leuk feitje over Robert van Hemert. Die heeft dus een tatoeage van de top 40 logo op zijn lichaam. En elke keer als hij met een nummer in de top 40 komt, dan zet hij de titel van dat nummer zet hij erbij. Nou, inmiddels heeft hij dus al 3 tatoeages. Zometeen hoor je een van die 3 top 40 hits. Mona Lisa. En ja, als de volgende band ook voor elke hit die ze hebben gehad een tatoeage zouden zetten, dan hadden ze nu geen plek meer gehad. Ze hebben namelijk 15 top 40 hits gehad. En dit is één ervan. Come Take My Hand. Two Brothers on the Fourth Floor.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Robert van Hemert en Mona Lisa in een extra foute uur... omdat er weer 1500 stemlijstjes binnen zijn. Voor de foute 1500, die hoor je vanaf volgende week vrijdag. Geef je favorieten door, doe dat via qmusic.nl. En Shanna heeft dat ook gedaan. Shanna, goedenavond.
2: Hi, goedenavond.
1: Hallo. Hey, ik dacht, ik ga jou even bellen om even jouw lijstje door te nemen. Gewoon even kijken wat er allemaal op staat. Ik zie daar op staan onder andere Gerard Joling, Ticket to the Tropics.
2: Ja, zeker.
1: Lekker. Katy Perry, Hot and Cold zie ik erop staan. En ik zie ook Justin Bieber, zie ik er ook op staan.
2: Ja, inderdaad.
1: Met Baby. Is dat jeugdsentiment voor jou?
2: Ja, dat is wel jeugdsentiment. Vroeger op de basisschool luisterde ik daar wel naar.
1: Mag ik vragen hoe oud je bent, Shanna?
2: 23.
1: Oh ja. Ja, dat is dan wel jouw jeugd geweest. Ja, Baby. En dan lekker meezingen. Ja, en als die nu voorbij komt, dan zing je hem natuurlijk ook nog steeds uit volle borst mee.
2: Ja, zeker weten. Ja.
1: Nou, ik ga hem voor je draaien, Shanna. En omdat jij hebt gestemd op de foute 1500, mag ik jou blij maken met het Proud to be Stout pakket. En dat wordt je aangeboden door Qmusic en Easy Toys.
2: Oh, leuk.
1: Ben je benieuwd wat erin zit?
2: Ja, ik ben wel heel benieuwd.
1: Nou, er zit van alles in. Er zitten sokken in, een buckethead, zo'n hoedje. En van het volgende product, ja, ik denk, we maken er even een spelletje van. Heb ik gewoon even een review. En dan ben ik benieuwd of je kunt raden wat je hebt gewonnen. Ja?
2: Ja, is goed.
1: Oké. De review komt van Mia. Die gaf 5 sterren aan dit product. En die zei, zalige uitvinding.
2: Oké. Geen idee.
1: Geen idee. Ik geef je nog even een extra review. En die review komt van Boris. Die gaf ook 5 sterren. Die zei, mijn vrouw geniet hier enorm van. Ze gebruikt hem regelmatig om een heerlijk moment voor zichzelf te hebben.
2: Oké. Ja, ik denk iets aan een satisfier.
1: Shanna, jij wint de sextoy.
2: Woe! Ja. Hey.
1: Gefeliciteerd. Wie hoor ik daar op de achtergrond lachen?
2: En mijn ouders en mijn zus.
1: Oké.
2: Ja.
1: Nou ja. Ja, je krijgt ook nog een busje glijmiddel bij. Nou, het is een waanzinnige avond. Ja, het is een topavond. Jij schiet volgende week je bed uit. Hey, en dat is niet alles. Want behalve dat je komt, kom je ook nog naar de foute party, Shanna.
2: Oh, wat leuk!
1: Ik doe er gewoon ook nog even 2 tickets bij. Dus je bent er ook nog bij. De foute party, de big one in het Philips Stadion in Eindhoven. Dat is op 20 juni. Dan zie ik je daar.
2: Nou, superleuk. Hartstikke bedankt.
1: Hey, en zal ik jou eens even een geheimpje verklappen?
2: Nou?
1: Justin Bieber die gebruikt zelf ook een sextoy. Zelfs tijdens het maken van liedjes. Moet je maar luisteren. Oh, oh. Hoor je het, Shanna?
2: Ja, ik hoor het.

Een van de favorietjes van Shanna onder andere. Justin Bieber en Baby voor de foute 1500. Er zijn weer 1500 stemlijstjes binnen, daarom een extra foute uur. Daar is nog een half uur van over en die gaat zo meteen verder met...

0: extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Oh. Goedemorgen allemaal! Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl. Genoeg.
2: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Met Ter Stal ben je altijd spot-on. Bloezende bloesjes, broeken die poffen, zonnige shirts en soepele shorts. Kleuren die knallen en kreukvrije stoffen. Voor groot, voor klein, jouw time to shine. Het is zomer, Ter Stal. Maak elk moment mooi.
7: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
8: Bij Casemate Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
7: Nu bij Dirk, Jan Pannenkoek, 1,59. Niet over nadenken. Doen.
9: Q-Music, the party.
10: Q-Music vind je donderdag bij het Waves Festival De Koog Texel met Edwin Orlander. En zaterdag bij Moelies in Dronten met Menno Barreveld. Tijdens het Zomerfeest Herfst bij Feest Andereest in Balkbrug. En tijdens het Doelezen Festival.
9: Q-Music, the party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.nl.
11: Q-Music.
12: 10 tenders, alsjeblieft.
13: Ja, dat is dan 8 euro.
12: Hè? 8? Oké. Okay.
14: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
15: Nu bij Iris Opticians. Een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van 125 euro. Kom langs bij onze vakmensen.
16: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
17: Zaterdag 20 juni, Philips Stadion Eindhoven. Q-Music Foute Party.
18: The Big One.
17: Is bijna uitverkocht. Met onder andere de DJ's van Q-Music, Benga Boys, K3, 3T, Toybox, Mental Tio, Samuel Welte en Mel C. Het is nu of nooit. De laatste tickets zijn nu te koop via qmusicfouteparty.nl.
16: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
19: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
20: Lars Boelen.
12: Ja hoor.
20: Q-Music.
12: Nog een half uur van het extra foutuur met nu Starship.

Freestylers en Push-Up. In een extra foute uur, omdat er weer 1500 stemlijstjes binnen zijn voor de foute 1500. Ik word heel even op mijn vingers getikt door Harold. Ja, Harold stuurde een berichtje die zegt: hey Lars, jij zegt net dat je nog een half uur aan foute hits te gaan hebt. Maar het foute uur was nog om 9:45 begonnen. Ja, Harold, heb je helemaal gelijk. Ik riep net, je hebt een kleine slip of de tong. Nog een half uur te gaan, maar dat bleek dus nog maar een kwartier te zijn. We hebben eigenlijk dus en ja, moeten dus om 10:45 eigenlijk stoppen. Want ja, een uur is een uur. Maar ja, ik heb het nu ook min of meer beloofd om nog een half. Dus ik twijfel nu een klein beetje. Kijk, het ding is, ik heb nog tot 10:45 nog plek voor 2 liedjes. Die ga ik sowieso draaien. Maar ik twijfel er nu een klein beetje over om gewoon nog even een derde liedje eraan vast te plakken. Een beetje als toegift, omdat ik het toch min of meer beloofd heb. Maar ik wil die keuze eigenlijk even bij jou neerleggen. Dus als je nu zit te luisteren, pak even de Q-Music app erbij. Daar heb ik even een polletje in gegooid. Met de vraag, moeten we nog een extra liedje draaien in het Foute Uur? Dus gaan we het Foute Uur met een extra liedje verlengen? Ja of nee? Ja, meerderheid wint. Dus kom maar door, stem maar in de Q-Music app. Draai ik ondertussen af.

0: De jeugd van tegenwoordig, Cat Spanning met Q. Oké.
1: Dit is het Foute Uur.
0: Ik heb net een kleine spraakverwarring gemaakt. Kijk, het Foute Uur, het extra Foute Uur wat we nu aan het doen zijn, dat doen we op het moment dat er 1500 stemlijstjes binnen zijn. Dat gebeurde om 9:45. Dus dat duurt tot 10:45, want het Foute Uur van Q-Music duurt maar een uur. Dat zit in principe in de naam. Nou zei ik net om 10:30 nog een half uur te gaan, maar dat was dus nog maar 15:15. Dus we zouden nu eigenlijk moeten stoppen. Nu dacht ik, ja, misschien als tussenoplossing zal ik dan nog één extra liedje draaien. Polletje gestart in de Q-Music app. Nou, 93% van de mensen die zegt, draai nog maar een extra liedje. Maar ondertussen loopt ook de Q-app vol met allemaal mensen die toch een beetje geïrriteerd zijn. Die zeggen, ja, maar hallo, je hebt toch gezegd een half uur. En er wordt ook gebeld. Even kijken, Daan.
2: Ja, hey Lars.
0: Daan, wat is er aan de hand?
2: Nou, kijk, ik vind sowieso, als je om 9:45 een Foute Uur begint, dan moet je gewoon niet alleen het uur draaien, maar dan moet je daarna ook nog draaien tot het hele uur.
0: Nee, maar dat is. Ik. Nee, maar luister Daan, dat is wat ik zeg. Het Foute Uur van Q-Music, het zit in de naam, duurt een uur. Ja. Dus begin je om 9:15, ben je om 10:45 klaar.
2: Ja, maar fuck het format toch voor een keertje.
0: Ja. Ja, oké.
2: Ja, ik zit dat denk ik.
0: Nee, maar
2: dat ene kwartiertje normale muziek. Hoor weer Shakira met Die Die, weet je wel.
0: Nou, is toch ook leuk.
2: Een goed nummer, maar ja.
0: Ja, goed nummer, precies.
2: Ja. Ja, maar ja, goed, ik bedoel, ik hoor liever Spice Girls of Cheerio. Samuel Welton, dat kwartiertje.
0: Ja.
2: Ik snap dat je niet tot 12 uur Foute Uur gaat doen, maar 11 uur, dat kan wel, toch?
0: Jij zegt gewoon nog even volmaken tot 11 uur. Ja, het ding is natuurlijk, hoe langer wij nu aan het bellen zijn, hoe minder ik kan draaien. Dat is ook natuurlijk.
2: Oké, dan gaan we nu toch doen.
0: Ja, Daan, je bent. Ja, ik moet er ook eerlijk over zijn. Je bent ook niet de enige die dit oppert. Er zijn zoveel mensen in de Q-app die zeggen, ja, je hebt ook gezegd tot 11 uur. Dan moet je ook tot 11 uur doen. Weet je wat? Fuck it, we gaan het gewoon doen. We maken hem gewoon vol. Tot 11 uur alleen maar Foute Hits. Daan, dankjewel voor het bellen. Massa! Hoi! Dit zijn de Rembrandts in een extra Foute Uur. I'll be there for you.

0: Bam, bam, Justin de Wild en Cheerio, de nummer 1 in de top 40 op dit moment. En ook de afsluiter van het extra foute uur, omdat er weer 1500 stemlijstjes binnen waren voor de foute 1500. Geef jouw favoriet ook door, doe dat via qmusic.nl. Goed, dan over tot de orde van de dag. Zometeen een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Maak je kans op een lekker zakcentje. Laten we dat eens even niet vergeten. Werkt heel eenvoudig. Je hoort geldbedragen oplopen. Roep stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Ben je te laat, win je niks. Wil je meespelen? Stuur dan nu het woord klok. Stuur nu het woord klok en doe dat met een berichtje in de Q-Music app.
1: Oké, jongens en meisjes, even aandacht. Jullie zijn niet zomaar artiesten. Jullie zijn de kampioenen van foute muziek. DJ Paul, de Beuker. Helene Fischer gaat ademloos door het veld. Snollebollekes, onverslaanbaar op zowel links, mid als rechts. Scooter, yes. Jij bent de motivator van dit team. Move, yo!
2: De foute 1500. Jij bepaalt de opstelling.
3: Y'all ready for this?
2: Dus, follow the leader naar de QM. Kies je favoriete foute tracks. En luister vanaf 12 juni naar de foute 1500.
4: Q Music is proud to be fout.
5: De foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
6: It's playtime.
7: It's playtime.
8: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
9: Lieslot, wat ben je aan het doen?
10: Kijk, het is de last minute super sale bij PS5 vakanties.
9: Dus?
10: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
9: Ah, met superkorting.
10: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
9: Prijsvrije vakanties.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
12: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AH Greenfields en AH Terra Burgers 2 stuks, 1 plus 1 gratis.

0: De techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
1: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
0: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
2: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
3: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
6: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
8: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
9: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
8: Ja, voor maar €6,99.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
8: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
10: Aldi.
14: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
15: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Inmiddels 11 uur geweest, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Marcel van Beest.
17: Goedenavond. Teleurstelling na de uitzwaaiwedstrijd van Nederland. Kort voor tijd scoorde Algerije in de Kuip in Rotterdam. De goal werd gemaakt door Feyenoorder Hajj Moussa. Oranje had in de eerste helft wel veel kansen, was te zien bij de NOS.
18: Somerville, goed, goal. Maar buitenspel. De vlag omhoog. Deze treffer van Tijani Reinders gaat niet door.
17: Donjel Malen raakte later de paal. Over een paar weken is het eerste duel van Oranje op het WK. Tegenstander in Amerika is dan Japan. Asielzoekers die vanuit Italië doorreizen naar ons land worden teruggestuurd. Dat gebeurt al vanaf volgende week vrijdag. Minister Van der Brink heeft hierover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse collega. In ruil gaat Nederland Italië hiervoor betalen. Hoeveel is niet bekend. Vuurwerkverkopers vinden de compensatie van het kabinet te mager. Dat wil een jaar aan misgelopen inkomsten vergoeden. Het is een tegemoetkoming voor het vuurwerkverbod dat dit jaar ingaat. Maar de verkopers willen meer. Als het kabinet niet met een beter voorstel komt, stappen ze naar de rechter. En let even op, als je op vakantie gaat naar Cuba, je kunt daar vanaf het weekend niet meer met je Visa of Mastercard betalen. Komt door nieuwe sancties van Amerika. Het zijn de zoveelste tegen het Cubaanse regime. Amerika blokkeert al langer olieleveringen en daardoor is er een energiecrisis in Cuba. Het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht enkele buien met maximaal 14 graden. Morgen eerst droog, later buien met kans op hagel en onweer. In de middag soms ook zon en maximaal 19 graden.
16: En Flitsmeister meldt één vertraging. Staat op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Moordrecht en Nieuwekerk aan de IJssel. Je vertraging daar 6 minuten. En flitsers, die zijn niet gezien.
13: De Foute 1500, stem 10-daagse. Je hebt nog
16: 7 dagen, 18 uur en 56 minuten.
13: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
16: Ja, dus je hebt nog wel even. Maar niet vergeten te doen, hè. Miranda, Dave, Rianne en Eva die zijn al lekker bezig geweest. Die hebben hun stemlijstje al ingevuld. En die hebben één ding gemeen. Die hebben alle 4 dit nummer op hun lijstje gezet. Emilia, dit is...

0: Kensington, Living for Back Your Music. We gaan een nieuwe ronde Knok tegen de Klok spelen. Maak je kans bij een lekker geldbedrag. En dat doe ik vanavond met Daphne, 35 jaar, uit Roelevarensveen. Daphne, goeie avond.
1: Goedenavond.
0: Hey Daphne, wat zit je te lachen?
1: Ja, nee, het is even spannend.
0: Ja, dat hoeft niet hoor. Ja. Ik begreep dat jij druk was met tatoeëren.
1: Klopt inderdaad.
0: Maar dit vindt, jij zit jezelf te tatoeëren.
1: Ja, klopt.
0: Hoezo?
1: je wilt toch wat gaan oefenen. En ja, mensen zeggen ook van ja, als je het beter kan, dan mag je bij mij terugkomen. Dus ik had zoiets, ik ga het gewoon proberen. En ik heb er inmiddels nu 5 gezet. En je ziet ook echt progressie daarin. En dat steeds beter lukt. Dus,
0: Ja, Daphne, jij wilt dus tatoeëerder worden. Dat begrijp ik hieruit. Ja.
1: Ja.
0: Ja. En dat, maar dat zit je op jezelf te oefenen.
1: Ja.
0: Ja, oké. En je zegt er zit progressie in. Dus de eerste tatoeage is voor je lelijk.
1: Nee, dat valt eigenlijk ook wel mee. Alleen de lijntjes hadden misschien her en der iets strakker gekund.
0: Ja.
1: Maar ik heb er nu inmiddels 5 gezet. En ook al bij een kennis van mij heb ik wat pantervlekjes mogen zetten. En ja, het gaat eigenlijk steeds beter.
0: Ja. Ja, het is ik vind dat ook met beginnen tatoeëren is toch lastig. Want ja, je weet dat jij over 5 jaar maak jij fantastische tatoeages waarschijnlijk. Maar de tatoeages die je nu maakt zijn toch een beetje, ja, toch minder dan over 5 jaar.
1: Nee, het valt echt wel mee hoor. Okay. Ik zal anders voor de grap straks je even nog een fotootje toesturen.
0: Maar Daphne, waar doe jij dit op jezelf?
1: Op mijn onderbeen.
0: Oké, er zitten nu 5 tatoeages op je onderbeen die je hebt geoefend. En wat tatoeëer je dan? Zijn dat hartjes of zijn dat dolfijntjes?
1: Nee, ik heb op mijn hand heb ik er ook eentje gezet. Dat is een oog met wat siersels erboven. En op mijn been een soort vlinder met een spil daarin. En op mijn knie heb ik iets gezet. En 2 pioenrozen.
0: Maar zijn dit wel tatoeages die je zelf ook had willen nemen bij een andere tatoeëerder? Want kijk, het ding is natuurlijk...
1: Ja, zeker.
0: Ja, tatoeages zijn redelijk definitief. Ja, je kan ze natuurlijk weg laten lezen, I know. Maar dat, bij een tatoeage is wel de bedoeling dit laat zitten in principe.
1: Nee, klopt.
0: Nee, dus je vindt het ook wel, je bent blij met je eigen werk?
1: Ja, zeker.
0: Oké, dat is het belangrijkste.
2: Knok. Knok tegen de klok.
0: Nou, Daphne, dan leg de tatoeëerpad even neer. We gaan, ik heb namelijk je volle aandacht nodig. We gaan namelijk een rondje Knok tegen de Klok spelen. Werkt heel eenvoudig. Je hoort geldbedragen oplopen. Roep stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Maar beter laat win je niks. Dat is hoe het werkt.
1: Ja.
0: Ik wens jou heel veel succes, Daphne. Daar ga je.
1: Dankjewel.
3: €. 100 €. 188 €.
1: Stop.
0: €188. Wat kost een tatoeage bij jou eigenlijk, Daphne?
1: Bij mij nu nog niks, omdat ik nog aan het oefenen ben.
0: Omdat ik nog aan het oefenen ben, oké. Ja. 188 euro, dat is een waanzinnig bedrag. We gaan natuurlijk wel even luisteren wat er uiteindelijk in de klok had gezeten.
1: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Ik ook.
3: 263.

0: €329.
1: Oh, hallo.
2: Oh,
1: nou. €329.
0: €409.
1: Hallo.
2: Zo.
1: Ja. Ja, dit had je wel moeten durven, hoor. Dit had je wel moeten durven dan, dat je zo lang... €409, het is een waanzinnig...
2: Ja, dit is wel lekker.
1: Het is zeker lekker. €188, dat gaan we naar je overmaken. Daphne, ik heb gelijk even iemand teruggebeld uit de Q-Music app. Dat is Rick. Rick, hallo.
3: Hallo.
1: Rick, jij wil iets tegen Daphne zeggen?
3: Ja, je mag wel een keer oefenen. Met het tattoo
2: zetten. Dat gaan we doen.
1: Oh, nou kijk, dat is heel goed. Dan hebben we nu gelijk een connectie gemaakt. Ja, Rick, wat voor tattoo zou je willen dan?
3: Ja, ik heb één arm vol. Ik heb nog wel een plek op mijn linkerarm.
1: Maar het maakt jou in principe niet zoveel uit wat ze tatoeëert.
3: Ja, daar komen we wel uit.
1: Een beetje naar eigen inzicht. Oké. Okay. Nou, Daphne, je hebt een nieuw persoon waar je op kan oefenen. Dat is Rick.
2: Ja, leuk. Dankjewel.
1: Oké, okay, nou, dan behalve €188 heb ik ook nog even een klant voor je gefixt. En een nieuw oefenpersoon.
2: Ja, super.
1: Alright. Leuk, hey, ik wens je een fijne avond. Bedankt voor het meespelen.
2: Ja, jullie ook.
1: Yo, mazzel.
2: Doeg.
1: Morgenavond. Bij Joey en bij mij een nieuwe ronde is knok tegen de klok en maak je kans op een extra accentje. Bruno Mars komt eraan. I Just Might. En eerst Miley Cyrus. Dit is Midnight Sky.

Peter Gene Hernandez. Dat is hoe die heet. Peter Gene Hernandez. Bruno Mars. En I Just Might Be Your Music. Het is grappig dat artiesten die maken vaak liedjes niet onder hun eigen naam. Waarom doen ze dat? Weet ik veel. Omdat ze hun eigen naam misschien niet cool vinden. Bijvoorbeeld Edward Christopher Sheeran. Ja, het verraadt het wel een beetje, de achternamen. Ed Sheeran en Martijn Gerard Garritsen. Martin Garrix. Hun nieuwe, dit is Repeat It. Stay.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, een nieuwe en Repeat It. Heb je dat ook wel eens, dat je zenuwachtig bent voor bijvoorbeeld een presentatie op werk of voor school? Of dat je je druk maakt op een belangrijk gesprek? Of dat je je onzeker voelt over je lichaam of over wat voor kleding je draagt en dat mensen daar wat van vinden? Ik heb dat ook wel eens. Sterker nog, misschien wel vaker dan je denkt, sterker nog, ik heb het nu. Ik heb het nu ook. Ik heb morgen een afspraak met de directeur van Q-Music. Op een of andere manier voel ik daar toch een beetje spanning voor. Ik ben er toch een beetje zenuwachtig voor. En er staat niet per se iets spannends op de planning om te bespreken. Elke maand checken we gewoon even bij elkaar in hoe gaat het. En in principe gaat dat ook altijd goed. Maar toch voel ik iets van zenuwen. Ja. Nou ben ik vandaag tot een soort besef gekomen. En dat besef, ja, dat wil ik zo meteen eens even met je delen. En ook de pauze komt eraan. Magnetic, hoor je zo.
1: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houd je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
2: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
4: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
5: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
4: Ja, voor maar 6,99.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
8: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
9: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
12: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
13: Yo, Chris van Amsterdam hier.
14: We hebben een nieuwe single.
13: Met mij, Jan Smit.
14: En met mij, Frans Bauer.
15: Want zij hoort bij mij.
13: Jij hoort bij mij, is nu overal te beluisteren.
16: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
17: Adtap.
16: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
18: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
19: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
18: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
19: Wat doe ik aan?
18: Shop nu bij Zalando.
20: Helemaal los bij Ethos.
21: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
22: Mooi van Ethos.
23: Find your joy met de last minute deals van Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select.
0: Happy Family Holidays.
1: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
22: Lars Boelen.
24: Hey, daar ben ik. Q-music. Met zometeen Teddy Swims en eerst de Bauza. Dit is Magnetic. Q-music.

Teddy Swims en The Door bij Q. Heb je ook wel eens dat je zenuwachtig bent voor bijvoorbeeld een presentatie, of dat je je druk maakt om een belangrijk gesprek wat je dan hebt, of dat je jezelf onzeker voelt over je lichaam of over wat voor kleding je aan hebt en hoe je eruit ziet? Ja, ik heb dat zelf natuurlijk ook wel eens. Sterker nog, ik heb dat best wel vaak. En ik heb nu bijvoorbeeld ook, morgen heb ik een afspraak met de directeur van Q-Music. En op een of andere manier voel ik daar toch wat spanning voor. Terwijl, ja, het is niet per se iets spannends hoor, wat er op de planning staat om te bespreken. Elke maand checken we even bij elkaar in hoe het gaat. En dat gaat in principe altijd goed. Maar toch voel ik daar iets van zenuwen voor. Nu ben ik vandaag tot een soort besef gekomen. Ken jij de ouders van je opa en oma? Wat waren dat voor mensen? En weet je wat ze deden? En weet je wat hun naam was? Deden ze hun werk bijvoorbeeld heel goed? Waren ze succesvol? Droegen ze leuke kleding? En hoe zag hun lichaam eruit? Ik kan je vertellen, ik heb geen idee. Ik heb geen idee. En jij waarschijnlijk ook niet. Wat ik hiermee wil zeggen is, over 2 generaties is iedereen jou vergeten. En dit klinkt nu misschien een beetje eng, dit klinkt nu misschien een beetje cru, maar als je het positief bekijkt, over 100 jaar is iedereen die nu leeft, die is er niet meer. Dus maakt het ook niet uit wat je nu in je leven doet en hoe je leven gaat. Dus boeien hoe je haar vandaag zit. Boeien dat mensen misschien van je denken, wat heeft die nou weer voor kleding aan? Boeien dat je een blauwtje loopt in de kroeg. En boeien dat je niet die perfecte summerbody hebt voor op het strand. Over 2 generaties weet niemand meer wie je bent. Met andere woorden, leef gewoon lekker je leven en maak je niet zo druk.

Eric Prydz en Piano bij Q Music. Hey, afgelopen weekend was het laatste weekend, het slotweekend van de concertreeks van Susanne Freek in het Gelre Dome. Ze hebben daar 10 uitverkochte concerten gegeven en ik mocht telkens voor het concert mocht ik dan draaien op de fanzone. Dat was een soort plek, een soort plein voor het stadion, voor het Gelre Dome. Met allemaal lekkere drankkraampjes en foodtrucks. En nou, ik mocht dan daar de muziek verzorgen. Dat was afgelopen zondag, was het laatste concert. En ze hadden wat leuks geregeld voor het laatste concert. Want in de fanzone kwam ineens de mascotte van Vitesse aanhuppelen. Vito, zo heet die mascotte. Dat is een soort, ja, het is een vogel, een soort Donald Duck met een Vitesse voetbalshirt aan. Nou, ik kan je vertellen, iedereen vond dat prachtig. Iedereen ging ook met Vito op de foto. Wat blijkt nu achteraf? Ja, ik zag dit gisteren op Instagram. Ik moest hier zo hard om lachen. Wie denk je dat er in het pak van Vito zat afgelopen zondag? Freek. Ja, Freek van Susanne Freek. Al die mensen zijn ongemerkt met Freek van Susanne Freek op de foto geweest. Toch prachtig. Je hoort ze nu. Dit is halverwege.

0: Warren en Ordinary bij Q Music. Het is bijna middernacht en bij Q beginnen we de nieuwe dag niet goed, maar fout. Dat doen we met een liedje uit het Foute Uur. Nu zitten we midden in de
1: Foute 1500, stemtiendaagse.
0: Nou, de stemtiendaagse voor de Foute 1500. Die hoor je vanaf volgende week vrijdag. Je kunt stemmen op je favorieten via Qmusic.nl en de Q-app. Nou dacht ik, laat ik even drie liedjes aan je presenteren. De drie lelijke eentjes van de lijst van afgelopen jaar. Drie liedjes die wel wat meer stemmen kunnen gebruiken. Gewoon ter inspiratie. En een van die drie die ga ik dan zo meteen voor je draaien. En de vraag is welke wil je zo meteen horen? Montel Jordan?

0: cha-cha slides.
1: Turn it up. To the left. Take it back now, y'all. One hop this time.
0: Stem op je favoriet kan nu. De poll die loopt in de Q Music app. Wordt het Montel Jordan, Tony Christie of DJ Casper? Het nummer met de meeste stemmen. Ga ik zo voor je draaien.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
2: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne 2+1 gratis. Dus hup, in de benen naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet, is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantiegeld.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
7: Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suikerchallenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
8: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In 1 app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Het is bijna middernacht. Het Q-Music nieuws, dat krijg je van Mario Kwaitaal.
11: Goeienacht. Amnesty International is niet blij dat de politie gaat experimenteren met verf in het waterkanon. Ze vinden het kanon zelf al een zwaar geweldsmiddel om in te zetten. Daarmee kun je geen onderscheid maken tussen relschopper of demonstrant. En door met verf te spuiten geef je mensen meteen het label dat ze iets hebben misdaan, vinden ze. In delen van het Limburgse Geleen mag de politie de hele nacht mensen controleren. Er wordt gevreesd voor rellen. Een grote groep jongeren zou de politie willen aanvallen met vuurwerk. Gisteravond zorgde een groep van tientallen jongeren al voor overlast op de jaarlijkse kermis in de stad. De controles mogen tot morgenochtend 8 uur. Er kunnen toch huizen worden gebouwd in de provincie Zuid-Holland buiten bestaande gemeentegrenzen. Eigenlijk mochten die alleen komen binnen bestaande steden of dorpen, maar de regels zijn versoepeld. Die moesten de schaarse natuur in Zuid-Holland beschermen. Er zijn wel strenge regels om buiten een stad of dorp te mogen bouwen. En Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk baalt van de 1-0 nederlaag tegen Algerije. Het Nederlands elftal had met minstens 2-0 voor moeten staan, zei hij. Maar dat gebeurde niet. Oranje vertrekt morgen naar Amerika voor een trainingskamp in New York, waar maandag wordt geoefend tegen Oezbekistan. Op 14 juni wordt op het WK gespeeld tegen Japan. Het weer van Weer Online? Vannacht is het bewolkt en vallen er enkele buien. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen kans op regen- en onweersbuien. Tussen de buien door kan de zon schijnen. Het wordt een graad of 18.
10: En Flitsmeister meldt nog 1 korte vertraging op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen Galder en Sint-Annebosch. Je vertraging 6 minuten. En flitsers, die zijn niet gezien.
12: De Foute 1500, stem 10-daagse. Je hebt nog
10: 7 dagen, 17 uur en 58 minuten.
12: Om te stemmen via qmusic.nl.

0: geweest is. The Way to Amarillo. Ik zei het al, deze stond vorig jaar redelijk laag in de foute 1500 op 1499. Dus neem hem ook even mee als je nog een plekje over hebt voor hem. Dat zou hij denk ik wel erg waarderen, Tony Christie. Of leeft hij niet meer? Nou, ja, dat weet ik even niet meer. Nou, Tony Christie, we gaan het toch even uitzoeken. Ah, fijn. Als je stemt, maak je trouwens wel... Ja, sorry hoor. Maak je automatisch kans op het Proud to be Stout pakket van Q-Music en Easy Toys. En er zit echt van alles in. Sokken, glijmiddel en ook een toy. Romy van de redactie, we hebben leeft hij nog, Tony?
1: Hij leeft nog, hij is 83 jaar en ja, nog steeds gezond.
0: Nee, ik denk, laten we dat nog even checken, maar hij is nog steeds gezond. Nou, ja. Tony Christie is je dankbaar als je op hem stemt.

0: Lipa bij Q Music. En Houdini. We gaan zo meteen een spel spelen. Een spel waar ik toch altijd een beetje zenuwachtig van word. We spelen dat regelmatig. 1 op 10 heet het spel. Dat doe ik met Romy van de redactie. De een geeft de ander een opdracht. Het is 9 van de 10 keer een opdracht die je eigenlijk liever niet uitvoert. Dat is eigenlijk altijd zo. En dan tellen we af en dan noemen we allebei een getal. Is dat getal hetzelfde getal? Dan moet diegene de opdracht uitvoeren. Romy, zullen we even gewoon een oefenrondje doen?
1: Ja, ja, dat is goed.
0: Oké. Nou, stel je voor, er staat hier een flesje Flügel.
1: Ja.
0: En ik zeg tegen jou 1 op 10 dat je dat flesje Flügel nu at.
1: Oké.
0: Ben je klaar voor?
1: Ja.
2: 3, 2, 1,
1: 9.
0: Oké, nee, dus in dit geval hoeft dat dus niet te gebeuren.
1: Nee, maar als we dus wel hetzelfde getal zeggen, dan
0: ja. Dan had jij dus dat flesje Flügel moeten atten. Nou, we gaan dat zo meteen spelen. Maar we zijn nog een beetje op zoek naar opdrachten, challenges die je eigenlijk liever niet uitvoert. Waar je eigenlijk misschien een beetje voor schaamt. Wat hadden we gisteren? Gisteren hebben we het ook gespeeld.
1: Ja, gisteren had jij bijvoorbeeld gezegd van 1 op 10.
0: 1 op 10 dat je naar de receptie gaat en daar het nummer van de beveiliger vraagt.
1: Ja, nou dat lijkt me verschrikkelijk om te moeten doen.
0: Ja, nou, maar dat vind ik wel leuk als het... Oké. Nou, we gaan het zo meteen spelen. Als je nog suggesties hebt, je zit te luisteren. Ik heb nog een suggestie voor een opdracht. Meld je even en doe dat met een berichtje in de Q Music app.

0: Tupac bij Q Music and Changes. Ja, ik heb hier zin in, maar ik zie er ook een klein beetje tegenop. We spelen een rondje 1 op 10. Dat doe ik samen met Romy van de redactie. De een geeft de ander een opdracht, dan tellen we af en noemen we allebei op hetzelfde moment een getal tussen de 1 en de 10. Is dat getal hetzelfde, dan moet diegene de opdracht uitvoeren. Er komen heel veel opdrachten binnen, dank daarvoor. We gaan gewoon om en om beginnen. Romy, ben jij er klaar voor? Kies jij er eentje uit de Q-app?
1: Ja, ik heb er eentje gevonden van Karin. Die vind ik echt superleuk. Ik denk, als jij het moet doen, dan word je helemaal gek. Maar ik vind het echt heel grappig.
0: Wat dan?
1: 1 op 10 dat je alle bureaustoelen bij Q-Music op de laagste stand moet zetten. Dus dan komt iedereen hier morgen op kantoor aan. En dan staan al die bureaustoelen laag. Dat is natuurlijk helemaal kut. We hebben natuurlijk wel een beetje flexplekken. Maar ja, eigenlijk heeft iedereen toch een beetje zijn eigen plek. Dus iedereen heeft zijn stoel precies zo ingesteld dat je lekker zit.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen, als je op je werk zit, sowieso. Het is echt vervelend als die stoelen allemaal heel laag staan.
1: Ja, absoluut. Ja, je begint toch je dag met die stoel weer goed zetten dan. Maar wat denk je ervan dat jij dat nu allemaal moet gaan doen? Want we hebben best wel veel stoelen hier staan.
0: Ik heb er echt eigenlijk helemaal geen zin in.
1: Nou, we gaan het doen.
0: Ben je er klaar? Heb jij getal in gedachten?
1: Ja, kom maar.
0: Oh, ik vind dit spannend. Ik heb een zweet dan. Oké, daar gaan we.
2: 3, 2, 1, 6.
0: Oh, nee. Ik heb hier geen zin in.
1: Ik vind het nu al leuk.
0: Nee, hou op. Nee, maar moet ik nu dit? Nee.
1: Ja, dit moet je dus nu gaan doen. Wat kut.
0: Ja, heel kut.
1: Nou, begin maar met je eigen.
0: Wat?
1: Ja, bureaustoel. Dit is toch ook een bureaustoel?
0: Maar dit is ook niet te doen zo.
1: Nog een stuk of 100 te gaan.
0: Maar wacht even, gaan we nu wel nog door trouwens met 1 op 10 of is het nu klaar? Ik heb er ook nog eentje voor jou. Ja, nee, wacht even. Dit vraag ik nu. Je gaat natuurlijk zeggen, we stoppen ermee.
1: Nou, of eerst even die opdracht doen en dan doen we er dadelijk nog eentje.
0: Oh ja. Dus moet ik nu eventjes. Oké, dan ga ik een liedje draaien en dan ga ik dus al die stoelen. Ja. Het zijn er echt veel.
1: Ja, nou, let's go.
0: Alright, ik ga gelijk beginnen.

0: Matrix en Golden Bucky Music. We spelen 1 op 10. Romy van de redactie en ik die geven elkaar een opdracht. Dan tellen we af. We noemen allebei dan op hetzelfde moment een getal tussen de 1 en de 10. Is dat getal hetzelfde, dan moet diegene de opdracht uitvoeren. Ja, ik ben echt kapot, want ik moest... Ik had net verloren. Althans, ja, we zeiden allebei het getal 6. En de opdracht was 1 op 10... dat je alle bureaustoelen bij Cube Music op de laagste stand moet zetten. Ja, ik heb dat dus net in... tijdens Huntrix heb ik dat gedaan. Ik moet zeggen, het is wel gelukt. Ik kreeg serieus ook een appje nog van de directeur hier. Die zegt, niet doen, blijf van mijn stoel af. Ja, sorry Robert. Ja, ook jouw stoel moest eraan geloven. Ja, dat is onderdeel van de opdracht. Even een beetje bijkomen.
1: Ja, dat snap ik. Je hebt echt gerend over normaal.
0: Nou, daar kom je dan ook achter op zo'n moment. Hoeveel stoelen hebben wij hier wel niet bij Q-Music? Dat is echt niet normaal.
1: Best wel veel hoor. Ik denk wel een stuk of 100.
0: 100.000, ja. Nou. Nee, een stuk of 100 denk ik ook wel.
1: Ja, je ging wel echt als een malle. Ja, ik zie helemaal een beetje druppeltjes zweet op
0: het parelt van mijn hoofd af. Nou goed. Hey, maar we zijn nog niet klaar.
1: Oh, nee, is dat zo?
0: We gaan natuurlijk nog even verder.
1: Oké.
0: Ik heb mijn opdracht uitgevoerd. Nu is de volgende opdracht is voor jou. Die kwam van Bjorn. En die zei... 1 op 10 dat je random iemand uit de Q-Music app opbelt. Huilend. Ja. En de reden dat je huilend opbelt is omdat het morgen gaat regenen. Ja?
1: Ja, oké, is goed.
0: Ook wel leuk. Ben je er klaar voor?
1: Ja, is goed.
2: 3, 2, 1, 8.
0: Oeh, kom je goed weg. Kom je goed weg.
1: Gelukkig.
0: Alright, jij nog eentje doen?
1: Ja, dat is goed. Even kijken hoor, ik pak er dan eentje van Lianne.
0: Ja?
1: Die zegt 1 op 10. Lars, dat je de komende 30 minuten met een Duits accent moet praten.
0: Dat vind ik ook wel heel grappig. Dat heb ik ook echt gezien.
1: Dat kan jij volgens mij wel.
0: Dat kan ik zeer goed. Maar ik heb
1: ja, zo ja.
0: Geen zin in. Nee, ik heb daar geen zin in hoor.
1: Nou, dan moet je niet hetzelfde getal zeggen als ik.
0: Oké, gaan we. Okay. Ben je klaar voor?
1: Ja.
2: 3, 2, 1,
0: 5.
1: Oeh, kom je toch even lekker mooi vanaf.
0: Oh,
1: het is
0: lekker.
1: Ook wel moeilijk. Het kan natuurlijk ook zijn dat hij helemaal nooit valt. Dat hadden we gisteren.
0: Ja, hadden we gisteren. Nou, nog eentje dan en dan is het klaar, oké?
1: Ja, is goed.
0: Romy, 1 op 10. Dat jij een audiobericht stuurt naar Marieke Elsinga. En dat je dan Cheerio zingt.
1: Alleen dat, ik mag er niks verder bij uitleggen.
0: Nee, alleen gewoon, die krijgt al nu gewoon halfwege straks krijgt ze een audio-appje van jou terwijl je Cheerio zingt.
1: Nou, dat vind ik echt heel ongemakkelijk.
0: Ja, maar ja, dat, ja, ben je er klaar voor?
1: Nee, maar oké, is goed.
0: Oké, daar gaan we.
2: 3, 2, 1, 2.
0: Ja! Hey. Ja, ja! Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, pak je telefoon er maar bij.
1: Moet ik het nu doen?
0: Nu doen.
1: Nee!
0: Ja. Cheerio. Ik heb de tekst wel zolang ik geen vogels wil fluiten.
1: Hoef ik, maar eventjes alleen het
0: refreintje, toch? Ja, een refreintje. Een refreintje vind ik genoeg.
1: Oké.
0: Wacht, dit is hem.
2: We gaan nog even door.
1: Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten.
0: Dat is hem.
1: Oh, ik kan ook niet zingen.
0: Nou, nee, maar ook, je mag ook niks sturen. Je mag alleen, zeg maar, dat audiobericht sturen.
1: Oké, ik ga nu beginnen, ja? Oké. Zolang ik geen vogels... Nee, ik moet echt even opnieuw, sorry.
0: Maar zij gaat echt wakker worden. Zij gaat...
1: Ja. Oké, nu voor het echt in, Wacht, hoe begint de tekst ook alweer?
0: Zolang ik geen vogels hoor fluiten.
1: Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog even door. Even door. Ho, cheerio. Ja, ik heb het gestuurd.
0: Oh, wat erg.

0: this time. Calvin Harris en Blessings bij Q Music. Waar wij zojuist het spelletje 1 op 10 hebben gespeeld. Dat doe ik met Romy van de redactie. En we geven elkaar een opdracht en dan tellen we af. We noemen allebei dan op hetzelfde moment een getal tussen de 1 en de 10. Is dat getal hetzelfde? Dan moet diegene de opdracht uitvoeren. Romy, ik zie jou een klein beetje balen. Want ik heb een opdracht verloren. Ik moest alle stoelen naar beneden zetten bij Q Music. Dus alle bureaustoelen.
1: Ja, daarom zitten wij er bijna op de grond. Ja,
0: maar dat was een behoorlijke klus, kan ik je vertellen. Want ik wist niet dat we zoveel stoelen bij Q hadden. Maar die staan dus allemaal nu laag. Jij verloor net ook. En daar baal je nu enorm van.
1: Ja, ik vind het toch een beetje ongemakkelijk. Ja, ik moest een audioberichtje sturen naar Marieke Elzinga, waarin ik het liedje Cheerio zing. Nou, ja, ik weet het niet hoor. Ja, ik heb dat wel gedaan. Kan je het laten horen of niet?
0: Ja, komt-ie. Het is Romy van de redactie. Dit zit nu in het WhatsApp-gesprek bij Marieke Elzinga. Luister.
1: Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog Even door. Oh, cheerio.
0: Nou, ik moet zeggen.
1: Ja, ik haal wel die toon, hoor.
0: Ja, best wel aardig, ja.
1: Justin mag me altijd even bellen als hij invalletje nodig heeft.
0: Maar dus even voor jouw idee. Het leuke is dus, Marieke Elzinga wordt dus morgenochtend wakker. Ja. Of straks dus eigenlijk. Of die heeft het misschien nu al gehoord. Dat hoop
1: Nee, ze heeft het nog niet gezien. Want die ligt natuurlijk ook te slapen.
0: Maar waarom heb je hier nu dan spijt van?
1: Ja, dat denk ik gewoon. Ja, zij wordt dan morgenochtend wakker. Dan ziet ze dat berichtje. Ik app niet echt met haar, zeg maar. We zien elkaar hier wel eens. Op een borrel dan praten we echt even lekker gezellig met elkaar. Maar we appen niet.
0: Nee,
1: we spreken elkaar echt niet veel.
0: Nee.
1: Het laatste berichtje ook wat ik naar haar heb gestuurd is 2 jaar geleden. Marieke, geniet lekker van je verlof. Ja, daar is ze ondertussen alweer van terug, zeg maar.
0: Ja, dus, ja, dat kan je wel zeggen, ja.
1: Ik ben gewoon heel benieuwd hoe zij dadelijk wakker wordt. En dan ziet zij een appje van mij. Dan denkt ze, misschien moet ze even wat belangrijks zeggen voor de show.
0: Ja, en dan hoort ze dit.
1: Zolang ik

in Houston. Last Frequencies komt eraan. En ook hoor je Taylor Swift. Dat allemaal zometeen in die enige echte Q-nacht. Ook Sienna Spyro. Material Lover is voor je onderweg. En eerst Linkin Park. Dit is In The End.

Goeienacht. De politie in het Limburgse Geleen mag tot 8 uur vanmorgen iedereen op straat controleren. Dinsdagavond zorgde een groep van tientallen jongeren voor overlast op de jaarlijkse kermis. En nu wordt er gevreesd dat een nog grotere groep jongeren de politie wil aanvallen met vuurwerk. Jongeren zouden vooral elkaar opstoken om te gaan rellen. Om in Amsterdam mensen uit de auto te krijgen, moet er meer worden gedaan met deel scooters en deel fietsen. Het aanbod is volgens de Amsterdamse Rekenkamer nu nog te beperkt. En dat terwijl er al 7 jaar mee wordt geëxperimenteerd. Vorig jaar waren er 23 plekken voor deelfietsen en daar stonden er maar heel weinig. In de Amerikaanse politiek is een duidelijk signaal afgegeven dat de oorlog in Iran moet stoppen. Een resolutie daarover is aangenomen in het Huis van Afgevaardigden. Toch is de oorlog daarmee niet voorbij. De resolutie moet ook in de Senaat worden aangenomen. Trump kan die vetoen als er geen 2/3 meerderheid is en die kans is klein. En Go Ahead Eagles moet op zoek naar een nieuwe trainer. Melvin Boel gaat per direct weg bij de club, terwijl hij nog een contract heeft voor 2 jaar. Boel leidde Go Ahead naar de Europa League en won daarin knap van Aston Villa. Jozef Oosting wordt genoemd als mogelijke opvolger. Die is op dit moment nog trainer in Antwerpen. Het weer van Weer Online? Vannacht is het bewolkt en vallen er enkele buien. Het koelt af naar 1 graad of 13. Overdag kans op regen- en onweersbuien. Tussen de buien door kan de zon schijnen. Het wordt 1 graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.

0: Q Music. Q sounds better with you. Better with you.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.